0: schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Nou.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: in Hillegom.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: komen. De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat het beschikbare budget op korte termijn uitgeput raakt en starters uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter ondersteunen bij het kopen van een eerste woning in hun eigen omgeving. U hoort wethouder Gerard Mostert over het hogere budget.
1: Ja, wij hebben de startersleningen verhoogd. Dus niet het bedrag wat mensen kunnen lenen, maar wel het budget wat we hebben om startersleningen uit te geven. En dat doen we omdat we zien dat er steeds meer mensen gebruik maken van startersleningen in Katwijk. Dus Katwijkse jongeren, Katwijkse starters, Valkenburgers, Rijnsburgers, die kunnen daar gebruik van maken. En nou, als we niks zouden doen nu en we dat bedrag niet zouden aanvullen, dan zouden we geen startersleningen meer kunnen uitgeven. En dat zou heel jammer zijn, want we willen graag die starters die hier wonen ook graag helpen om hier te kunnen blijven wonen. En de starterslening is daar een van de middelen in. En daarom verhogen we dus ook het budget.
2: Ja, hoe komt het dat er

0: steeds meer van die leningen nodig zijn?
1: Nou, we zien dat gelukkig nog heel veel starters in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg willen blijven wonen. Dat ze ook gebruik maken van die starterslening. En dat er dus ook nog steeds wel woningen zijn die in aanmerking komen voor zo'n starterslening. Je kunt niet een villa kopen met een starterslening. Dat mag niet. Dat lijkt me ook logisch. Maar wel een woning onder de NHG-grens, de Nationale Hypotheekgarantie. En die woningen die zijn er nog steeds, gelukkig. Het zijn er niet veel. En er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. Maar er zijn woningen die daaraan voldoen. En daarmee kunnen dus nog steeds starters hier ook blijven wonen.
0: Ja. Tot wanneer is dit geld dan beschikbaar?
1: En het geld is beschikbaar tot het weer op is. Hè? Maar in principe verwachten we dat we nu nog echt een tijd met dit budget door kunnen. Wat we wel zien is dat de komende jaren natuurlijk ook gebouwd gaat worden op Valkhorst. Dus we hebben ook direct gezegd tegen de ambtelijke organisatie: ga nou eens uitzoeken wat dat gaat betekenen voor ons potje startersleningen. En moeten we dan misschien dat bedrag nog een keer verhogen? Of redden we het hiermee? Nou, ook omdat natuurlijk uiteindelijk ook weer de aflossing van al die leningen die we hebben uitgeschreven de afgelopen jaren ook weer terugkomt. Dus uiteindelijk komt het geld ook weer terug bij de gemeente. Maar je hebt wel een pot geld nodig om het allemaal netjes uit te kunnen voeren.
0: Ja, want welke bedragen hebben die startersleningen?
1: Je kunt maximaal tot 50.000 euro lenen in Katwijk. De afgelopen jaren hebben we dat bedrag ook verhoogd. Want dat was 20.000 euro en dat is naar 50.000 euro gegaan. Daarom heb je ook meer geld nodig. Maar dat, wij denken dus dat dit ook wel een zetje in de rug geeft om mensen die hier graag willen blijven wonen ook te ondersteunen.
0: Ja, wat zijn de criteria voor de startslening?
1: De criteria zijn dat je hier in Katwijk moet wonen. En de afgelopen 3 jaar in ieder geval. En als je niet hier woont, dan moet je in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar hier hebben gewoond. En dat hoeft maar één van de twee te zijn. Hè. Dus als je een vriend of vriendin hebt die niet uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt, dan mag je ook gewoon gebruik maken van een starterslening. Dus dat zijn de criteria. En je moet natuurlijk geen woning kopen die hoger is dan de Nationale Hypotheekgarantie. Die zit ongeveer rond de 480.000 euro. Dus allerlei woningen daaronder, die vallen hieronder.
0: Ja. Zijn er nog genoeg van dat soort woningen in Katwijk?
1: Nee, nooit genoeg, hè, want we zien dat het probleem heel groot is. Daarom moeten we ook flink doorbouwen. Dat doen we, proberen we ook in Katwijk te doen. Maar ja, er moet nog wel echt heel veel meer gebeuren. En niet alleen in Katwijk, in heel Nederland moeten er meer woningen bij komen. En ik hoop dat dit kabinet daar ook echt een flinke duw aan geeft.

Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De ploeg van Dick Advocaat gaat een week lang op trainingskamp in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen bij SJC en slapen in Huis ter Duin. Met veel kabaal werden de spelers maandag bij het Noordwijkse hotel ontvangen. Verslaggever Stijn Zandbergen was aanwezig bij het feestelijke ontvangst.

0: welkom in Noordwijk.
1: Ja, dankjewel. Wat een onthaal natuurlijk, dit voor ons. Het is een soort thuiswedstrijd nu. Ja, nee, het is geweldig. Het weer zit mee. Iedereen die hier staat, ja, mooi om mee te maken.
2: Ja, we zijn heel, heel enthousiast. Ik denk dat we, allemaal niet kunnen wachten. En dat we ja, gewoon zo snel mogelijk moeten voorbereiden voor wat er te komen staat.
0: Waarom zijn jullie naar Noordwijk gekomen?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet niet waarom, wat de reden daarvan is. Maar het is goed.
0: Gaan jullie zorgen voor een steun?
1: Ik hoop dat we ergens kunnen steunen. Ik hoop het wel, ja.
2: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk dat we ons gewoon gaan voorbereiden op elke tegenstander. En ja, we moeten eerst nu oefenwedstrijd spelen tegen Schotland. Daarna tegen Aruba op Curaçao. En ja, daarna gaan we onze focus volgende WK zetten.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Zeker weten.
3: S'avonds stond de eerste training bij SJC op het programma. Dat was een open training waar meer dan 1000 fans op afkwamen. Ook daar sprak verslaggever Stijn Zandbergen met een aantal van hen en bestuurslid van SJC Wouter Leides. Hij legde uit hoe Curaçao bij SJC is beland.
4: Grote drukte bij SJC in Noordwijk. Daar traint Curaçao de komende week in aanloop naar het WK voetbal. En dat trekt enthousiaste fans.
0: Wordt Curaçao wereldkampioen?
5: We zijn al wereldkampioen. Wat we hebben bereikt, dat is al wereldkampioen voor mij. En denk ook voor alle Curaçao ook, zijn we al kampioen.
4: Maandagavond was de eerste open training van Curaçao in Noordwijk.
6: Ik had niet zoveel mensen verwacht, echt druk. Alleen missen we wel een paar Antilliaanse eten en zo, maar ja.
4: Dat Curaçao nou net bij SJC traint, is geen toeval.
7: Dik advocaat, stuk kind aan huis in Huis te Duin. We hebben zelfs een suite naar hem vernoemd. En dus dit trainingskamp, ze slapen ook in Huis te Duin. En ja, ergens trainen op gras, ja, dan kom je snel bij SJC uit. Dat mooie hybride veld van ons.
4: De open training trok ruim 1000 supporters. En daar zaten ook een aantal jonge fans tussen.
8: Mijn vader die zag dat dat dus hier was en het was wel leuk om hierheen te gaan.
0: En nu staan jullie te zwaaien met de wereldbeek.
8: Ja, het zijn toch wel gewoon proefvoetballers. Dus dat vind ik leuk.
0: Als ze erom vragen, dik advocaat, dan zeg je?
8: Ik denk dat ik dan wel ja zeg.
0: Ga je ze dan ook nog op het WK een beetje in de haat houden, s'nachts ook?
8: Ja.
0: Wacht dat dan?
8: Ja, dat gewoon stiekem in mijn bed kijken of zoiets.
4: Jong of oud, de supporters zijn vrolijk, opgewekt en ook een beetje optimistisch.
5: We gaan 2-1 tegen Duitsland. We gaan Ivercus 1-0 winnen van Ivercus. En de andere gaan we verloren, gewoon even. Dat is wat iedereen wil. Maar we gaan de volgende ronde in.
6: Al is het 1 of 2 win, maar ja. Het is moeilijk, maar ja. We hopen.
4: Maar wat er ook gebeurt, iedereen is trots op Curaçao.
6: Ik ben altijd trots op hen geweest, ja.
5: Ik ben heel trots op mijn team. Op Curaçao, op al die jongens, ja, wat hebben ze gedaan. Weet je, echt fantastisch.
4: Het WK van Curaçao start op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.
3: De Curaçaose ploeg blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland.

0: De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Desondanks klonken vanuit vrijwel alle fracties zorgen over de snelheid van het besluit, de uitwerking van de plannen en de betrokkenheid van bewoners. U hoort wethouder Gerard Mostert over de opvanglocatie.
1: Het besluit ziet erop toe dat we geld krijgen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een locatie aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Daar verwachten wij ongeveer 180 bedden te realiseren voor de Oekraïense ontheemden. Die zitten nu in het herenhuis in Katwijk aan de Rijn. Maar die moeten daaruit, uit dat gebouw. En wij willen graag op korte termijn die locatie kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met een particuliere initiatiefnemer. En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. En dat besluit hebben we genomen. Namelijk A, dat we dat geld krijgen. En B, dat we kiezen voor deze locatie in Rijnsburg.
2: Waarom moesten ze het herenhuis uit?
1: Nou, eigenlijk tweeledig. Eén, omdat het contract afliep. Maar twee, dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Dat we zien dat die locatie eigenlijk niet meer geschikt is voor nog een aantal jaar opvang van Oekraïense ontheemden. We zien dat de oorlog in Oekraïne nog niet stopt. We verwachten ook niet dat mensen binnen nu en een jaar al weggaan. En dan is eigenlijk deze situatie in het herenhuis niet meer toekomstbestendig en ook niet meer op een veilige manier te exploiteren, zoals ze dat dan heet. En daarom moeten ze weg op die locatie.
2: Ja, hoe toekomstbestendig is de volgende locatie?
1: Nou, dat moeten we aantonen met allerlei onderzoeken. Die onderzoeken die lopen op dit moment nog. Dus ik durf nu nog niet te zeggen dat dat zeker zo is, maar we verwachten dat dat wel zo is. Die onderzoeken die moeten aantonen dat dat op die locatie kan. Tijdelijk, want het is geen permanente locatie. Als die onderzoeken er zijn, kunnen we daar ook meer over vertellen.
2: Ja. Heb je een idee van hoe tijdelijk dit gaat zijn?
1: Ik heb geen idee over hoe tijdelijk de oorlog in Oekraïne zal zijn. Ik heb ook geen idee welke richtlijnen en wetten er vanuit Europa en het Rijk gaan komen als het gaat over de opvang van Oekraïense ontheemden. Maar wat ik wel weet is dat we op zo'n locatie in ieder geval 5 jaar deze mensen op een goede manier moeten kunnen opvangen. En tegelijkertijd kijken we nu ook al vooruit. Stel nu dat die mensen straks weer terug gaan naar Oekraïne of een andere huisvesting vinden. Wat kunnen we dan met die locatie doen? En daarom hebben we ook direct de opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om na te denken of er ook andere doelgroepen op die locatie zouden kunnen gaan wonen. Bijvoorbeeld Katwijkse jongeren, starters die een huurwoning zoeken.
2: Ja. En hoeveel Oekraïners zullen er op de nieuwe locatie zijn?
1: Nou, op dit moment wonen er ongeveer 165 mensen in het herenhuis. De verwachting is dat die ook allemaal naar de Noordwijkerweg gaan verhuizen. We maken iets meer bedden, ook om ervoor te zorgen dat we een goede invulling kunnen geven per situatie aan deze mensen.

0: Katwijkse voetbalvereniging Quick Boys is voor het tweede seizoen op rij kampioen van de tweede divisie geworden. Quick Boys versloeg de Kozakken Boys met 1-2 in Werkendam. Nu mag de club zich dus opnieuw de beste amateurvoetbalvereniging van Nederland noemen. Mediapartner Omroep West sprak met Quick Boys trainer Adrie Poldervaart.
1: Moest gebeuren en het is gebeurd.
2: Zeker. Prachtige titel. Prachtige titel. Ik draag hem ook op aan twee goede vrienden van ons. Wij hebben een vriendengroep. Dat is Erik Steenbeek en Sophie Steenbeek. Twee goede vrienden van ons. Voetballiefhebbers puur sang. Jongens weten het. Erik is overleden in juni aan kanker. En zijn vrouw 9 dagen later kreeg ook het onheilspellende bericht dat ze ook kanker had. En die is in april overleden. En ik draag de titel op aan hun. En aan de supporters van Quick Boys. Dat we ze nu iets tastbaars hebben gegeven. Dat was ons doel. Mensen iets tastbaars geven. En dat is vandaag tot een mooi einde gekomen.
1: Daarover gesproken, ben jij een voetbaltrainer of een dirigent?
2: Een voetbaltrainer. Er komt geen muziek uit. Ze maken wel muziek, maar ik ben een voetbaltrainer. Hoezo?
1: Jij stapte nadrukkelijk op en zweepte het publiek ook echt op de maat van de muziek, klappen, enzovoort, enzovoort. Had ik nog niet gezien bij jou.
2: Ja, omdat het een ongelooflijk publiek is. En dat hadden we even nodig. En als zij dat zingen, super Quick Boys. Als iedereen dat zingt, dat gaat niet onmoeilijk. Het geeft steun, het geeft motivatie, het geeft een gevoel waardoor je de vermoeidheid niet voelt, waardoor je door kan blijven gaan.
1: En dan halen ze dus de dirigent in Adrie Poldervaart naar boven.
2: Ja, maar door alles om te winnen.
1: Dat is gelukt vandaag. Heb jij met samengeknepen billen in de slotfase nog gezeten? Of wist je zeker dit gaat goed komen?
2: Nee, ik ben nooit zo zeker. Sommige mensen weten altijd alles heel zeker. Nou, dan ben ik een tegenovergestelde. Ik weet alles niet zo heel veel zeker. Ik weet wel wat we kunnen. Maar of het dan altijd heel zeker is. Wij hebben kansen gehad. 2 grote kansen op 0-2. En ik heb gezegd, die kunnen nog duurder gaan worden. Dat we die niet maakten. En toen maakten zij 1-2. En dan denk je toch weer, potverdorie, het zal toch niet. Nou, dan hoor je uiteindelijk dat het blijft het 1-2. Krijgen we nog meer kansen. Maar je hoorde ook dat Hoek voor stond. Dus we moesten winnen. Ja, dat uiteindelijk daar dan nog 2-2 wordt. Dat is tot daar aan toe. Dus we hebben nu gewoon ook nog 3 punten. We kijken 3, ja, 1 punt. Ja, we hebben 3 punten voorsprong op punt. Dus het is prachtig, het is prachtig.
1: Jij kwam niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Zonder iemand daar ook maar in tekort te doen. Maar zoveel spelers zijn vertrokken afgelopen zomer. En dan ben je actief bij de regerend kampioen. Je mag best een slokje nemen hoor, ga rustig je gang. Dan maak je de zin wat langer. Nou ja, zoveel vernieuwingen in een selectie. Je moet een compleet nieuw team smeden. Hoe heb je dat gedaan?
2: Op 18 juni, presentatie gegeven. Jongens gingen allemaal zitten. Toen zeg ik, jullie zitten niet goed. Dus ik deed alle jongens die bij Quick Boys zaten en stafleden zet ik aan de rechterkant van de kamer. Tom Noordhoff zette ik in de midden van de kamer. En verder alle andere nieuwe zette ik links, plus stafleden die nieuw waren. En toen heb ik gevraagd waarom ik dit doe. Nou, dat wisten ze eerst niet. En uiteindelijk was Luca met nog iemand, geloof ik. Ja, wij zijn allemaal kampioen geworden. Ik zeg inderdaad, Noordhoff in de midden met Spakenburg. En jullie zijn kampioen geworden. Wij allemaal niet. Wij als kampioen, maar niet van de tweede divisie. En er is één club in Nederland die 2 keer, sinds het ontstaan van de tweede divisie, 16-17, 2 keer achter elkaar kampioen geworden is. Ik zeg, en die zeggen wij niet zo vaak, maar dat is Katwijk. Ik zeg, dus willen we ons levelen met een ploeg die 2 keer achter elkaar back-to-back kampioen geworden is, dan zullen we moeten strijden. En op dat moment hebben we een klein zaadje geplant. Daar bovenop gezet. Een organisatie hoe ik wil werken, een high-performance organisatie. Nou, daar geeft Quick Boys alle ruimte voor. En mogelijkheden om je te kunnen manifesteren als ploeg zijnde. Dus dank aan bestuur en in het bijzonder Gert Pluimgraaf. En dan ga je werken. En dan gaan we hard werken. En dan ga je nog wat harder werken. En dan ga je nog wat harder werken. En naast hard werken en goed kunnen voetballen, dan is er tot iets moois in staat. En als we het vandaag niet hadden gered, had ik precies dezelfde woorden gezet. Alleen het wordt nu bekroond met een prachtige titel.
1: Hoe voelt dat om kampioen van de tweede divisie, om landskampioen bij de amateurs te zijn?
2: Ik heb dat gevoel nog niet. Ik heb het niet gevoel. Ik heb een aantal mensen bij Quick Boys afgesproken dat als het mocht worden, dat ik een mooie fles wijn van ze krijg. En dan gaan we op een duintop zitten met 4 glazen. En dan gaan we alleen maar over Nieuw-Zuid kijken, waar de mensen allemaal aan het feesten en aan het vieren zijn. En dan probeer ik het langzaam in te laten zakken.
1: En nu met een gerust hart naar Feyenoord?
2: Dan zal Feyenoord een keus moeten maken. Dat is nog niet aan de orde. Dat is nog niet aan de orde. Dus er is ook niks aan gelogen. Dat zijn de feiten. Dus daar, dat is afwachten. En dat komt misschien na het weekend gaan ze een keuze maken. Maar daar hebben ze ook wat andere dingen te doen. Feyenoord zoals ieder kan lezen en zien. Dus ik denk dat ze dan niet zomaar... Ik denk dat ze eerst wat prioriteiten stellen.
1: Afsluitend, vat deze vraag vooral niet verkeerd op. Maar kan jouw gezondheid het aan om dat enorme volksfeest in Katwijk in volle mee te gaan maken?
2: Ja, ik vind het aardig dat je... Maar mijn gezondheid is prima. Ik heb gisteren weer hard gelopen en 8 keer 200 meter gerend. Volgende keer mag je meer rennen met me.
1: Lukt niet.
2: Met tempo 5 minuten onder de kilometer. Dus mijn gezondheid is prima. Maar ik weet wat je bedoelt. Ik ga genieten. En nogmaals, iets tastbaars geven aan mensen. Dat is het grootste goed wat je kan doen. Deze mensen associëren zich dus met deze titel. Bereikt op 23 mei 26 in Werkendam. En daar zijn heel veel mensen getuigen van geweest. Dus dat is prachtig dat we dat kunnen geven.
1: Ga je nog een Van Gaaltje doen op het bordes?
2: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen.
1: Stille genieten.
2: Ik ga stil genieten, laat die mensen maar... De jongens allemaal die de benen uit de lijf hebben. Laat die maar genieten. Ik ga het vanaf een zijkantje ga ik staan kijken naar al die supporters en al die mensen. Voor een vreselijke happening heb ik begrepen. Ik hoorde vorig jaar natuurlijk van Delano Acohenville. Dat is een vriend van me, die heeft me heel veel geholpen met heel veel situaties. En die was goed ingevoerd natuurlijk bij Quick Boys. En die zei dat het een fantastisch feest was. En dat ons nu weer iets fantastisch staat te wachten. Dus wij gaan dat meemaken.
1: Geniet ervan, kampioen.
2: Dankjewel, joh. Klinkt mooi.

0: Nou, de mooiste man van Nederland komt dit jaar uit Katwijk aan Zee. De 19-jarige Yannick Tavernier heeft zondag de landelijke finale van Mr. Nederland gewonnen. Daarmee mag hij zich officieel Mr. Nederland 2026 noemen. En we spreken hem nu aan de telefoon. Yannick Tavernier, een hele goede dag.
1: Hele goede dag.
0: Ja. Wendt dat, de mooiste man van Nederland genoemd te worden?
1: Het begint langzamerhand een beetje tot me te komen. Maar het blijft toch wel eigenlijk een hele grote droom.
0: Ja? Waarin zit. Hoe is dat? Droom je hier al over sinds jongs af aan? Of is dit in de laatste jaren een beetje opgekomen?
1: Nou, om eerlijk te zijn is dit me heel erg komen overvallen. Ja? Ik ben in januari benaderd om mee te gaan doen. Want ik werd gescout via social media. En toen wist ik niet wat me overkwam. Ja. Ik dacht van, waarom ik? Dus toen ben ik uiteindelijk toch mee gaan doen. En in het begin had ik er niet per se heel veel hoop bij. Ik dacht van, nou, ik doe mee en misschien biedt het wat kansen. En naarmate de tijd begon ik er steeds meer in te geloven. En uiteindelijk, de laatste week, toen dacht ik van, nou, nu staan we er. Nu gaan we er gewoon voor. En toen ging ik gewoon volle vertrouwen die finale in.
0: Ja, en ik heb wel eens deelnemers van misverkiezingen gesproken. De vrouwelijke versies, maar eigenlijk nog nooit een man. Hoe gaat zo'n misterverkiezing in zijn werk?
1: Een misverkiezing gaat in zijn werk doordat wij eigenlijk iets minder focussen op het catwalk gedeelte. Dus de manier waarop je loopt. Dat is voor de mannen eigenlijk veel simpeler. Gewoon heel zelfverzekerd eigenlijk, hè? Niet ingedoken. En de missen hebben eigenlijk echt technieken en manieren om echt te lopen. En er wordt heel erg gekeken ook, dat zal ook bij de missen zijn. Ik heb daar nooit aan meegedaan. Dus ik heb daar niet volledig ervaring in hoe dat gaat. Maar bij de mannen ging het ook heel erg om de uitstraling, de persoonlijkheid en je houding. En dan heb ik het zowel over je postuur als over je mentale, hè. Geloof je in jezelf of kom je een beetje onzeker over?
0: Oké. Zelfverzeker. Ben jij een zelfverzeker persoon?
1: Ik ben het wel steeds meer gaan worden. Ik vind het belangrijk in ieder geval dat je niet onzeker bent. Dat is vooral belangrijk. Kijk, zelfverzekerdheid moet natuurlijk niet egoïsme of arrogantie worden. Maar het is belangrijk dat zou ik gewoon aan iedereen überhaupt meegeven. Wees niet onzeker over jezelf. Je bent mooi zoals je bent. Het is de titel die ik nu met me heb, dat is de mooiste man van Nederland. Dat is niet de knapste man. De knapste, dat is hartstikke discutabel. Ja. Maar binnen deze verkiezing heb ik wel deze titel gewonnen. En daar ben ik gewoon blij mee. En dat komt puur omdat ik gewoon blij ben met wie ik ben.
0: Ja. En dan gaan we even terug naar zondag. Hè. Toen werd je naam omgeroepen. Wat ging er door je heen?
1: Nou, ten eerste 3 keer checken of ik wel echt mijn naam hoorde als winnaar. Niet dat ik ga juichen en dat er opeens een andere winnaar voor mijn neus staat. Maar gewoon blijdschap. Heel veel blijdschap. Het publiek dat aanwezig was in die zaal, die was ook heel erg positief richting mij. Als ik opkwam, dan kreeg ik echt meteen aanmoedigingen naar me toe geslingerd. En dat heeft me echt heel veel goed gedaan. Ja, en toen mijn naam werd omgeroepen, werd er ook gejuicht. En dat doet je gewoon zoveel goed. Daar word je gewoon zo blij van. En de jongens waarmee ik de verkiezing heb gedaan, die hebben het me ook allemaal gegund. Die kwamen het podium op stormen, die hebben me opgetild, de lucht in gegooid. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ah, gaaf om te horen. Want je gaat nu wel alle mannen van Nederland vertegenwoordigen in Bangkok komende september.
1: Ja, dat is wel het plan, ja.
0: Ja, want jij gaat naar de internationale verkiezing. Mr. International heet dat?
1: Ja, Mr. International ga ik heen. En dan ga ik inderdaad Nederland vertegenwoordigen tegen allemaal andere landen.
0: Oké. En hoe ga je je daarop voorbereiden?
1: De exacte details, die moet ik zelf ook nog aanhoren, want we moeten de planning nog goed bespreken. Want we willen natuurlijk het traject zo goed mogelijk laten verlopen. Maar dat zal gewoon, je zou je een beetje een beeld kunnen krijgen van het nationale traject, maar dan gewoon nog intensiever, nog meer perfectionistisch en nog harder werken.
0: Dus eigenlijk zou jij binnen een half jaar of binnen 3/4 jaar van een Katwijker naar Mr. International, de mooiste man van de wereld, kunnen gaan.
1: Ja, de kans zit erin. Maar maak je geen zorgen, ik blijf nog steeds Yannick de Katwijker. Daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Yannick de Katwijker, heel goed. Wel Mr. Nederland 2026, zo mogen we je wel noemen. En in september ga je dan voor die internationale titel. Yannick, hartelijk bedankt voor je tijd en heel veel succes. En zodra het zover is, dan spreken we elkaar weer, want dan wil ik het er fijne van weten.
1: Ja, jullie hartstikke bedankt sinds dag 1, dat het bekend was dat ik een finalist was, dat jullie me al hebben geholpen. Ik waardeer het heel erg en ik hoop jullie inderdaad snel weer terug te spreken als winnaar internationaal.

0: De horeca in de regio draait voor een groot deel op jonge medewerkers. Volgens het UWV is 60% van de mensen die in de horeca werken tussen de 15 en 25 jaar. Maar juist die groep jongeren wordt de komende jaren kleiner. Tegelijkertijd blijft de vraag naar horecapersoneel hoog. Daarover praten we met Sjoerd Hogervorst van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk. Dag Sjoerd.
1: Dag Jordan.
0: Dag. Ja, het UWV waarschuwt dat de horeca in de regio sterk leunt op jonge arbeidskrachten. Herkent u dat beeld in Noordwijk?
1: Ja, dat is een beeld dat wij als belangenvereniging zeker ook terugzien bij onze leden.
0: Ja. En uit hoeveel, het UWV zegt 60%. Hoeveel is dat in Noordwijk?
1: Wij hebben die cijfers niet in die zin paraat dat we die precies weten. Maar als ik om me heen kijk en de geluiden van leden hoor, dan is dat wel iets wat wat we terugzien. Waar we ook zeker van weten dat zo is.
0: Ja, dus rond de 60% neem ik aan.
1: Ja, dat zou wel rond die, percentage liggen.
0: En merken die horecaondernemers dan nu ook dat het al lastiger wordt om jongeren te werven? En dan vooral voor avonden, weekenden en we staan aan de voet van het zomerseizoen.
1: Ja, je merkt dat er wel een verandering door de jaren heen heeft plaatsgevonden. En dat is dat jongeren steeds flexibeler willen zijn in de momenten waarop ze willen werken. Dus dat zij graag het heft in eigen handen hebben om wat betreft roosters. Dus ja, dat geeft enige druk op beschikbaarheid. Je hebt gewoon wat meerdere medewerkers per locatie nodig om aan al die wensen te kunnen gaan voldoen. Dus we merken wel dat dat door de jaren heen wat veranderd is.
0: Ja. En hoe reageren die ondernemers daar dan op? Laten ze zelf hun roosters invullen? Of,
1: tegenwoordig heb je eigenlijk allemaal software. Alles is geautomatiseerd. Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid aangeven. Dat is ook allemaal veel flexibeler geworden. Dus de ondernemers zijn daar wel mee ingebogen. Maar je merkt gewoon wel echt dat je daardoor wat meerdere mensen op de payroll hebt staan per locatie. Die planning wat dat betreft wordt wat lastiger. Maar de automatisering daarin die maakt het makkelijker.
0: Oké. Nou, dat is wel een verbetering. En het UWV geeft ook aan dat het aantal jongeren de komende jaren gaat afnemen. En dat bijna 8 op de 10 jongeren al betaald werk heeft. Ja, hoe gaan de ondernemers daar dan straks mee om als ze nog minder werknemers kunnen vinden?
1: Ja, ik denk dat daar meerdere oplossingen voor zijn. Of meerdere uitdagingen ook. Enerzijds zijn wij natuurlijk steeds verder aan het automatiseren in de horeca ook. Een robotje aan tafel is nog niet gewend. Maar denk bijvoorbeeld aan een AI-telefoonassistenten die door al wat bedrijven wordt ingezet, waardoor je niet standaard iemand meer nodig hebt die de hele avond de telefoon aangenomen. Of dat de telefoon de hele avond aangenomen moet worden. Maar ook zou je moeten kijken naar wat er door de jaren heen al steeds meer plaatsvindt, is dat er ook een gedeelte wordt door arbeidsmigranten wordt ingevuld. Denk daarbij aan stewarding, housekeeping, spoelkeuken, dat soort werk. Dat wordt nu veelal ingevuld door arbeidsmigranten. Maar daar komt het volgende probleem weer. En dat is de huisvesting van die arbeidsmigranten. Dus ook in het gemeentelijk beleid zal er, als de gemeente Noordwijk graag badplaats wil blijven, zal daar een oplossing voor moeten worden gezocht.
0: Ja, dus als de jongeren weg gaan vallen, dan neemt de druk op arbeidsmigranten, die neemt dan toe?
1: Die neemt verder toe. Je ziet het eigenlijk al gebeuren in de agrarische sector. En door de jaren heen is dit ook in de horeca steeds belangrijker doelgroep geworden voor om te werken.
0: Ja.
1: Ja, omdat je ziet dat vroeger eigenlijk alle jongeren begonnen in de afwas bij een restaurant en groeiden zo door. En inmiddels is de vraag zo groot aan de voorkant dat je het eigenlijk niet meer kan invullen en dat het ingevuld wordt met buitenlandse medewerkers.
0: Ja, en het langer vasthouden van personeel. Kijk, voor sommige jongeren is het een vakantiebaantje of een zomerbaantje of zo.
1: Ja.
0: Het UWV zegt van, nou ja, probeer ze vast te houden, eventueel met een lekker salaris. Is dat mogelijk?
1: Ja, nou, door de jaren heen is de horeca-CO dermate aangepast en de loontabellen zo aangepast dat vroeger stond de horeca altijd bekend om hard werken en weinig verdienen. Maar door de jaren heen is dat al zo aantrekkelijker geworden dat die voorwaarden denk ik wel op orde zijn inmiddels. Dus ja, je moet het ook gaan vinden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat begint al bij jongeren door ze extra training te geven. Te enthousiasmeren ook voor het vak.
0: Ja.
1: En dat is ook iets waar de landelijke KN zich ook voor inzet. En ook met scholen bezig is om het beroep weer aantrekkelijk te maken. En ook de opleidingen die ook door de jaren heen een beetje leeg zijn gelopen, om die ook weer verder aan te sterken. En dat is ook zeker de landelijke afdeling van de KN die zich daar vol voor inzet. In samenwerking met scholen.
0: Ja, nou duidelijk. Dat is dus de situatie over de afhankelijkheid van jongeren in de horeca van Noordwijk. Sjoerd Hoogvorst van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
2: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Amstel.
1: Van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter en Jonna.
3: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
4: Goedemorgen.

0: Sou João Peixe. Ah, zo glijden we de zaterdagochtend in. Het was origineel een instrumentaal jazz-deuntje. Ja, het eerder, van Mike Shapiro. Maar Dusty Springfield maakte dit ervan spooky op de radio. Goedemorgen allen, het zonnetje schijnt. Lekker hoor. En daar zijn we dan weer. Het is vandaag 30 mei. Afgelopen week was erg warm. Je bent niet weggesmolten, Jonna.
1: Nee, niet weggesmolten. Zeker niet. Misschien weggedreven gisteren nog met dat buitje.
0: Zo.
1: Dat was een goeie.
0: Dat was een, ik vertelde je net voor de uitzending dat ik een meisje met een mouwloos stopje op de fiets zag. In de stromende regen.
1: Ach.
0: Helemaal nat. Koud. Dus dat weer dat sloeg van het een op het andere moment om. En ja, ik moet zeggen, gisteren was wel erg benauwd. Maar de dagen ervoor, lekker. Ja. En vanochtend ook weer.
1: Ja, heel lekker.
0: Lekker, hier naartoe.
1: En af en toe een regenbui voor de plantjes, hè? Een cliché ook.
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, goed, we hebben er zin in. Je hoort het al, buiten is het op dit moment 16 graden. Hoe kan het ook anders? Zonnig. En meer weer hoor je straks om 8:30. Het is vandaag 30 mei.
1: En vandaag is het Wereld MS-dag.
0: Serieuze dag, serieuze ziekte. En ze hebben daar met het glazen huis ook een tijdje terug geld voor opgehaald. Ja. Dus sta er even bij stil, mensen. Het is precies 21 jaar geleden dat de Amerikaanse studente Natalie Holloway spoorloos verdwijnt op Aruba. Het is nog steeds een mysterie.
1: Ja, vreselijk, hè?
0: Ja.
1: En 58 jaar geleden maakte Willem van Hanegem zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal in een vriendschappelijk duel tegen Schotland. De uitslag was 0-0.
0: Nou, lekker veel gescoord.
1: Nee.
0: En op 30 mei 1814, pak even de geschiedenisboeken erbij, werd Napoleon verbannen naar Elba.
1: En presentatrice Nadia Moussaïd is vandaag jarig, eveneens als Evan Jackson Hoy. En dat is Bing in GTST, mocht je dat je afvragen.
0: Al jaren, al jaren. Zangeres Wynonna Judd is ook jarig. Samen met haar moeder had ze de Judds. En ze plaatst wel inmiddels al 62 kaartjes uit. Verder weinig jarigen, maar wel in dit uur het volgende.
1: De streektelefoon, het weer met Rick van der Niet. En zo direct het belangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: En muziek om bij wakker te worden. De zomerhit van dit jaar is Magnetic.

0: Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? Ze sluiten morgen hun 10 keer reeks af in de Gelderdoom. Net als Harry Styles in de Arena hebben hun 10 keer de Gelderdoom gedaan. En ik zag wat filmpjes afgelopen week op tv. Het was natuurlijk best heet. Er was geen airco daar.
1: Dat is vrij
0: mensen
1: waar.
0: Zaten daar met 27 graden bij het concert. Auw. Maar goed, wel een lekkere single die je voorbij hoorde komen. Daarvoor de Boustra Magnetic. Dat is een Noors House trio. Een zomers liedje. En ze zeggen zelf dat het liedje gaat over dat heerlijke, intense gevoel wanneer je iemand ontmoet waar je gewoon niet omheen kunt. Mooi?
1: Prachtig.
0: Ik vind het mooi.
2: Nieuwsoverzicht.
0: Het laatste nieuws van de website van de Bollenstreekomroep zetten wij voor jou op een rij.
1: De gemeente Teylingen heeft grond gekocht bij de ruïne van Teylingen. Daardoor kan de tweede slotgracht rond de ruïne worden uitgegraven. Dat werk staat gepland voor het najaar. Eerst komt nog archeologisch onderzoek. De gracht moet de oude burg dan beter zichtbaar maken. Ook wordt het gebied meer één geheel.
0: En de Noordwijkerhoutse strandlopers krijgen geen uitzondering voor betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Bezoekers moeten daar vanaf 1 juni gaan betalen. De vereniging traint meerdere keren per week op het terrein. Ze vreest voor hoge kosten en gevaarlijk parkeren langs de weg. De gemeente Noordwijk voert het plan toch door, ondanks de bezwaren.
1: Willem Heemskerk is na 8 jaar gestopt als voorzitter van de stichting Bloemencorso Bollenstreek. Hij droeg zijn taak gisteren over aan de oud-burgemeester van Hillegom, Arie van Erk. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. Heemskerk gaf symbolisch zijn blauwe corso-jasje aan de nieuwe voorzitter van Erk en wil de komende jaren werken met het thema We doen het samen. Hij liep het afgelopen corso-jaar al mee om de organisatie beter te leren kennen.
0: Nou, en dat was het belangrijkste nieuws van de website van de Bollenstreekomroep. Je hoort het in Ontwaken in alle smaken. Iedere zaterdag tussen 8 en 10 uur. Nog een maandje, dan gaan we met zomer stoppen. En we hebben de zomer al een beetje in onze bol. Uit 1980, Rafaela Carrà en Pedro.

0: Ja, voor degene die nog wel eens naar een musical toe gaat, komt daaruit, hè. Jimmy Duantes en Make Someone Happy. Wij ontwaken in alle smaken. Goedemorgen, zaterdagochtend. En we hebben wat tijd over voordat we gaan overschakelen naar onze weerman. En die benutten we met... Oh, uit onderzoek blijkt, wilde ik zeggen. Dat is deze.
1: Onderzoek blijkt. Ja.
0: We hebben ze erbij gezocht, Jonne.
2: Ja, uit onderzoek blijkt, ik ga het je vertellen, 19% van alle getrouwde mannen met een rijbewijs zegt het volgende. Ik voel mij minder veilig in de auto als mijn vrouw achter het stuur zit. Ik krijg het er bijna niet uit.
0: Nou ja, ik heb het bij mij thuis andersom.
2: Ja? Vind je vrouw jouw rijstijl zo dusdanig gevaarlijk?
0: Als die naast mij zit, dan is dat... Oeh, kijk uit. Rechts, links. Dan zeg ik nou, eigenlijk zou je misschien kunnen overwegen om instructrice te worden.
2: Oh, dat is misschien een goed idee.
0: Dat leek haar niet, want dan zou ze continu onder de stress in de auto zitten. Meestal zeg ik, ga onderuit zitten en doe je ogen dicht.
2: En doe je ogen dicht, dat is ook een goede tip inderdaad. En hou je goed vast aan dat bovenste hendeltje, dat deed mijn moeder altijd.
0: Dat gaat vanzelf goed. Ben jij een voorzichtige rijder of een wilde?
2: Nee, ik rij voorzichtig wel. Ja. En heel keurig altijd. Keurig. Bijna altijd.
0: Ja, geen telefoon achter het stuur.
2: Nou, dat had ik dus onlangs voor het eerst. Ja, dit is een confession. Ik was voor het eerst in mijn leven aangehouden en ik had heel even mijn telefoon vast. En toen ben ik bekeurd.
0: Het best duur, hè?
2: Enorm duur, 440 euro. Ja, ik kon huilen.
0: Kon je niet zielig doen of lief? Of...
2: Nee, had geen zin. Nee.
0: Okay. Ander nieuws. Ruim 250 miljardairs hebben het plechtig beloofd. Ik schenk het overgrote deel van mijn vermogen aan goede doelen. Hoeveel denk je dat er van die 250 het uiteindelijk gedaan hebben? Dat ze begonnen zijn.
2: Misschien de helft?
0: 10.
2: 10 pas?
0: Ja. Nou. Heb je zoveel geld?
2: Ja, misschien doen ze het wel nadat ze... gestorven zijn.
0: Ja, zou ik nog kunnen. En ja, de laatste mag jij doen.
2: Ja, ik heb nog een goed uit onderzoek blijkt nieuwtje. Het aantal uren zonlicht dat op je hoofd valt verdubbelt. En dan neemt jouw levensgeluk weer met 10% toe.
0: Dus hoe meer in de zon?
2: Hoe gelukkiger.
0: Hoe gelukkiger. Nou, ja. Dan moet me dat de afgelopen tijd aardig geluk zijn, denk ik.
2: Ja, en vandaag word je dus sowieso 10% gelukkiger dan dat je al bent. Dus mooi vooruitzicht.
0: En straks horen we van onze weerman hoe het weer dan vandaag gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Dus blijf luisteren. Draai bij als die wil starten. Deze, ja. Af en toe moet je een duwtje geven hier. Dan komt het vanzelf los. Cranberries and Just My Imagination.

0: Cranberries op de radio. Ze waren bekend van Zombie. Groot hit, maar deze kwam erachter en was wat luchtiger. Just My Imagination hoorde je bij Bo.
1: Het weer in de regio.
2: Het weer in de regio.
0: Ja, nou Jonne, wat een weer hebben we gehad, hè?
3: Ja, we hadden het er net al over, hè, dat het zo enorme buien was gisteren en alles weer drijfnat. Maar
0: die dagen ervoor, zomer.
3: Ja.
0: Rick, goedemorgen, onze weerman.
4: Ja, goedemorgen allemaal in de Bolle Streek.
0: Wat een weer, hè, wat een weer.
4: Heerlijk weekje erop zitten, toch?
0: Sure, ik heb met Pinksteren heb ik 3 dagen strand gepakt. Makkelijk.
4: Ja, dat kan makkelijk. Ja, dat was echt super weer.
0: Ja, toen ik
4: iedereen
0: hier...
4: kon lekker naar buiten. Het was wel een beetje druk om jou te parkeren. Dat was mooi.
0: Ja, dat is Noordwijk, hè? Ik zit in Katwijk. We hebben een garage onder de grond. Veel makkelijker.
4: Nee, ja, veel beter.
0: En toen ik hier naartoe kwam fietsen, was het ook wel weer lekker weer. Het zonnetje schijnt weer, Rick.
4: Ja, vandaag is het ook wel weer lekker. Want er ligt een klein hoogdrukgebiedje boven ons land. En dat betekent zeker vandaag nog veel zon, weinig wind. Dus je kan makkelijk fietsen. We hebben al een mooie en warme week op zitten. We hebben het mooi gehad. Er kan wel één mooie dag bij. Het wordt vandaag een graad op 22. Omdat er een zwakke noordenwind bij komt vanmiddag. Wordt het iets koeler. De wind vanochtend is amper aanwezig of veranderlijk in de richting. Nou, inmiddels is het al 16,5 uur licht per dag. Dat gaat zo ongemerkt, wordt het elke dag nog steeds langer. Dat gaat nog een maandje door. Maar dat is natuurlijk super. Het zeewater, zou je al gemerkt hebben bij de Pinkster, was ook al lekker aan het opwarmen door die warme week. Het is nu 14,5 graden. Het is laag water vandaag om een uur of 11:30. En golven vrijen vandaag ook nauwelijks. Dus een prima dag om naar het strand te gaan. Okay. Nou, als je dan vanavond weer terugkomt, dan zijn er alleen buien in het zuiden van het land. Die buien van gisteravond, die gaan wij vanavond in ieder geval ook niet krijgen hier. Dus ik kan lekker in de tuin gaan zitten barbecuen zonder al te veel maatregelen.
0: Lekker.
4: Nou, de nacht verloopt ook droog. Het koelt wel iets af tot een graadje 15. En dat is natuurlijk altijd lekker als het een beetje allemaal weer een beetje koeler wordt. Nou, de zondag begint ook weer zonnig. Aan de kust geen buien. Die ontwikkelen zich wel meer in het binnenland. Bij ons wordt het een graadje of 20, omdat de wind een beetje over de zee komt raaien. Nou, die is toch zwart tot matig, dus heel veel last gaan we er ook niet van krijgen. En ja, s'avonds, en dat heb je op deze dagen, komen natuurlijk weer buien. Maar die beperken zich ook tot het oosten van het land. Dus daar hebben we hier aan de Bollestreek ook morgen helemaal geen last van. Nou, vanaf dinsdag pas wordt het echt wat koeler weer. Met af en toe wat neerslag. Dat houdt dan een beetje aan tot het begin van het weekend. Dus dat is ook wel eens nodig voor de plantjes, hè?
0: Ja, nou ja, dan gaat het toch goed zo met een beetje zon en een beetje water?
4: Ja, dat is prima. Een beetje afwisseling is altijd goed. En anders wordt het een beetje saai als het elke dag 30 graden wordt.
0: Ja, ik vond het ook veel te heet. Ook weer niet van. Ja. Dus,
4: ja, dan moet je weer binnen gaan zitten, hè?
0: Hey, jij hebt ook altijd voor ons een weerweetje. Ik heb er even een jingle bij. De rubriek heet ietsje anders, Rick.
1: Uit onderzoek blijkt.
0: Vertel.
4: Uit onderzoek blijkt. Nou, dat de laatste week wel flink wat dagwarmterecords zijn gebroken. Het is dit jaar zijn het er al 6. Dat is dan op 2, 3, 4 en 5 maart. Toen was het ook super lekker weer. En op 26 en 29 mei ook. Ja, en die laatste merk je natuurlijk veel meer van. Want dat zijn wel echt best wel warme dagen voor kan met mij. Dus het was gisteren ook boven de 30 graden in de beeld. Nou, je merkt dus wel dat het gemiddeld wel steeds warmer wordt in Nederland. En dat is weer lekker voor ons.
0: Ja,
3: ja zeker. En voor het geluksgevoel waar we het er juist over hadden.
0: Ja, als je zon op je gezicht krijgt, dan ben je gelukkiger.
4: Ja, dat geloof ik wel hoor.
0: Dus goed, en ik kan jou ook gelukkig maken met een disco-stamper. Die gaan we zo draaien. Maar eerst bedank ik je voor het weer.
4: Ja, tot weer.
3: Tot weer.
0: Gaan wij even discoën. Ik heb een tijdje gedraaid met een drive-in show. En dan had je altijd van die muziek waar je de mensen mee op de dansvloer kreeg. Dat was altijd lastig met een bruiloft. Moest eerst even wat drank in. Maar

0: Ja, het was een albumtrack in 1982, toen nooit uitgebracht op single. Wel later in 2012 toen die Best Of op gang kwam. En toen was er ook een rapversie met Gaspar Doel van deze Liever Dan Lief. Maar geef mij het origineel maar. Daarvoor Dan Hartman op de radio en We Light My Fire. En die uithaal van die dame in het midden werd gedaan door Loretta Halloway. Een gospelzangeres. Het is 9:30. Noemen we een dubbele tijdmelding. En het mooie is dat we wat tijd over hebben, want we gaan straks de streektelefoon brengen. Maar dat geeft ons nu de gelegenheid om in de krant te kijken.
1: Uit de krant gegrepen.
0: Heb jij nog wat gevonden, Jonna?
2: Ja, in de krant las ik. Vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen zelf.
0: Oh, hoe zit dat?
2: Ik denk gewoon dat vrouwengezichten mooier zijn dan mannengezichten.
0: Nou, mooie uitspraak. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Vertel.
2: Nou, de onderzoekers verwijzen in een onderzoek naar de Britse wetenschapper Charles Darwin. Die opmerkte dat bij veel dierensoorten juist de mannetjes meer uitgesproken uiterlijke kenmerken ontwikkelen. En de mannetjes met opvallende kleuren en een verenkleed succes hebben bij de vrouwtjes. Maar bij de mensen is het dus eigenlijk andersom.
0: Ja. Ze hebben wat dingen onderzocht. Het bleek het grootste verschil in de westerse landen. In de onderzochte regio's was de seksuele oriëntatie had slechts beperkte invloed op het effect. Klinkt mooi. Het patroon bleef bestaan bij heteroseksuele, homoseksuele, lesbische en biseksuele beoordelers. Een deel van het verschil hangt samen met de gezichtsstructuur. Mannen hebben gemiddeld hoekiger gezichten. En bij vrouwen is het meer ronder. En beide worden als aantrekkelijk beoordeeld wanneer ze ronder zijn.
2: Dus je... Ja.
0: Meer rond. Opvallend is dat verschil verdwijnt. Wanneer mensen hun eigen gezicht beoordelen, mannen en vrouwen beoordelen zichzelf gemiddeld even aantrekkelijk.
2: Oké, okay, nou. En wat dacht jij vanochtend toen je in de spiegel keek?
0: Nou, ik dacht snel hier naartoe. Het was een beetje laat. En jij?
2: Ik dacht ook meer radiohoofd.
0: Meer radiohoofd? Moet je niet op tv gaan?
2: Nee, vandaag niet.
0: En als je op tv gaat, even de make-up op, poedertje, lemmetje. Ja.
2: Doet wonderen.
0: Gooi je haar los. Dus, oké. Nou, we gaan zo bellen naar de steektelefoon. Ik had het al aangekondigd. Maar niet voordat we naar deze klassieker geluisterd hebben.

0: Het werkt. Je hebt in de Fire Fantasy 15:15. Wat gaan we dan doen, Jonna?
1: We gaan bellen met de streektelefoon.
2: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de lijn?
3: Streektelefoon.
0: Je hebt ook vroeger K3 aangehad.
1: Ja, alleen maar.
0: Ja, de streektelefoon gaat al vanaf 2006 van hand tot hand. Dat betekent het 20-jarig jubileum. En de laatste tijd was je een beetje in de zilk terechtgekomen.
1: Ja, ik ben benieuwd of die inmiddels uit de zilk is gegaan.
0: Ja, nou, dan mogen we nu achterkomen als jij daar naartoe belt.
1: Ja.
0: Vertel ik even dat hij vorige week bij Freek Meijer was. Hij was cateraar van de artiesten. Hij ging heel veel bij de artiesten langs met zijn catering. Dat is wel interessant. De vraag is aan wie zou hij hem gegeven hebben. En daar komen we met een lutto aantal seconden achter. Als we de steektelefoon gaan bellen.
1: Gaat
0: hij
1: over?
0: Ja, bellen is weer gelukt. Spannend. Wie gaat hem oppakken, man of een vrouw? Nou, zou het spannend. Ik kan ook naar de voicemail gaan.
4: Goedendag, ja. Dit is de voicemail.
0: Nou, wachten we even een seconde, want we hebben meegemaakt dat mensen weer gingen terugbellen. En anders mag ik het nog een keertje proberen.
1: Het zou houdt ons wel. Hij of zij houdt ons wel in spanning.
0: Doe nog maar een keer. Ja. Je weet nou hoe het moet.

0: gaat in ieder geval weer over. En zo niet, dan gaan we muziek draaien.
1: Dag.
2: Nou,
0: dit is het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. Hmm. Misschien verderop.
2: Misschien belt hij of zij terug.
0: Zou zomaar kunnen. Major Lazer nu. DJ Snake, Lean On.

Ja, DJ Major was dat en DJ Snake samen met Meu. En Meu die kwam uit Denemarken. Ja, we hebben nu opeens een gaatje in het programma, zit ik me te beseffen. Dus laten we nog maar even een stukje muziek draaien. Eens even kijken, deze lijkt me leuk. Is ook wel een beetje zomers, hè? Beetje uit mijn jeugd en zo. TLC op de radio, bij

zit een beetje in de 90s. Zit nu te bedenken met je laser, TLC. Maar niks mis mee. Waterfalls hoorde je op de radio. Bracht de tijd op 5 voor. Betekent dat we in mijn hoekje terechtkomen. De YouTube topper. En als je eenmaal op YouTube filmpjes kijkt, dan kom je in een soort algoritme. En dan krijg je van alles aangeboden. En zo ook deze van Dara McLean. Vooral bekend vanaf internet. De filmpjes. En ze deed een live sessie in de Ocean Way. Het heette Ocean Way Sessions, een beroemde studio in Amerika. En ze speelde wat van Stevie Wonder. Natuurlijk niet verkeerd, maar ook een bijzondere rol voor de achtergrondzanger. Ze maken er een duet van Stevie's For Once In My Life.

0: Oh.
1: Wauw, wauw, wauw. Mooi, hè?
0: Geweldig.
1: Het staat op de website van dit programma www.ikbenwakker.nl. www.ikbenwakker.nl. En dan zie je deze van Dawa McLean. En die achtergrondzanger was Jason Eskridge. Nooit van gehoord, maar wat kan die man zingen?
0: Ja.
1: Dus ja, leuk. De YouTube-topper van deze week. Oh, de intercom. Opletten.
2: Jullie hebben nu pauze. Ah. Wanneer zijn jullie terug?
0: Over 7 minuten en 23 seconden.
1: Doen we.
3: Ontwaken in alle smaken.
4: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
5: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
10: De omroep van de Bollenstreek.
9: Dit is Bo.
10: Met het nieuws van 9 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd

0: zal ik maar eerlijk bekennen, Jonna. Ik werd een beetje beïnvloed door het weer in mijn muziekkeuze.
1: Ja, ik hoor het. De zon schijnt overal doorheen door alle muziekjes die je hebt gekozen.
0: Maar deze ook al van de Fania All-Stars Machine uit 77 en Ella Vieux. She was the one. Bracht de tijd op 9:10. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En het programma is bij je wat je iedere zaterdagochtend meeneemt in de dag. Het heet Ontwaken in alle smaken. We zijn nog tot 10:00 bij je. En in dit uur brengen wij jou het volgende.
1: Ja, we gaan het hebben onder andere over historische zeilschepen die het tegen elkaar opnemen op de Kaag vandaag. De Westlander Zeildagen. En een toneelvereniging, Pancras, die bestaat maar liefst 100 jaar. Waanzinnig lang. En voor de rest hebben we ook nog de voorjaarsverkoop en de open dag bij het dierenasiel in Noordwijk.
0: Ah, poezen kijken en honden kijken.
1: Ja.
0: Ja. Heb je wel eens een poes of een hond? Ja, je hebt een hond gehad, hè?
1: Ja, ik heb een hond gehad, zeker.
0: Wij hadden poezen en honden en ik heb daar nog steeds wel wat mee. En toen was ik van de week ergens voor mijn werk en daar liep er 20 van die poezen rond.
1: Dat is vrij veel.
0: Dat was vrij veel. Maar goed, je kan naar die open dag en daar horen we straks meer van.

En we hebben zomerhits voor je. Dit gaat er ook weer eentje worden. Het is de David Guetta remix van Just The Way You Are. Wat we al kenden van Milky. Ja, 2002.

0: vrouw dan. Nou, dat nee playbacken ging ons goed af.
1: Playbacker gaat beter dan zingen.
0: Ja. Glennis Grace, we waren nog even in discussie of we nou volume jou beter vonden met Sander of deze Glennis. Maar ze kan wel uithalen.
1: Ja.
0: Dus, en daarvoor hoorden we Milky Just The Way You Are in de remix van David Guetta. Met Music Sounds Better With You sample. Maar het origineel klonk zo. Kennen we ook nog wel, hè?
1: Ja.
0: Dus, 2002 was dat. Goed, je luistert naar Ontwaken in Alle Smaken. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, historische schepen en oude zeiltradities en een flinke dosis strijd op het water. Dit weekend kleuren de Kaag en het Joppen weer vol authentieke Westlanders tijdens de 36e editie van de Westlander Zeildagen. En we hebben hier bij ons Henk Keizer van de Stichting Zeilvaart Warmond. Goedemorgen, Henk.
2: Goedemorgen, Nadia.
0: Ja, hoe noem je de nou?
2: Nadia was het toch of niet, ja? Ik heb het niet helemaal doorgekregen, geloof ik.
0: Nee, we hebben een mooie ding met Jonna. Haar naam wordt nog wel eens verkeerd. Het is Jonna. Ja.
1: Het is je vergeven, Henk. Goedemorgen.
2: Maar ze wordt ook wel eens, goedemorgen.
0: Ze wordt ook wel eens Jona genoemd. Of Jonneke. Oh.
1: Ik luister overal naar.
0: Nou. Goed, Henk, je bent voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. En we gaan het inderdaad over die Westlander zeildagen hebben. Waar staat Westlander voor?
2: Nou, Westlander is een type boot. Die voornamelijk uiteraard in het Westland werd gebouwd en gebruikt. En in het Westland, daar werd natuurlijk ook al heel lang allerlei groenten en bloemen en weet ik wat niet allemaal gekweekt. En die moesten naar de veiling toe. En dat gebeurde dan met dit soort boten. Ja. Maar Westlanders, we hebben hier ook voor de wal in Park Groot Leerust andere schepen liggen. Die zijn ongeveer van hetzelfde formaat en zien er een beetje hetzelfde uit. Maar dat zijn een Kagenaars en die komen dan hier uit deze omgeving.
0: Ja, en het is een heel weekend lang, hè? Zeilende bedrijfsvaartuigen.
2: Ja, het zijn oorspronkelijk dus bedrijfsvaartuigen. Die werden dus inderdaad gebruikt om de oost van het land te halen. Maar ook om allerlei andere zaken te vervoeren van de ene plek naar de andere plek. En dat was natuurlijk van belang. Want vroeger was het wegvervoer nog niet zo soepel als dat nu gaat met allerlei auto's en vrachtwagens. Dus dat gebeurde heel veel over het water. En dan werden dus spulletjes van de ene naar de andere plek vervoerd met dit soort scheetjes.
0: Ja,
2: en dat werd ook dan wel beurtveer genoemd. Hè? En dat is een wedstrijd die we vandaag varen. En dan doen we dat een beetje na.
0: Ja.
2: Een beurtveerwedstrijd.
1: Ja, en hoe ziet zo'n beurtveerwedstrijd er dan praktisch gezien uit?
2: Nou, we hebben op heel veel plekken rondom de Kagenplassen hebben we een vel met stickertjes opgehangen. En het idee is dan dat de schippers naar zo'n stickerveld toe varen en een stickertje ophalen. En dan weer naar een andere plek varen om een volgend stickertje op te halen. Dus ze zwermen uit over de Kagenplassen vandaag. En dan is het zaak om binnen een vastgestelde tijd, tussen 10 uur en 5 uur vanmiddag, om zoveel mogelijk stickertjes op te halen en daarmee punten te verdienen. Ja. En degene met de meeste punten die heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Nou, lijkt me logisch. En dus die stickertjes staan eigenlijk synoniem voor de vracht van vroeger, begrijp ik?
2: Ja, precies, precies. En het gaat natuurlijk om hoe ga je om met de wind. Je weet niet precies waar die vandaan komt. Je weet het al waar die vandaan komt, maar je moet natuurlijk kijken wat de gunstigste route is om zoveel mogelijk optimaal van die wind te genieten.
0: Ja.
2: En je boot om zo snel mogelijk van het ene punt naar het andere punt te krijgen.
1: Mm-hmm. Ja. En ik begreep dat bezoekers ook van de track-and-trace techniek kunnen gebruikmaken. Hoe hebben jullie dat ingevuld?
2: Ja, nou, we hebben een alle schepen die krijgen een GPS-tracker mee. En dan kunnen we ze volgen op een specifieke website. Als je naar de website van de stichting gaat, zeilvaartwarmond.nl, dan zie je daar aan de bovenkant ergens een knopje met track-and-trace. En via die knop kom je dan ook op de website waar je de schepen kan volgen. Er zijn nog heel veel andere wedstrijden ook die daar te zien zijn. Maar je moet dan even zoeken naar de Westlander Zeildagen en 2026. Want van de eerdere edities hebben we ook nog de track and trace beschikbaar. Maar nu kan je dus vandaag live de track and trace volgen van de Westlander Zeildagen 2026. En van de zaterdag, want morgen hebben we ook nog wedstrijden. Dat zijn hardzeilwedstrijden. Dat is dan een ander, ja.
0: Ja, maar ik wou zeggen, aan het einde van deze twee dagen, het heet niet voor niks dagen, dan kan je die Hielke Tromp trofee winnen.
2: Ja.
0: Dan moet je de meeste punten pakken.
2: Ja, nou dan worden de twee wedstrijden bij elkaar opgeteld, zeg maar. En dan is het belang van... er wordt hier getoeterd hier voor het palaver wat om 9:30 gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Maar de twee wedstrijden die worden dus bij elkaar opgeteld. En degene die de meeste punten heeft verzameld bij de beurswedstrijd en de snelste bij de hardstylewedstrijd. Ja, dat wordt gemiddeld en dan komt er een uiteindelijke overwinnaar uit voor de hele twee dagen.
0: En wat is morgen in het kort de bedoeling?
2: Nou, morgen gaan we om 10:30 vertrekken vanaf ook weer vanaf Park Groot Lerus. 10:00 vertrekken vanaf Park Groot Lerus. En dan is er een vliegende start op het Joppen. En dan, dan is het een kwestie van zo snel mogelijk een aantal boeienronden of eilanden op elkaar geplaste ronden. En dan is de finish weer bij Park Groot Lerus.
0: Ja. Genoeg te zien voor de mensen ook die gaan kijken, denk ik, rondom de Kaag.
2: Ja, nou ja, de start om 10:00 vandaag en morgen is natuurlijk altijd wel interessant. Ben je op de Kaag, dan kan je op Koudehoorn kijken naar de bootjes. En misschien ook op andere plekken wel. Maar ja, morgen is altijd wat lastiger. Overigens zijn tussen 12:00 en 2:00 vanmiddag hier in Park Groot Lerus komen alle boten in ieder geval nog een 30 minuten voor de al liggen.
0: Oh, leuk.
2: Dat is een verplichte pauze die ze moeten doen.
1: En is dat dan een soort koek en zopie voor de zeilers dan?
2: Ja, zoiets, ja. Maar het is wel warm hoor, dus niet zo dat ijsjes. Het met ijsmoppen is.
1: Ja, dus geen glühwein, maar lekkere ijsjes.
2: Ja.
0: Nou, het moet helemaal mooi worden. Henk Keijzer, u bent voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. De Westlander Zeildagen hadden we het over. Heel veel plezier ermee. Morgen.
2: Ja, nou, geniet ervan. Dit is goed. Ja. Nog een beetje extra wind, dan gaan we van start.
0: Komt helemaal goed.
1: Veel plezier.
2: Prima.
0: Doei.
2: Bedankt, dankjewel.
0: En dit liedje zat in de reclame van de Appie vorig jaar bij de zomerse aanbiedingen. Dus kan

0: Uit de categorie mooi, Danny Veraan. Jacqueline Govaerts van Quasip, Make It en Memory. Mooi, hè? Volgens de artiesten zelf is het nummer geschreven als een telefoongesprek tussen twee oude bekenden.
1: Dat is een waanzinnig mooi telefoongesprek.
0: Je steekt hier echt wel wat dingen op, hè?
1: Ja, ik vind het heel leerzaam.
0: En daarvoor Richie Poveri. Dat was vooral bekend van het Sint Remo Festival. Maar dat nummer Sage Perge Tiamo, in één keer goed, wordt ook veel gebruikt als openingsdans op bruiloft. En we kwamen erachter dat het makkelijk dansen erop. Dus dan,
1: als ik ooit ga trouwen,
0: dan doen we dat als openingsdans.
1: Doen we dit als openingsdans.
0: Vind ik helemaal goed. Goedemorgen.

0: Wij zijn Pieter en Jonna. Wij maken jou zaterdag mooi, hopen we. Met leuke onderwerpen in deze radioshow.
1: Ja, een eeuw amateur toneel. Honderden spelers en ontelbare applausmomenten verder. Toneelvereniging Pancras viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Met een groot één-acteur festival in Sassenheim. En daarbij komen humor, muziek, drama, nostalgie samen. En bij ons in de uitzending hebben wij hier Lisbeth Beaufort. Goedemorgen, Lisbeth.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie spelen het een paar keer achter elkaar, hè, begreep ik.
2: Ja, klopt. We zijn twee weekenden zijn we druk bezig met toneel.
0: Ja, en met één actus, begreep ik. Is het dan elke keer dezelfde één actor?
2: Nee, het is elke dag weer wat anders. Wij spelen zelf drie stukken. Die spelen we twee keer over de twee weekenden. En elke dag is er een andere toneelvereniging uit de regio uitgenodigd om ook een één actor te spelen.
0: Ja, dus jullie vieren het eigenlijk met z'n allen. Wat is voor de leken een één actor?
2: Het is een toneelstuk wat bestaat uit één acte. Oh. Dus dat is vaak ook een wat korter toneelstuk.
0: Oké. Okay. En jullie hebben dus meerdere verenigingen die meedoen. Wie doen er zoal mee?
2: Uit Hoogmade komt Zolderkolder. Uit Voorhout komt Cultuur Verheft. Uit Noordwijkerhout Odi. Wie wil die kan, komt van de Kaag. Volgens mij ben ik dan niemand vergeten.
1: Oh, oké. Okay. Dus een hele diverse aanwas aan verschillende toneelverenigingen. En 100 jaar. Hoe lang ben je zelf eigenlijk al lid hier, Lisbeth?
2: Oh, dat is een goede vraag. want ik kwam bij de jeugd erbij. Dus ik denk dat ik er toch ook al 30 jaar bij zit.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou, er zullen geen mensen vanaf het begin erbij zitten. Maar wellicht, hoe oud is de oudste lid van jullie toneelvereniging?
2: Ja, we lopen echt heel breed uiteen. Want het zijn dus 20ers lid en ook 80ers. En dat is echt één grote Pancras-familie, zoals we dat zelf noemen. Maar er zitten mensen al meer dan 60 jaar bij.
0: Zo.
2: En wat ook heel bijzonder is, is dat we bij ons 100-jarig jubileum ook iemand hadden die 50 jaar lid was. Dus dat we een soort dubbel jubileum vierden gisteravond.
1: Oh, wauw. Dat is inderdaad. Die heeft een hoop voorstellingen dan meegemaakt en meegespeeld.
2: Ja.
1: En 100 jaar, zoals we al zeiden. Wat hebben jullie nog meer voor activiteiten dan?
2: Ja, wat doen we niet?
1: Wat doen jullie niet?
2: Wij zijn bij de intocht van Sinterklaas. We hebben een poppenkast. We helpen veel in de dorpskern bij activiteiten. We schminken. Ook kinderfeestjes.
1: Oké, heel leuk. Dus voor jong en oud. En als we daarheen willen vandaag, vanaf hoe laat is dat?
2: Vanavond is er om 8:00 een voorstelling. Ja. Zondag begint de voorstelling om 2:00. En het is hartstikke leuk. We vinden het heel leuk om toneel te brengen naar de regio. En omdat we jarig zijn, trakteren wij. Dus iedereen mag ook gratis komen kijken naar dit één-acteur-festival.
0: Zo dan. Het is gisteren begonnen, loopt door tot en met 7 juni. Maar liefst 6 speeldagen betekent niet elke dag hetzelfde publiek, hè, denk ik.
2: Nee. Gisteren hadden we dus de première en toen hadden we een hele volle zaal. Ook met allemaal oudleden. Het was ontzettend gezellig en een heel leuk toneelstuk. Ik heb zo hard gelachen.
0: Nou, kijk, wat dat betreft hebben de mensen even enthousiast gemaakt. Als ze meer willen weten, hebben jullie een website?
2: Zeker, dat is pancras.nl. En omdat de kaarten gratis zijn, gaan ze best wel hard. Dus het is echt belangrijk om te reserveren.
0: Oké,
1: dus wel gratis, maar ook reserveren.
0: Helemaal goed.
2: Ja, dan weten we dat zeker dat er een plekje voor iedereen is.
1: Oké. En het is vandaag en dan 31 mei begreep ik 5, 6 en 7 juni ook nog.
2: Yes.
0: Okay. Genoeg te zien. Komende tijd helemaal goed. Lisbeth, hartelijk dank en plezier.
2: Ja, dank jullie wel en een fijne zaterdag nog.
1: Ja, gaat ons vast lukken. Jullie ook. Veel plezier.
0: Tot ziens. Hoi. Zo, af en toe mag jij ook een plaatje naar voren schuiven, Jonna. Je kwam met Justin de Wild aan.
1: Ja, het is het nummer van het moment. Cheerio.
0: Ja, echt?
1: Ja.

0: Ja, ze komt uit Frankrijk. Deze Zaz met twee zetten. En Kamsi Kamsa. En daarvoor Justin de Wild met Thierry. Tippen wij als zomerhit, denk ik. En ja, ik denk dat dat best nog wel eens zo kan zijn, inderdaad. Goed, goedemorgen allen. Het is ontwaken in alle smaken. We zenden uit bij de Bollenstreek Omroep.
1: Ja, en morgen is er een middag vol dierenliefde, leuke activiteiten en nog een goed doel ook. Het dierenasiel Oefen in Noordwijk opent dan de deuren voor een gezellige voorjaarsverkoop. Van hondenspeeltjes tot rondleidingen en glittertatoes en advies over dierenverzorging. Er is dus van alles wat te beleven. En we hebben aan de telefoon de dierenverzorgster al daar, Marinka Peters. Goedemorgen, Marinka.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, morgen gaat het gebeuren van 1 tot 4. En een open huis kon ik me al helemaal voorstellen. Maar ook die voorjaarsverkoop erbij.
2: Ja, precies. Ja, het begon eigenlijk met de voorjaarsverkoop. Omdat wij een hele kleine opslag hebben. En wij krijgen heel veel spullen gedoneerd. Daar zijn we ontzettend blij mee. Alleen, we hebben er gewoon geen plek meer voor om het allemaal te bewaren. En we willen graag sparen voor een nieuwe, grotere opslag. Dus het idee was geboren om dan de opslag leeg te verkopen. En daarmee alvast een bijdrage in de nieuwe opslag te hebben. Maar ja, alleen maar verkopen van spullen is niet zo heel leuk. Dus we dachten, waarom maken we er niet gewoon een hele gezellige middag van met allerlei activiteiten?
1: Nou, wat ontzettend slim bedacht van jullie. Dus met het geld, begrijp ik, gaan jullie weer een grotere opslag betalen en daar kunnen weer extra spullen in opgeslagen worden die weer gedoneerd worden door al die lieve mensen met zo'n groot dierenhart. En wat kunnen de bezoekers allemaal verwachten op de open dag?
2: Oh, een heleboel. Er is voor kinderen is er wat, voor volwassenen, zelfs voor de mensen met honden en katten is er wat. We hebben namelijk een hondenparcours buiten achter op onze buitenplaats van de honden. En onze hondentrainers die begeleiden de mensen daarmee. De honden mogen daarna nog even grabbelen voor wat lekkers. Voor de mensen die een kat hebben, daar hebben we een hele mooie chipactie voor. Want ja, het gaat eraan komen dat de katten verplicht gechipt moeten worden. En daar kan je maar beter op voorbereid zijn. Voor de kinderen hebben we een dierenhuisje knutselen van papier en een glittertattoo laten zetten door een van onze vrijwilligers. En mensen die natuurlijk geïnteresseerd zijn in ons asiel, die geven we een rondleiding. Dat ze even een beeld hebben van, nou, hoe werkt nou zo'n asiel? Want we merken dat daar veel misverstanden over zijn. En dat is gewoon leuk om mensen daarover te informeren hoe het nou in de werkelijkheid allemaal gaat.
1: Ja, dus je kan ook de asieldieren zelf zien die daar zitten.
2: Ja, maar wel achter glas. Ja. Want we willen de katten gewoon lekker los laten lopen. Mm-hmm. Dat ze niet opgesloten zijn. Want ja, ontsnappingsmomenten zijn natuurlijk aanwezig met zoveel mensen. Dus ze mogen achter glas naar de ruimtes kijken, naar de katten. En ze mogen wel even in de quarantaine, want daar zitten de katten in de kennels vast. Mm-hmm. Dus, maar een kat uitzoeken of een hond uitzoeken, dat zit er niet bij in de open middag. Dat niet.
1: Nee, daar moet je dan los een afspraak voor inplannen.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Maar je kan je in ieder geval ook oriënteren op dat moment eventueel. Dus dat is ook hartstikke leuk.
2: Ja, zeker. Ja,
0: en jullie werken dus met vrijwilligers, als ik zo hoor. Vandaar ook met opbrengst en dat soort zaken. Hoe druk is het op dit moment?
2: Het is nu even stilte voor de storm. Maar we hebben al een aantal moederpoezen met kittens in de pleegzorg zitten. Dus die komen over een paar weken onze kant op. We merken dat het aantal zwerfkatten op dit moment ook hoger wordt. Dus we verwachten binnen enkele weken dat het asiel wel weer helemaal vol zit.
0: Ja.
1: En er zijn voornamelijk katten, begrijp ik, uit je verhaal.
2: Ja, we hebben voornamelijk veel katten. We hebben ook een enkele hond. Maar we hebben niet zo heel veel ruimte voor honden. Mm-hmm. Dus die staan vaak op de wachtlijst voor als mensen afstand willen doen. En als we plek hebben, dan zijn ze van harte welkom.
0: Ja,
2: maar merendeel. Ja.
0: Klopt het cliché dat mensen richting de vakantie afstand nemen van het huisdier? Of,
2: Nee, dat valt wel mee hoor. Dat is inderdaad meer een cliché. Misschien dat dat vroeger zo was. Meer mensen hebben wel echt een reden waarom ze afstand doen. En het is niet vanwege vakantie. Nee,
1: oh, gelukkig maar.
0: Ja. Ja, morgen tussen 1 en 4 kunnen mensen het in ieder geval allemaal bekijken. En de activiteiten gaan doen. Dus dat moet een mooi feestje gaan worden.
2: Ja, zeker. Ja, wij staan er klaar voor. En we hopen dat het een hele gezellige zonnige middag gaat worden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.
0: We hebben het bij deze gepromoot, hè?
1: Hartstikke leuk, Marinka. Dus je kan ook je eigen hond of kat meenemen.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Eén grote beestenboel.
0: Ik wil die hond zien grabbelen.
2: Nou, we gaan zeker foto's en filmpjes maken. En die komen komende week op onze Facebook en Instagram. Komt die terecht.
0: Oké, Marinka, veel plezier.
1: Heel veel plezier. Ja.
0: Doei.
2: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Marinka Peters, morgen tussen 1 en 4 dus open huis. Bij Dierenasiel Oppum in Noordwijk.

0: Ah, deze kwam uit het bakje klassiekers. De Rolling Stones brengen gewoon op hun 80ste nog nieuw muziek uit. Dat hoorde ik vorige week bij Henk en Dick voorbij komen. Maar dit was een gouden oude Miss You. Daarvoor de Robert Pay Band, Right Next Door. En de zanger van het nummer hoort dat zijn buren ruzie hebben omdat de buurman heeft ontdekt dat zijn vrouw vreemd is gegaan. En de zanger zit dan met een schuldgevoel omdat hij de buurvrouw had verleid. Ja, ja, jongen.
1: Goed verhaal.
0: Goed verhaal alweer, hè. En over de Rolling Stones kunnen we melden dat gitarist Keith Richards zei dat de plaat bedoeld was als echte discoplaat. Nou, we gaan er vandoor, maar niet voordat we even de evenementen met je hebben doorgenomen die vandaag nog te beleven vallen hier in de streek. Om 10:00 begint de traditionele beurtveerwedstrijd op de Kaag. Wat dat is, hoorden we net van Henk over de Westlander zeildagen. Dus 10:00 die kant op.
1: Ja, en het Requiem van Mozart door klassiek koor De Troubadours is vanavond om 8:15 in de Oude Sint-Jeroenskerk in Noordwijk.
0: En om 8:00 kun je naar het Eénakterfestival, hoorde je ook net bij ons, 100 jaar Pankras bij het Onderdak in Sassenheim.
1: Ja, en verder is er nog expositie Broeikas Effect 2.0 aan de Leeweg 18 in Noordwijk vandaag en morgen. En dat begint om 1:00.
0: Nou, genoeg te beleven. En mocht je er niet heen gaan, dan kan je ook nog gewoon naar strand, hè?
1: Ja, lekker geniet van het prachtige weer.
0: Lekker weer. Dus, straks na ons Nostalgiel. Hij is weer binnen. Ja hoor, hij zwaait ook nog eens. Helemaal goed, ja. Nog een maandje ontwaken, dan gaan we met zomerstop. Bedankt voor het invallen, Jonne.
1: Heel graag gedaan, Pieter.
0: Als het goed is, over 2 weken naar Dienen meer.
1: Zo niet, dan ben ik er ook.
0: En volgende week hier Henk en Dick. Veel plezier met Mickey. Bye bye.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Hey bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 13 over 10. Nostalgiel. En we gaan het spelletje Wie ben ik spelen. In Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Zometeen hoor je een fragment van deze BN'er. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Boddenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? En wat valt er te winnen? Heerlijke ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn als je meedoet. Nou, ben je er klaar voor? Hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik?
2: Ik vind eigenlijk de laatste 18 jaar dat ik nu pas echt mijn hele passie, want het is een giga grote passie die ik heb, met mijn vak bezig zijn. En alles wat met het vak te maken heeft. En ja, dat is zo fantastisch om te doen.
0: Nou, appeltje eitje volgens mij, hè? 071-36-13199. Als jij weet welke bekende stem je net voorbij hebt horen komen. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? Ik spreek je zo.

0: Hey jij daar, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Je gaat er echt geen spijt van krijgen hoor. We zitten midden in het spelletje Wie ben ik? Nostalgiel. En in Wie ben ik draait het natuurlijk om een bekende Nederlander. Je hebt een minuut of wat geleden een fragment van deze BN'er gehoord. Kikker in mijn keel. Even een slokje water nemen hoor. Zo, gaat het weer? Ja. Je hebt net een fragment van deze BN'er gehoord. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Nou, het is in dit geval een zij, hè? Daar kunnen we het wel over eens zijn. 071-36-13199. Als jij denkt te weten wie deze BN'er is en wil je het fragmentje graag nog een keer horen? Dat kan, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Ik vind eigenlijk de laatste 18 jaar dat ik nu pas echt mijn hele passie, want het is een gigagrote passie die ik heb, met mijn vak bezig zijn en alles wat met het vak te maken heeft. En ja, dat is zo fantastisch om te doen.
0: Ja, wie is deze dame? 071-36-13199. Als jij het antwoord denkt te weten, 071-36-13199. En voor de winnaar ligt hij weer klaar, hè? Heerlijke ambachtelijke chocola. Die repen moeten snel uit, want het smelt gewoon voor mijn ogen.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Het is bijna 22:30.
1: Nostalgiel. Jongetje verdronken in Lisse, auto's gestript in Sassenheim en geen compensatie voor hardloopvereniging. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. In Lisse is een jongetje van 5 verdronken. Hij was donderdagavond aan de Noorderkroon in een kanaal gevallen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Waardoor het jongetje in het water belandde is niet bekend. De politie gaat uit van een tragisch ongeluk en sluit een misdrijf uit. Inbrekers hebben het in Sassenheim voorzien op auto's die geparkeerd staan bij het station. Ze hebben in korte tijd bij zeker 4 auto's onderdelen eruit gesloopt. De laatste geschripte auto werd gistermiddag ontdekt. Een bergingsbedrijf heeft hem weggesleept. De politie onderzoekt wie er achter de auto-inbraken zit. Het college van Hillegom wil het Henri Dunantplein verder vergroenen. Daarvoor vraagt het de gemeenteraad om extra budget. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Het geld is bedoeld voor het noordelijk deel van het plein. De gemeenteraad moet er nog over beslissen. En jammer, maar helaas voor hardloopvereniging NSL in Noordwijkerhout. Ze krijgen van de gemeente geen compensatie voor het betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Vanaf maandag moet je daar betalen om je auto neer te zetten. Voor de NSL is dat een probleem omdat ze een eigen clubruimte op het terrein hebben en de trainingen meerdere keren per week vanaf deze locatie starten. Eerder liet de NSL al weten dat leden hierdoor honderden euro's per jaar extra kwijt kunnen zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestrekenomroep.nl.

0: Hallekie D, hallo. Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. En we zijn aangekomen aan het, bij het spannendste moment van de zaterdagochtend. Nostalgiel. Het is namelijk tijd voor de ontknoping van het spelletje Wie ben ik? Wie oh wie gaat er aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola? Ik laat zo meteen het fragmentje nog een keer aan je horen. Dan geef ik het antwoord en maak ik de winnaar bekend.
1: Ik vind eigenlijk de laatste 18 jaar dat ik nu pas echt mijn hele passie, want het is een gigagrote passie die ik heb, met mijn vak bezig zijn en alles wat met het vak te maken heeft. En ja, dat is zo fantastisch om te doen.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Willeke Alberti. Nou ja, zangeres, actrice ook nog. En nou ja, ik kan zoveel over haar vertellen. Ga ik allemaal niet doen, want ze is zo bekend. Dat heeft allemaal geen zin natuurlijk. Ik heb een enorme stapel goede inzendingen. Daar zijn we natuurlijk altijd hartstikke blij mee. Maar ja, er kan er maar eentje de winnaar zijn. En voor die winnaar moeten we naar Noordwijkerhout. Daar woont Bianca en zij gaat aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola. Bianca, van harte, ik neem zo meteen nog even contact met je op voor wat gegevens.

Hey bollenstrekers, je luistert naar de hits van Nostalgiel. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Het is 30 mei, vandaag in 1866 kan je voor het eerst met de trein van Leeuwarden naar Groningen en omgekeerd. En vandaag in 1973 wint Ajax de Europacup 1. In de finale wordt Juventus verslagen met 1-0 door een goal van Johnny Rep. Dan de jarige, acteur Efren Jackson Hoy is 44 geworden. U kent hem misschien als Bing in Goede Tijden, Slechte Tijden. En acteur Peter Paul Muller viert zijn 61ste verjaardag. Het bekendste zij van de Gooise Vrouwen. Daarin speelt hij zanger Martin Morero. En dat is dan weer de man van Cheryl die gespeeld wordt door Linda de Mol. Snap jij het nog? Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd namens Nostalgiel.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met

0: Goedemorgen, bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is bijna 11:11. En wij hebben contact met boekhandel Wagner, Willemien. Een hele goede morgen.
1: Hele goede morgen, Michiel. En goedemorgen, luisteraars.
0: Ja, ik wou zeggen, we hebben contact met Sassij, maar dat is niet waar, hè?
1: Ik zag je bijna stotteren, maar je deed het heel goed. Nee, ik zit verder weg.
0: Ja, vertel.
1: Nou, we zitten op dit moment zitten we op Mariënwaard in Beest. Dat is een stukje verder dan Haarzuilen, waar we één keer per jaar het grote Italië-evenement hebben. En we hebben zoveel geluk met het weer. Het is echt zo gaaf. Heel druk, mooi landgoed. We hebben auteurs gehad gisteren. Het was wel, wel warm. En op dit moment is de temperatuur echt lekker. Weet je wel, mooi weer, maar niet te warm. Wim Daniels staat hier zijn boek te promoten. En dan zegt hij ook heel leuk van, kent u Wim Daniels? Nee, nou, dat ben ik. En dan gaat hij vertellen over zijn boek. En dat doet hij echt helemaal geweldig. En het is ook zo'n fijne man. We hebben hem natuurlijk al eerder gehad in de boekhandel. En zijn nieuwe boek heet De Boekhandelaar van Bologna. Nou ja, voor de mensen die er niet hier kunnen zijn en toch een gesigneerd boek willen hebben, dan ga je maar even snel naar de boekhandel bellen. Leuk vaderdag cadeau. En dan signeren we hem nog op naam. Maar goed, dat was niet waarom ik... uiteindelijk doen we dat natuurlijk wel, want we willen graag dat mensen heerlijk gaan lezen en contact maken met de auteurs. En we hebben op dit evenement hebben we 8 auteurs, dus echt niet te geloven. Gisteren hadden we Frauke Arndt, Rosa van Gool, Lisa van der Peil, die ook haar boeklancering bij de boekhandel gaat doen op 2 juli. En vanmiddag hebben we Mark Stokman, die dan ook weer naar Sassenheim komt voor een lezing komende woensdag. Zeg ik dat goed, Michiel? Oh, help even.
0: Oh, even kijken hoor.
1: Even kijken, 2 of 3 juni. Ik weet niet precies wanneer, maar dat kan je wel op de website zien.
0: 3 juni.
1: Ja, en we hebben hier echt allemaal boeken van Italië en olijfolie. Uiteraard onze eigen olijfolie. En het is super druk. Gisteren was het ook onwijs druk.

0: En tot 2 uur, en daarna viel het helemaal stil, want iedereen was bang voor het onweer. Dus dat was wel heel erg jammer. Maar we hebben wel een hele leuke dag gehad. En ja, ik word hier altijd erg blij van. Mensen zijn vrolijk en koopkrachtig en zijn gewoon... Ja, die hebben gewoon zin erin. En dat is fijn, toch?
1: Is het zeker, ja. Is het drukker dan andere jaren?
0: Nou, het is anders. Het was voor mij ook wel een beetje spannend. Want ja, weet je, je staat natuurlijk jarenlang al in haar zuil. Dus je weet je plekje, je weet waar je je boeken moet presenteren. En nu moet je dat toch weer even anders doen. En er is, het lijkt alsof het een beetje meer lucht is. Weet je, meer, ik zit hier op een heel mooi prachtig groen grasveld met hele mooie bomen. Dat is mijn uitzicht. En als ik me dan omdraai, ja, allemaal leuke mensen met allemaal kraampjes. Maar het is gewoon heel, ja... Nou, haar zuilen was ook prachtig, maar ik ben hier ook heel blij.
1: Oké, ik weet niet waar het volgend jaar wordt gehouden. Is dat al bekend?
0: Ja, ik denk wel hier. Want als dit is echt succesvol. We merken het gewoon, de standhouders zijn allemaal blij. En ik denk ook dat het geschild heeft dat we natuurlijk nu al heel mooi weer hebben gehad. Want in regen is het toch altijd weer anders. En dan is het hier wel een baggerzooi. Maar als ik het zo zie, dan gaan we gewoon tekenen voor volgend jaar weer hier.
1: Ja, dus landgoed Mariënwaard, dat is wel een blijvertje.
0: Ja, zeker. En als je vanmorgen denkt van, nou, wat moet ik nou weer gaan doen? Kom hoor, want het is echt leuk. We hebben allemaal Italië, mensen uit Italië met eigen salami's en olijven. En oh, ik heb gisteren ook alweer een hele zak meegenomen. Dat ik, oh, wil doen dat nou niet? Want ja, maar het is echt wel de moeite waard. Dus ik word heel vrolijk van hier. Ja.
1: En je hoeft niet van tevoren een ticket te boeken?
0: Ja, dat moet je wel eventjes doen. Maar als je kijkt op online Italië-evenementen, Mariënwaard of Beest of zo, dan popt die overal op. En misschien zijn er nog wel last minute kaartjes. Dat weet ik allemaal niet, want dat hou ik eigenlijk allemaal niet bij. Dat doet de organisatie. En voor mij is het belangrijk dat alle auteurs dergelijk geregeld... dat het goed geregeld is. Ze gaan eerst wat spreken in het klooster... en dan daarna komen ze naar de stand. En Wim is zo fijn om daarvoor al even te komen. Want dan kunnen we even kennis maken, even een kopje koffie drinken. Nou, waar dus helemaal geen tijd voor is. Maar wel alvast een praatje put. En leuk. Het is echt, de stand is helemaal vol, Michiel. Je ziet ook dat mijn winkel altijd zo helemaal vol was.
1: Nou, geweldig. Ja. Ik hoor dat je het naar je zin hebt.
0: Ja, dankjewel. Ja. Klopt.
1: Goed. Nou ja, dan ben je namorgen weer terug in Sassenheim. En er gaat vast weer het een en ander gebeuren komende maand.
0: Ja, we hebben ook daar weer fantastische auteurs. En auteurs en bekende Nederlanders. En Karen Bloem heb ik misschien al gemeld. Die staat volgens mij op de zaterdag. Maar ik heb ergens in de mail gezien dat ze liever de donderdag komt in verband met iets persoonlijks. Dus we moeten even kijken of dat allemaal doorgaat. En het gaat sowieso door dat ze komt, hoor. En dan hebben we die vrijdag hebben we van Simon en Simon Keizer van hoe heet die andere zanger nou?
1: Van Nick. Nick en Simon.
0: Ja, Nick,
1: zeg maar.
0: Dank je. Die gaat lekker hier. Ik zit helemaal in de Italiaanse flow. Dus dat is Nick en Simon, maar dan komt alleen Simon die komt, want die heeft een nieuw boek geschreven. En die gaat ook nog zingen, heeft hij beloofd. Dus dat is allemaal geweldig dat je dat gewoon allemaal mag ontvangen in de winkel.
1: Ja, nou, geweldig. Genoeg te doen dus bij jullie.
0: Ja, kijk op de website. En het is echt, we hebben nog meer. Oh ja, Twan Huis, die is ook heel gaaf. Max Stokmans hebben we, is ook heel gaaf. En er zit er nog eentje die ik nu ga vergeten. Echt heel storig van mij. Maar goed, die komt volgende week alweer. Dan.
1: Ja joh, precies. Nou, de komende weken gaan we nog veel meer over horen. Dan wens ik voor nu heel veel plezier daar. Maar dat gaat wel lukken, geloof
0: dankjewel.
1: Ik, hè?
0: Ja, zeker. Maar wat ik al zei, hè, net als er mensen zijn die een bepaalde auteur... want ze staan allemaal op de website... het leuk vindt voor vaderdag een gesigneerd of een personaliseerd boek te hebben. Nou ja, geef het eventjes door, want we kunnen dat nu nog regelen. En het is toch altijd leuk.
1: Ja, en kom gewoon gezellig naar Landgoed Mariënwaard. En dat kan nog tot en met morgen. Nou, Willemien, daar zijn we eens een beetje doorheen, hè?
0: Ja, dankjewel. En ik wens iedereen een heel fijn weekend. En wellicht tot morgen.
1: En in ieder geval, wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Zeker, tot volgende week. Dankjewel.

0: zeg even een vraagje tussendoor. Hoe zit het met jouw kennis over de Bollenstreek? Nou, je kan die kennis nu zelf even testen.
1: Nee, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Want ik geef jou zometeen 3 stellingen. 2 stellingen daarvan, die kloppen helemaal, daar is niks mee aan de hand. Maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is dus kletskoek. Nou, hier komen ze. De 3 stellingen van vandaag.
2: Stelling 1.
0: De Kaagweek in Warmond is een van de grootste zeilevenementen van Nederland. De Kaagweek in Warmond is een van de grootste zeilevenementen van Nederland.
2: Stelling 2.
0: De gemeente Katwijk heeft meer inwoners dan de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom samen. De gemeente Katwijk heeft meer inwoners dan de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom samen.
2: Stelling 3.
0: De afkorting van de Noordwijkse sportclub BIOS staat voor Badminton is onze sport. De afkorting van de Noordwijkse sportclub BIOS staat voor Badminton is onze sport.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is kletskoek? Welke stelling is onzin? Stelling 1, 2 of 3. Je hoeft niet te bellen, gewoon even rustig over nadenken. Het antwoord hoor je zo meteen van me.

0: Goedemorgen, bollenstrekers. Blijf lekker plakken. Zometeen horen we van Michael Jackson.
1: Jongetje verdronken in Lisse, auto's gestript in Sassenheim en geen compensatie voor hardloopvereniging. Goedemorgen, dit is het Bollenstreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. In Lisse is een jongetje van 5 verdronken. Hij was donderdagavond aan de Noorderkroon in een kanaal gevallen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Waardoor het jongetje in het water belandde is niet bekend. De politie gaat uit van een tragisch ongeluk en sluit een misdrijf uit. Inbrekers hebben het in Sassenheim voorzien op auto's die geparkeerd staan bij het station. Ze hebben in korte tijd bij zeker 4 auto's onderdelen eruit gesloopt. De laatste geschripte auto werd gistermiddag ontdekt. Een bergingsbedrijf heeft hem weggesleept. De politie onderzoekt wie er achter de auto-inbraken zit. Het college van Hillegom wil het Henri Dunantplein verder vergroenen. Daarvoor vraagt het de gemeenteraad om extra budget. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Het geld is bedoeld voor het noordelijk deel van het plein. De gemeenteraad moet er nog over beslissen. En jammer, maar helaas voor hardloopvereniging NSL in Noordwijkerhout. Ze krijgen van de gemeente geen compensatie voor het betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Vanaf maandag moet je daar betalen om je auto neer te zetten. Voor de NSL is dat een probleem omdat ze een eigen clubruimte op het terrein hebben en de trainingen meerdere keren per week vanaf deze locatie starten. Eerder liet de NSL al weten dat leden hierdoor honderden euro's per jaar extra kwijt kunnen zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollenstrekenomroep.nl.

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Inmiddels is het 11:45. In Nissen heb je een van de grootste Jeux de Boules-verenigingen van ons land. De club heet Les Boules Fleuries. En ze houden morgen een open dag. Praat erover door met Frans Snaar van de vereniging. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op de website van Les Boules Fleuries staat dat jullie zo'n 250 leden hebben. Hoe verklaar je dat Jeux de Boules zo populair is in de Bollenstreek?
1: Nou, eigenlijk zeg maar, zijn er veel mensen die op zoek zijn naar een sport die ze ligt. En het tweede wat erbij komt is dat voornamelijk ouderen, want zo staat de sport toch een beetje bekend, is het ook nog een vrij gemakkelijke sport. Men zoekt de gezelligheid. En dat leidt eigenlijk tot steeds meer leden, omdat men ook in de familie en de vriendenkring allerlei leuke verhalen over onze vereniging vertelt.
0: Ja, en het aantal leden neemt dus nog steeds elk jaar toe?
1: Nou, het is een beetje stabiel aan het worden. Aan de bovenkant verdwijnen er natuurlijk mensen omdat ze ons ontvallen. Ja, en aan de andere kant komen er steeds weer wat mensen bij. En het blijft zo rond de 250, blijft het redelijk stabiel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jullie ook op zoek zijn naar, je zei het al, het is vooral een sport die door ouderen wordt beoefend, dat jullie op zoek zijn naar wat jongere mensen.
1: Dat is altijd al een streven van veel verenigingen. Wat je bij de meeste mensen ziet, is dat jongeren die gaan de sport doen van hun ouders. Dus bijvoorbeeld, ik ben gaan voetballen omdat mijn vader vroeger ook voetbalde. Mijn zoon is ook gaan voetballen omdat ik voetbalde. En wat wij een beetje missen is het middenstuk. Dus opa, die gaat Jeux de Boules, maar die neemt vaak niet zijn kleinzoon mee. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ja. We missen eigenlijk een soort middengroep waar de jonge aanwas van zou komen.
0: Ja.
1: En bij andere verenigingen zie je wel dat als vader inderdaad aan het sporten is, dan neemt hij zijn kinderen mee. Ja, als hij ze een beetje begeleid, dan lopen ze zo door naar allerlei grote wedstrijden. Dat is hartstikke leuk. En bij ons is dat toch wel een groot deel ouderen. Ik denk dat zo'n 70% dat al boven de 65 is, misschien nog wel meer. Maar ja, goed, aan de andere kant maakt dat ook wel weer de vereniging. Want ja, er is een enorme saamhorigheid.
0: Ja, hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met Jeux de Boules? Zat dat al in de familie?
1: Nee, totaal niet. Ik heb 40 jaar gevoetbald. Dus op mijn 55ste, 56ste ben ik daar zo'n beetje mee gestopt. En toen zeiden mijn voorgaande teamgenoot eigenlijk zo van, je moet eens komen boelenman. Ik zei, ja jongens, dat is toch voor oude mensen. Kom nou, ik ben hartstikke jong. Dus ik ben even gaan tennissen, maar dat was toch niet mijn ding. En daarna ben ik een keer op de uitnodiging van die mannen ingegaan. En heb ik gezegd, eigenlijk is dat een leuk spelletje. En dan blijkt ook dat je er nog een klein beetje talent voor hebt. Nou ja, en dan is de rest gauw ingevuld. Hè? Dus het is gezellig, het is leuk. Je bent bezig, je bent in beweging. En dat is allemaal goed voor je.
0: Ja, nou, zelf zat jij dus niet meteen te springen, omdat je dacht van, hé, dit is toch een sport alleen voor ouderen. En dat is waarschijnlijk ook het vooroordeel waar jullie tegenaan lopen.
1: Dat is een van de grote dingen, ja. Want wij organiseren redelijk veel clinics, zeg maar. Dus een groepje mensen wat zegt, kunnen we bij jullie een keertje komen boelen met de familie of met vrienden? Nou, dat regelen we dan. En wat we veel horen is, goh, wat is dit eigenlijk een leuke sport? Dus het is meer de onbekendheid van mensen met onze sport. Waardoor ze eigenlijk een drempel hebben om te komen. En wat je dus via zo'n open dag probeert te doen, is dat ze eigenlijk leren kennismaken. Nou, ook de sfeer een beetje gaan proeven. Dus wij doen het morgen ook in combinatie met de groep die altijd op zondag speelt. Van onze vereniging. Zodat men het ook een beetje ziet en ook de sfeer kan proeven. En daar hoop je dan uiteindelijk wat wat vissen uit de vijver te halen, zeg maar.
0: Ja, die open dag is morgen. Het begint om 11:00 ochtends. Het duurt tot een uurtje of 3 smiddags. Wat staat er precies op het programma? Mensen kunnen zelf waarschijnlijk ook even een poging wagen.
1: Nou, het is zelfs de bedoeling dat men zelf gaat spelen.
0: Ja.
1: Want ja, kijken, daar leer je het niet van. En daar krijg je ook geen gevoel bij. Dus wij leggen wat oefeningen uit. En we gaan wat techniekdingetjes laten zien. En ook laten de mensen laten spelen. En we hopen dat er wat meer komen, zodat we ook een partijtje kunnen spelen. En dan pas gaat het echt leven. Want ja, dan moet je even echt toch je kunnen laten zien.
0: Ja, op hoeveel bezoekers hopen jullie?
1: Ja, we hopen altijd op zo'n 20 tot 40 bezoekers. En ja, het hangt een beetje van het weer af. Als het heel erg mooi is, gaan de meeste mensen natuurlijk fietsen. Of wat andere leuke dingen doen, op het strand of wat dan ook. Maar we hopen toch dat er zo'n 20 tot 40 mensen een poging willen wagen om bij ons te komen.
0: Ja, en er moet ook niet pijpenstelen regenen, want dan blijft iedereen ook thuis.
1: Ja, zo is dat. Ja, we hebben wel een binnenhal, hè, maar dus, ze kunnen droog spelen. Maar ja, als je dan met de fiets onze kant op moet, is dat toch altijd onhandig, ja.
0: Ja, nou, en uiteindelijk moet deze open dag een aantal nieuwe leden opleveren. En het liefst nou, zo jong mogelijk. Wanneer kan je spreken van een geslaagde open dag?
1: Nou, ik denk als wij 5 tot 10 nieuwe leden kunnen begroeten, dan hebben wij een geslaagde dag.
0: Ja, nou, ik hoop voor jullie dat het gaat gebeuren. Morgen de open dag bij Les Bourg Fleury in Lisse. Waar vinden we precies jullie clubgebouw?
1: Het formele adres is de Gerard Douwstraat nummer 52. En dat is eigenlijk achter de school. Het bruggetje over en dan rij je zo'n parkeerplaats op met ons gebouw eigenlijk.
0: Oké, nou mensen die een beetje bekend zijn in de Bollestreek, die weten het vast wel te vinden. Ik wens jullie een hele mooie open dag. Laten we hopen dat het ook aardig wat leden oplevert.
1: Ik hoop met je mee. Ja.
0: Goed zo. Frans Naar van Les Bourg Fleury, de Jeu de Boule vereniging in Lisse. Dankjewel voor je tijd en veel plezier morgen.
1: Graag gedaan, dat gaan we hebben.
0: Goed zo, dag.

Goedemorgen, bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. We gaan richting 12 uur. Dat betekent dat Nostalgiel er bijna op zit. Na 12 lekker blijven luisteren. Want dan is het tijd voor het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. De Peer en Meer Show met Peter en Terry. Doe ze de groeten van me.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
15: Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Showtime! Oké, here we go.
18: De Peer en Meer Show.

0: Live van Billy Joel in de Bier en Meersel. Goedemiddag. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meersel.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling. Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk hier op de klok en dan zie je net staan. Het is zaterdagmiddag, het is 12 uur geweest. En dat betekent dus, wij gaan wederom beginnen met de nieuwe Peer en Meers, oftewel de opkikker van de week. En naast mij staat ze weer, de enige echte Terry.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Peter. Ja.
0: Hoe is het met je daar?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja.
2: En met jou?
0: Ja, lekker.
2: Ja,
0: geen last van de warmte gehad van de week?
2: Nou, ik kan er niet echt goed tegen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, maar gisteren, toen was het bloedheet in de ochtend en 's middags een verfrissend onweersbuitje.
2: Nou, heerlijk.
0: Dat was lekker, hè, gisteren?
2: Ja, ja, heerlijk. Ja, behalve als je buiten werkt natuurlijk. Dan is het wat minder.
0: Ja, maar goed, even schuilen.
2: Even want de plantjes water.
0: Ja, want stil eigenlijk niet veel voor het regenbuitje.
2: En weet je wat ik ook vind? Het ruikt zo lekker. Als het een tijdje droog is geweest en zo'n regenbui, dat ruik je.
0: Ruik je dat?
2: Heerlijk.
0: Neem ik wat, hè? Dit ruik je ook.
2: Hey, ik moet even inkomen. Kan je een beetje rustig met me beginnen?
0: Ter, ik ben blij dat je er bent, want het is vandaag natuurlijk weer een hele bijzondere zaterdag.
2: Ja.
0: Het is vandaag namelijk zaterdag 30 mei.
2: Ja, klopt.
0: En dat is...
2: Dat is 30 mei.
0: Dat klopt helemaal. Dat betekent dus dat het vandaag weer de internationale... Nee, de Nationale Bunkerdag. De Nationale Bunkerdag.
2: Ja. Ja, leuk.
0: Want langs de kust van Hoek van Holland tot en met Den Helder... zijn bunkers uit de Tweede Wereldoorlog open voor publiek. En er wordt dus een bijzondere kans om deze grote betonnen bouwwerken... eens van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een moment om even stil te staan... bij onze vrede en onze vrijheid. Iets dat vandaag de dag nog eens altijd heel erg waardevol is.
2: Precies.
0: Want die staat behoorlijk onder druk af en toe. Zie je niet?
2: Heel erg onder druk, ja.
0: Ben je wel eens in zo'n bunker geweest?
2: Ik ben wel eens in een bunker geweest.
0: Ja?
2: Ja. Maar niet zozeer op zo'n dag, maar meer ook vroeger hoor, als kind.
0: Ja.
2: Bij ons in de buurt heb je ook al wat bunkers. Ja, hier ook natuurlijk, denk ik. In de duinen.
0: Jazeker. Ja. Hier hele grote bunkers zelfs inderdaad.
2: Maar dat zullen wel... die zullen wel bijgehouden zijn, die bunkers, voor publiek.
0: Ja, volgens mij, die bunkers die zijn van massief beton. Volgens mij, overduidelijk, dan leggen ze er nog steeds in.
2: Nee,
0: hoor.
2: Maar ik bedoel binnen, weet je wel.
0: Maar toch, toen ik het laatste vandaag de Nationale Bunkerdag is...
2: Ja.
0: Toen viel het mij toch een klein beetje tegen.
2: Vertel, Peter.
0: Want ik dacht eigenlijk, bunkeren... Ik denk, lekker vol proppen met eten, weet je wel. Maar nee, dat valt een beetje tegen, weet je wel.
2: Nee, dat valt tegen dan,
0: inderdaad, echt. En, maar goed, het is allemaal dat je zegt van, nou, oké... Het is allemaal goed gekomen. Wat niet goed komt, is trouwens mijn jingletjes. Want eens even kijken. Ja, nu doet hij het wel.
2: Gelukkig.
0: Ja,
2: Rob,
0: ik ben helemaal goed.
2: Maar dan neem je toch zelf wat mee? De bunker in.

0: Pete Tukerr in de uitvoering van Jason Donovan hier in het eerste uur van de Peer en Meerzo. Ter, is er nog iets te doen bij het theater Het Onderdak in Sassenheim?
1: Ja, dat is deze week vanaf 29 mei, dus dat was eigenlijk van gisteren af.
0: Ja.
1: Staat volledig in het teken van het 100-jarig jubileum van toneelvereniging Pancras.
0: 100 jaar alweer?
1: Ja, dus er zijn... ik heb even goed uitgezocht. Er is nog wel wat kleine dingetjes, maar het is nu vooral deze week gericht qua programmaoverzicht op die...
0: De hele week?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Het is vol met toneel en humor. Ja, theater natuurlijk, hetzelfde. Dus gisteren was er al een opvoering van van het stuk Het Feest. Ja, daar kun je niet meer naartoe.
0: Oh, jammer.
1: Nee, maar dat was wel, dat was dus ja, de begin. Precies.
0: Oh, ik denk, nou, dan ga ik het doen, ja. Dat feest. Maar het is alweer voorbij.
1: Dat is voorbij. Maar vandaag is er een hele gezellige open dag met muziek en diverse instrumenten.
0: Oh.
1: Dus dan kan je gewoon binnenlopen en...
0: Een instrumentje pakken en dan kun je meespelen.
1: Nou, of je een instrumentje kan pakken, dat zal wel onder begeleiding gaan. Dus. En misschien kan je wat meenemen zelf, hè, als je gitaar speelt. Of,
0: ja, of een tuba.
1: Of tuba, wat jij doet.
0: Of een schijftrompet. Je weet in ieder geval, toch? Vroeger had je een trompetist.
1: Ja.
0: Hoe heet die ook alweer? Engelbert Humperdinck heette die, geloof ik.
1: En, ja, maar je had er twee, hè? Die had je. Je had er nog zo één. Ik zie hem zo voor me.
0: Ja, hoe zag hij eruit dan? Grote neus?
1: Nee, maar ik ken die platenhoesen, want mijn oom was daar nogal van.
0: En, ja, en dat was James Last waarschijnlijk dan.
1: En dan zag je zo'n man met zo'n trompet gewoon vol in beeld. En dan dacht ik, wow, je zal ervan houden.
0: Ja, maar weet je, die Engelbert Humperdinck, die zei van nou, die speelde trompet. En die trompet was gewoon een deel van zijn lichaam geworden.
1: Toen oh, dacht echt
0: ik,
1: waar?
0: Ja, echt waar. Toen dacht ik, nou, dan mag die man blij zijn. Een
1: soort tweeling.
0: Ja, maar dan mag hij blij zijn dat hij geen schuiftrompet speelt natuurlijk. Hè, want het is, ziet er niet uit. Maar goed, ga door, hè.
1: Je bent ook zo grappig.
0: Grappig, ja.
1: Hey, en nou, dan hebben we tot en met zondag 7 juni zelfs.
0: Ja.
1: Dan komen in het theater 6 speeldagen lang.
0: Ja.
1: De allerlei verschillende voorstellingen. En dat wordt allemaal gedaan door allerlei verschillende toneelverenigingen, ook bevriende verenigingen.
0: Ja.
1: Ja, voor de exacte starttijden kan je beter kijken. Beschikbaarheid van tickets natuurlijk. Kan je beter de theater Het Onderdak zelf even raadplegen.
0: Ja.
1: Of op Facebook, kan ook nog.
0: Ja.
1: En er staan ook nog updates rondom de reunie en de feestelijkheden.
0: Nou zeg, leuk zeg. Allemaal, ja. Dat was dus een beetje.
1: En wat ik daarna zag, dat begint volgens mij pas eind augustus een beetje.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, je hebt nog wel hier en daar een filmpje, maar dan gaan de echte...
0: Ja, het is voorbij het seizoen, hè?
1: Zomerstop,
0: hè? Zomerstop, hè? Ja, ja. Lekkere muziek, denk je hiervan?
1: Hey, ja, doe maar. It's me.
2: Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's

0: it's me.
1: En zo heette dus ook Hey Laura, It's Me van Gregory Porter. Lekker plaatje.
2: Ja, zeker.
1: Lekker zomers plaatje, vind je niet?
2: Ik ben helemaal zen.
1: Nou,
2: wat
1: zou zeggen,
2: er?
1: Kom dan weer even terug op aarde, want we moeten natuurlijk nog een programma gaan maken, hè?
2: Ja, we gaan even verder.
1: En zen, dat past niet helemaal in de piramide, toch?
2: Nee, dat klopt. Helemaal. Maar het is wel lekker om zo te beginnen, want meestal ben ik gelijk helemaal kapot als ik met je...
1: Jij zit al gelijk helemaal door je deel heen, dat is helemaal waar natuurlijk.
2: Door mijn deel heen, ja.
1: Maar het is ook voor dat lekkere warme lenteweer is het op dit moment. Niet zo heet als van de week.
2: Oh ja, precies.
1: En deze muziek, daar heb ik inderdaad helemaal...
2: Nou, daar word je toch een beetje zen van.
1: Ik heb het eigenlijk ook wel een beetje, ja.
2: Ja.
1: Oh,
2: hey, jeetje.
1: Nou ja.
2: Nou, ik ga vast beginnen. Ga jij maar lekker zitten.
1: Ja.
2: Dit is in Sassheim. Je hebt natuurlijk voor de ouderen altijd wel wat te doen. En je weet dat ik daar altijd op let.
1: Ja.
2: De buurtsoos. Ja, dat klinkt wel heel...
1: De buurtsoos?
2: Echt zo van vroeger, hè. Ik ga naar de soos. Nou, die opent vanaf dinsdag 2 juni.
1: Ja.
2: Een tweede locatie in Sassheim.
1: Echt waar?
2: Dus ja,
1: jeetje.
2: Zeker.
1: Of de tweede.
2: Je hebt... Wat zegt u?
1: Alweer de tweede.
2: De tweede,
1: ja,
2: maar
1: zeker,
2: dat is alleen maar goed natuurlijk.
1: Zeker, nou.
2: En er is al een ontmoetingsplek in het onderdak.
1: Ja.
2: En daar kunnen bezoekers voortaan ook terecht bij de Kager Corner aan de Kagerdreef. Het richt zich vooral op ouderen. Ja, ook andere mensen, maar de ouderen zijn meer vrij natuurlijk, met een klein sociaal netwerk. En dan wil de organisatie de mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. En een plekje bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en een kopje koffie kunnen doen. Luisterend oor, gezamenlijk ook activiteitjes doen. Tijdjes net.
1: Maar het is altijd een beetje een kopje koffie doen. Of een kopje. Het is nooit dus lekker een beetje een uurtje zitten suipen met elkaar, zeggen ze nooit.
2: Nee,
1: hè?
2: Dat klopt.
1: Dat zeggen
2: dat
1: ze
2: klopt.
1: Niet.
2: Je
1: nee.
2: zal maar. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, maar het is wel. Weet je, vooral mensen die misschien alleen zijn, denken, nou, ik ga er niet alleen naartoe.
1: Nee,
2: maar
1: dat is
2: het
1: waar.
2: Het is mijn ervaring,
1: ik
2: want ik doe een beetje soms dat werk, dat weet je, voor welzijn.
1: Ja.
2: Mijn ervaring is, als je wordt altijd opgevangen en, niet letterlijk, maar...
1: Nee, dan mag ik zeggen, als de mensen naar jou toe komen, dan zijn ze waarschijnlijk het einde nabij dan of zo, toch?
2: Ja, nee, dan gaan ze gillend weer naar huis.
1: Dan ben jij echt die laatste strohalve, dat ken je maar. Ja, ik begrijp het, ja.
2: Ik ga nooit meer. Nee hoor, nee. Dat valt mee. Maar in ieder geval, de nieuwe locatie, dat is aan de Kagerdreef 51B. Het is iedere dinsdag geopend van 9:30 tot 12:00. Dat is net een lekkere tijd.
1: Ja.
2: En je moet het zien van, ik ga eventjes op visite. Zo. En,
1: op visite?
2: Ja, en soms ontstaan er leuke gesprekken. Mensen willen wel eens een spelletje doen. En,
1: ja.
2: En het is ook nog eens een keer geheel gratis.
1: Ah, heerlijk, daar houden we van, hè?
2: Zeker.
1: Gratis.
2: Maar twijfel je nog dat je er wel of niet heen gaat? Ga gewoon een keer, trek de stoute schoenen aan.
1: Maar hoe zien die eruit, stoute schoenen, Ter?
2: Nou, dat zijn schoenen die brengen je vanzelf naar die locatie.
1: Dat zijn van die stoute schoenen. Maar zijn dat ook van die schoenen dan, waar je van die blaren in krijgt? Zo dan? Ja?
2: Nee, geen blaren, Peter.
1: Nee, het zijn wel stoute schoenen, zeg jij.
2: Ja, nee.
1: Okay.
2: Nee, zij gaan jou de drempel over.
1: Maar serieus, ik denk altijd bij stoute schoenen een beetje aan van die bordeelsluipers.
2: Oké. Heb jij ervaring ergens in? Ik weet het niet hoor, maar het zou kunnen.
1: Je krijgt altijd een beetje idee. Maar... Hey, Ter, over die lekkere muziek gesproken. Een beetje zomerse muziek. Ken je deze nog? Lang verleden is het The Sweet en Papa Joe.
2: Oh ja.
1: Ken je die nog? Papa Joe, een beetje Caribisch.
2: Gezellig.

0: Papa Joe. Een sweet tea in de pier en meer zo natuurlijk. En mensen thuis, het is zover, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Dus pak pen en papier, want het is weer tijd voor Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, hè? We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. Ja, en die letters die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo heb gegeven. En ze dan die letters beter te ontrafelen. Ja, let dan op, dan ben je er nog niet, hè. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat moet dan beter te ontrafelen, pak je dus snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is je antwoord goed, heb je mazzel, kom er eens in de hoge hoed terecht. En aan het einde van het 2e uur grabbelen wij dan in die hoge hoed. We trekken hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal. Met weer zo'n heerlijke fles, zo'n hele lekkere grote fles rode wijn. Ja, ja, maar dan moet je wel meespelen. Dus heb iedereen een papier. Mooi. Allemaal klaar voor, Ter? Ben je er ook klaar voor?
1: Helemaal.
0: Oké, dan zou ik zeggen, let op. Dan gaan wij nu beginnen met
2: de eerste letter.
0: En zo is dat maar net. En daar zoeken we dan de eerste letter van een grote witte of zwarte zwemvogel met een lange hals. Dus de eerste letter van een grote, witte of zwarte zwemvogel met een lange hals. Ja, lijkt me niet zo moeilijk, hè? We gaan snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de hoofdstad van Spanje. Dus de eerste letter van de hoofdstad van Spanje. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
2: de derde letter.
0: Ja, en die is makkelijk. Dat is namelijk de eerste letter van het alfabet. Dus de eerste letter van het alfabet. Nou, die is wel makkelijk. Gaan we snel verder met
2: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de groep eilanden die zich aan onze noordkust bevinden. Dus de eerste letter van de groep eilanden die aan onze noordkust bevinden. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij weer snel verder met
2: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een voorwerp met glazen wat je op je neus draagt om beter te kunnen zien. Dus de eerste letter van een

De leider van een orkest die met een stokje de maat aangeeft. Ja, heb je die gevonden? Mooi, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van, het woord van de dag. En bel dat woord door op 071-361-3199. Voor je goede antwoord. En de telefoon, die gaat alweer. Die gaat lekker te rinkelen. En de volgende hangt er ook alweer aan. Met andere woorden, nou, misschien is het dan niet zo heel erg moeilijk vandaag. Maar toch, er zitten een paar pittige bij. En ja, de prijs, heerlijk. Een lekkere fles grote rode wijn. Heerlijk. Dit zijn de Bee Gees, hallo.

0: Alone van de Bee Gees. En tijdens de Bee Gees is er heel veel gebeld voor het spelletje Mission Impossible. Misschien was je toch een beetje te makkelijk vandaag, hè? Maar goed, de laatste week was je natuurlijk wel heel erg moeilijk elke keer, hè?
1: Ja, maar weet je, ja, mensen hebben nu veel minder kans natuurlijk om die prijs te winnen.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Want het is nu wel dubbel op.

0: Het is normaal al veel, maar... Ja.
1: Nee, maar goed, iedereen die mee wil spelen...
0: Ja, iedereen
1: wel
0: mee wil spelen.
1: Als je die kant wil maken op die lekkere fles wijn... Ja. Moet je natuurlijk wel meespelen natuurlijk. Hè? Anders gaat hij natuurlijk altijd aan je neus voorbij.
0: En het is een hele goede, zie je.
1: Het is een supergoede wijn. Ja. Gratis aftal. Is er nog iets af te halen in de streek?
0: Nou, dat gaat maar door, hè.
1: Nou, dan zou ik zeggen, ik ga er even lekker bij zitten dan. Hoppata, nou.
0: Nou, we gaan beginnen in Sassenheim. Daar kan je een donkergrijs twee-zitsbankje ophalen.
1: Oh, leuk. Ja, mooi.
0: Heel leuk.
1: Heel leuk.
0: En in Noordwijk, daar heb je twee wikker, dat is wel een merk. Dat is van het gevlochten riet, weet je wel. Tuinstoelen, inclusief kussens en bijzettafel. Die kun je in Noordwijk ophalen.
1: Twee stoelen dus?
0: Ja, en een bijzettafel.
1: En een bijzettafel, ja. Nou, wat kun je die bijzetten dan?
0: Ik denk dat je die bij die tuinstoelen kan zetten.
1: Oh, wat handig.
0: Want als je gaat zitten en je hebt een kopje thee of een flesje bier... Ja. Dan zet je die op die bijpassende tuintafel.
1: Oh ja, dat het gewoon een combinatie is natuurlijk.
0: Ja.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dan ga je even een hoekje creëren ook. Dat vind ik zo'n walgelijk woord, even een hoekje creëren.
0: Een hoekje creëren, ja, dat
1: zie je op de televisie ging ze altijd even een hoekje creëren. Weet je niet? Je hebt mooie woorden, maar je hebt ook lelijke woorden. Hè?
0: Ja.
1: Weet je wat ik echt een smerig woord vind?
0: Vertel.
1: Ik zie het elke keer op televisie, bij de reclame. Het woord body butter.
0: Godverdamme.
1: Body butter, dat is toch even raar. Ja, dan moet je dus insmeren met een of andere crème. En het noemen ze dan body butter.
0: Ja, godverdamme, dan hoef je al niet meer,
1: toch? Ik vind het toch echt dat je zegt van...
0: Nee, ik krijg nu helemaal... Ja, nou,
1: wie smeert er nou in met body butter?
0: Ik moet nog verder, hè. Dat moet ik bijna overgeven.
1: Nou, zo is het ook over niet. Maar goed, gaan we door. Ja.
0: Hey, dan gaan we door naar Noordwijkerhout. Dus als je toch die wikker ophaalt, dan kan je gelijk...
1: Wikker of zo? Wikker.
0: Nee, die twee wikkerstoelen.
1: Wikkerstoelen.
0: Als je die opgehaald hebt, dan rij je door naar Noordwijkerhout.
1: Ja.
0: En daar kan je lichte houtkleurige badkamerkast met twee vakken en vier lades ophalen.
1: Zo, helemaal graden. Mooi zeg.
0: Zeker.
1: Leuk. Nou.
0: Het is een beetje een omweg, maar dan gaan we weer, als we dat hebben opgehaald, gaan we weer terug naar Noordwijk.
1: Zoals jij vertelt, moet je met de verhuiswagen gaan, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Maar dan kan je een IKEA Jenny Lund fauteuil wit met zwarte bloemen ophalen.
1: Wat voor fauteuil? Hoe heet die? Jenny Lund?
0: Ja, Jenny Lund. Dat is zo'n IKEA-merk. Ik denk een beetje zo'n Pippi Langkous-achtige stoel. Met
1: een Pippi Langkous-achtige stoel?
0: Ja, met die leuningen die net even rond zijn. Eigenlijk een beetje een oudbollig model met een...
1: Gewoon een oude versleten stoel eigenlijk?
0: Nee, maar dan een oudbollig model met een beetje modern jasje. Zo zie ik dat dan.
1: Ja, oké. Ik krijg de beeld. Ik begrijp het. Ga maar door, hè? Ja.
0: Je begrijpt het weer niet.
1: Nee, ik krijg er geen beeld bij.
0: En dit is heel leuk voor jou.
1: Nou, vertel.
0: Want het heb je altijd al willen.
1: Echt waar? Is het een piano?
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Die heb jij toch, of niet?
1: Ja, maar ik wil er ook wel een.
0: Oh, je wilt het twee?
1: kan ik een stereo spelen?
0: Eén voor in de tuin. Nee, dit is een hamsterkooi.
1: Wat, een hamsterkooi?
0: Met verschillende etages.
1: Oh ja, die wil ik hebben, ja.
0: Dan kun je eindelijk...
1: Ja.
0: Die hamster kopen.
1: Ja, die hamster die ik graag wil hebben.
0: Wanneer ben je jarig?
1: Over 3 weken.
0: Nou, kijk aan.
1: Ja, nou inderdaad.
0: Ik kom toevallig dan in de buurt.
1: Ja.
0: Met een goudkleurig hamstertje.
1: Oh, dat wel. Ik denk, je komt met die kooi.
0: Nee, die moet je zelf ophalen.
1: Lekker goedkoop cadeautje natuurlijk. Wel goedkoop.
0: Ja.
1: Hij is helemaal gratis.
0: Dat is gratis en een hamster is denk ik 4 euro. Nou, daar gaan we. Ja, zeker weten.
1: Maar er zit niet zo heel veel vlees aan, toch?
0: Nee, maar ik heb een keer een hamster opgehaald.
1: Ja.
0: Die heette Flip. Die was voor Jari, voor mijn zoon.
1: Heette die Flip?
0: Die heette Flip.
1: Ja.
0: En even kijken. Die heb ik opgehaald voor 4 euro.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg een boete van 60 euro voor mijn auto. Hè? Hoe vind je die?
1: Ja.
0: Dus, nou, in Noordwijk kan je ook ophalen een aluminium luxe flex van 42 breed. Met een uit van, weet jij wat het is?
1: Een uit van?
0: Van 2,50. Oh, een uitval, denk ik. Zo'n
1: uitval,
0: dat hij naar beneden kan.
1: Ja, als je hem niet goed ophangt, je trekt dat eruit, dan valt hij zo naar beneden.
0: Ja,
1: nee,
0: precies.
1: Heb je een uitval.
0: Hij is dan 2,50 lang.
1: Ik heb jou in de klas gehad van haar uitval, maar dat is heel iets anders, toch?
0: Dat heb je wel gehad, toch? Je kan geen luxe flex op je hoofd moeten.
1: Nee, maar ik heb nu geen last meer van haar uitval.
0: Nee, nu niet meer.
1: Nee, nu niet meer.
0: Nou, maar je hebt nog wel wat, toch? Als ik zo kijk.
1: Ja, maar dan schiet ik er ook vanaf.
0: Godverdomme. Oh, sorry.
1: Ja, pas op.
0: Hey, Peet, je moet me niet uit mijn teken.
1: Nee, helemaal niet. Nee, moet even doorschieten.
0: Nee, ik ga nu even door.
1: Ja, even door.
0: Niet meer onderbreken. Nee, een houten kleurige tuintafel in Noordwijk op te halen. Net nieuw in de lak. 1,60 bij 90.
1: Net nieuw in de lak?
0: Net nieuw in de lak. Dus het is hout.
1: Maar waarom ga je hem dan eens in de lak zitten en dan zeg je, nou, hoef ik niet meer. Misschien is het mislukt of zo.
0: Heel raar, een houtkleurige tafel.
1: Ja.
0: Nieuw in de lak.
1: Dus hij is niet van hout.
0: We krijgen bloedverzengend heet hier. Ja, ik ook.
1: Daar gaan we snel door, want anders krijgen we
0: drie stroken kunstgras in Noordwijkerhout. Genoeg voor 6 vierkante meter.
1: Oh, handig.
0: En dan ook in Noordwijkerhout in stukken gezaagde radiator. Voor oud ijzer.
1: Is het een bouwpakket of zo?
0: Ongeveer 39 kilo. Nou, die mensen willen gewoon van hun rotzooi af. Wat denk jij, Peet?
1: Ja, maar dat is gewoon een bouwpakket. Ik zei, nou, ik heb hier een radiator, maar je moet hem helemaal in elkaar gaan lassen weer of zo.
0: Nee, die moet je gewoon verkopen bij oud ijzer. Ja, niet. Nou, oké, als je dat wil.
1: Tuurlijk.
0: Noordwijkerhout. We gaan door naar de Disney Dorables. Daar heb je Pixel. Ken je dat Pixel van uit Amerika?
1: Perfect. Pixel.
0: Van Pixel, die films.
1: Ja.
0: Perfect poppetjes.
1: Ja.
0: Van 3,5 centimeter groot. Je hebt prinses Namari, een walrus, Raya.
1: Raya, oh leuk.
0: Raya. Ja. Vind ik een mooie naam voor een hond. Raya. Raya.
1: Ik viel wel even, hoe heet je? Ja, Raya. Ken je Raya? Ja.
0: Oh ja, zo kun je het ook zien.
1: Kun je ook zeggen, ja.
0: In Noordwijkerhout kan je ook ophalen een hele grote partij van diverse maten spijkers.
1: Oh.
0: Onder andere duplexnagels. En wat zijn dat nou weer? Kalpers.
1: Dat zijn, voor mij zijn het gewoon spijkers.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké, ja, die kan je ophalen.
1: Mooi.
0: Het zit allemaal al in dozen.
1: Oh, leuk.
0: En in Lisse
1: kan
0: je twee crèmekleurige Sky eetkamerstoelen met een chrome frame ophalen.
1: Oh.
0: Dus je zal ze maar nodig hebben.
1: Zeker,
0: hè?
1: Nou, inderdaad zeg.
0: En als je dan toch in Lisse bent, rij dan even door. Want dan kan je ook een grote houten haspel. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken als een tuintafel. Dat is zo'n rond ding.
1: Ja.
0: Leg jij het even uit, Peet. Jij bent er beter.
1: Ja, zo'n rond ding, wat jij net zegt. Zo'n rond ding. Ja, kan je een tafel gebruiken. Nee, dat kan je ook.
0: Die leg je op zijn kant dan, toch? Ja.
1: Maar vroeger zat zo'n dikke kabel op. Ik was zo'n hele dikke kabel. Ja.
0: Ja. Ik vind het niet zo, maar...
1: Nee, ik vind het ook niet zo.
0: Jij?
1: Ja, nee, het lijkt een beetje op een haspel eigenlijk. Een oude haspel.
0: Een groot houten, ja. Ja. Nou, en in Oostgeest, nou, we zijn snel vandaag, want dit is de laatste.
1: Oh, is het alweer de laatste, dat scheelt.
0: Dan kan je een vintage massief grenen Engelse eettafel van 105 breed en 1,83 lang en 78 centimeter hoog ophalen in Oostgeest.
1: Nou, mooi. Een Engelse grenen tafel.
0: Een vintage?
1: Vintage.
0: Betekent... massief grenen Engelse eettafel.
1: Gewoon een hele oude tafel. Hartstikke mooi. Dat is een heel blijze oude tafel, weet je wel.

0: hamsterkooi waar nog geen hamster in zit, maar ik ga er eentje krijgen over 3 weken als ik jarig ben. Ik kijk er nu al naar uit, hè.
1: Luister van 12
0: Zo is dat van 12 Peter Perenmeester met alleen de beste muziek. Zoals deze kun je meezingen.

0: Zo, nu gaat hij weer beter inderdaad. En als het goed is, hebben we dus nu iemand aan de telefoon. Ik had normaal gesproken een heel introotje gedaan, want we gaan het namelijk hebben over, eens even kijken, hoe heet het ook alweer? Het heet Sassenheims Cake en Picnic. Als het goed is, hebben we nu aan de lijn Ilona van den Ala B. Als het goed is, daar, ben je daar, Ilona?
1: Ja, ik ben er.
0: Goed, ja, ik had even een storing hier zo in de studio. Ik kon mezelf niet meer horen. Oh. Maar als het goed is, is het dus morgen dan verandert het hele park Rusthof in Sassenheim tijdens de allereerste Sassenheimse cake-picnic in één groot paradijs voor taartliefhebbers, als het goed is, hoor.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: En hoe is het idee ontstaan om een beetje een taartevenement te gaan organiseren?
1: We hebben normaal tenminste al jarenlang een voorjaarsevenement gehad in het Park Rusthof. Maar dat de afgelopen jaren is dat wat minder geworden. Omdat ja, misschien dat het ook niet meer helemaal aansloot bij datgene wat mensen leuk vonden.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van nou, laten we eens kijken of we daar een soort van heel Holland bakt. Of heel Sassen bakt in combinatie met een heel grote picknick schuine streep proeverij te kunnen neerzetten. En kijken of daar... animo voor is.
0: Het is een beetje een combinatie geworden dus om taart te bakken. Maar dan moet je dus thuis bakken. En ja, die neem je dan mee naar Park Rusthof. En ja, daar wordt hij beoordeeld op kwaliteit en hoe die eruit ziet, neem ik aan. Dat soort dingen, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Oké, en waarom allemaal in het Park Rusthof allemaal?
1: Ja, het is het mooie groene hart van de gemeente Teylingen. En dat is een uitgelezen plek om daar elkaar te treffen voor leuke dingen. En dat kan zijn in dit geval voor taart of met de kerstwandeling voor kerst of ja, met Halloween.
0: Ja, een mooie plek.
1: Voor
0: ook,
1: enge
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ook dat nog met Halloween. En wat kunnen de bezoekers dan verwachten morgen als ze dus het park binnenlopen?
1: De deelnemers die worden ontvangen met hun plaatskaartjes. Die kunnen hun tafel of misschien taarten neerzetten op een paar mooi gedekte tafels.
0: Ja.
1: En vanaf 12:30 dan gaan wij onze gerenommeerde jury langs de tafel sturen om de taarten en de baksels te beoordelen.
0: Ja.
1: Zodat daar een oordeel over geveld kan worden. Wie de mooiste taart heeft, wie de origineelste of beste smaak heeft en wie de mooiste kindertaart heeft neergezet.
0: Aha, oké. Okay. En kinderen kunnen dus ook meedoen, begrijp ik?
1: Ja, absoluut, zeker.
0: Maar moet je van tevoren inschrijven of kan iedereen denken van nou, ik heb een taart gebakken, weet je wat, ik ga er naartoe en ik ga gewoon meedoen?
1: Nou, vanwege de inhuur van materiaal en ook eventuele allergieën waar rekening mee gehouden moet worden, is wel de bedoeling geweest dat we van tevoren aangemeld zou worden.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Dus op dit moment hebben we 29 aanmeldingen die morgen aanwezig zullen zijn.
0: Oké. Okay.
1: En wij hopen natuurlijk dat er volgend jaar nog veel meer gaan zijn. Dus wij mogen absoluut. Zijn ze welkom om even langs te komen om te kijken hoe het gezellig het daar
0: is. Ja, 29 taart is al best wel vrij veel, toch?
1: Dat is best wel een hoop, ja, ja, absoluut.
0: Hey, dan heb ik ook begrepen, dus dat de jury die bestaat uit toch wel bijzondere mensen. Dan moet ik denken aan de burgemeester, hè? Erika van der Haak en Jarno Ammerlaan. Ja. En je hebt dus een hele bijzondere jury samengesteld. En hoe enthousiast waren ze? Hoe reageerde bijvoorbeeld de burgemeester toen je het vroeg?
1: Ja, dat was eigenlijk een soort van bevlieging van laat ik die gewoon eens een mail sturen om te kijken wat voor een reactie er terugkomt. En ja, ze was heel erg enthousiast.
0: Wat leuk!
1: Dus daar kwam gelijk heel enthousiast. Ja, leuk, ik doe mee. Dus,
0: ja, wat goed zeg. Nou, vind ik echt superleuk. Ja, leuk zo'n reactie. Hè?
1: Een mooie kickstart.
0: Ja, hey, maar stel, hè, je bent iemand, je doet morgen mee. Je hebt ingeschreven, je bent een van die 29. Hè, en je bent alleen een beetje gespecialiseerd in het bakken van appeltaart. Hè. Ja, die kan bijna iedereen bakken natuurlijk. Hè. Bak je koopmans, je weet hoe het gaat. Hè. Mogen die ook meedoen? Of is het echt alleen voor de ervaren bakkers die echt met iets heel bijzonders gaan komen?
1: Nee hoor, iedereen is welkom. Wat ik al zei, van jong tot oud. En ik heb al dingen voorbij horen komen dat ik denk, nou, dat zijn best interessante taarten. Ik heb een frikandellentaart voorbij horen komen.
0: Oh.
1: Bokkenpootjes.
0: Oké. Okay.
1: Amerikaanse stijltaarten.
0: Ja.
1: Dus het is, ik ben heel benieuwd wat ik morgen allemaal ga treffen. Wat, hoe mooi en hoe lekker het allemaal uitziet.
0: Klinkt nou wel gezellig. En kinderen mogen ook meedoen. Hè? Wat betekent dat allemaal cupcakes? En zijn er ook kinderen bij eigenlijk?
1: Ja, we hebben 10 kinderen die zich hebben ingeschreven.
0: Ja.
1: En degene die ik gesproken heb, dat zijn inderdaad wel degene die dan cupcakes mee gaan nemen. Maar wie weet, is er nog iemand bij die zegt van ik neem gewoon lekker een taart mee.
0: Ja.
1: Maar nou, dat leuk. Is ook om het een beetje toegankelijk te houden voor de jongere deelnemers. Dan zijn cupcakes toch iets makkelijker te mannen dan een grote taart.
0: Ja, dat lijkt me ook. Hè. En trouwens, die zijn ook super lekker doeken. Een lekker cupcakeje.
1: Zeker.
0: Ze zijn leuk gemaakt.
1: Hè. Niks mis mee.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk de prijsuitreikingen. En daarna gaat het natuurlijk beginnen. Natuurlijk, hè. Want dan is het leukste onderdeel. Dan mag iedereen gaan proeven natuurlijk. Hè. Hoe gaat het in zijn werk, denk jij?
1: We hebben alle taarten. We krijgen een eigen plaatskaartje. Die heeft een kleur.
0: Ja.
1: En de deelnemers die worden per kleurgroep worden ze door de tafels heen gestuurd. En dan hebben ze 5 minuten om hun lekkerste taartjes uit bij elkaar te sprokkelen.
0: Oh, dat wordt vechten hoor.
1: Nou ja, dat is dan gelukkig genoeg taarten. Ze zijn groot genoeg, dus dat moet voor iedereen echt voldoende zijn.
0: Maar ben je niet bang dat het ook een beetje een taartgevecht gaat worden? Dat, met taart gegooid of zo? Of,
1: Dat hoop ik toch niet.
0: Het zou wel leuk zijn trouwens, toch? Beetje met taart
1: gegooid. Zonder van al dat harde werk wat er allemaal is.
0: Ja, dat is waar. Hè. En voor de mensen die nu luisteren en denken van, nou, dat wil ik niet missen. Hoe kunnen zij zich aanmelden en wat moeten ze doen? Kan het nog eigenlijk aanmelden of is het al helemaal klaar?
1: Nou, als ze zich morgenochtend dan melden bij de poort met een taart, dan zullen ze nog wel eventjes het een en ander aan informatie en dingen af moeten geven. Maar dan kunnen we ze in principe ter plekke nog inschrijven.
0: Oké, maar dan moeten ze er wel voor doen, dus dat bepaalde gluten er misschien in zit. Of in ieder geval dat er informatie over de taart aanwezig is, zodat je weet wat erin zit, hè?
1: Even laten weten, want we hebben inderdaad een paar mensen met wat allergieën ertussen zitten. En daar moeten we wel een beetje rekening houden.
0: Ja.
1: Nou, en zoals op alle posters ook stond, geen taart, geen toegang. Dus mensen die, ze mogen komen kijken, maar dan blijven ze wel buiten de ring.
0: Oké, dan.
1: Maar wat wel leuk is voor alle bezoekers van het park, er staat een dame die is er om kindertje of families om mensen te sminken.
0: Ja.
1: Kindertjes en volwassenen. En dat is gewoon voor iedereen toegankelijk.
0: Oké. Dus die mogen ook naar binnen toe. En als je zelf een beetje een oude taart bent, mag je ook maar naar binnen toe, neem ik aan. Hè?
1: Absoluut,
0: tot slot, hè. Wat zou jouw persoonlijke perfecte plaatje zijn voor morgen? Als het helemaal klaar is, het is afgelopen, je bent thuis, je gaat zitten. En je denkt van, yes, dit was een goede dag. Wanneer is het voor jou de perfecte dag?
1: Als ik heel veel lachende gezichten heb gezien en heel veel opgegeten
0: taart. Nou, dat is mooi. Helemaal goed. Nog even voor de zekerheid. Waar gaat het allemaal plaatsvinden? Hoe laat gaat het plaatsvinden en wanneer? Nou goed, het is allemaal morgen, maar toch, hoe laat gaat het beginnen?
1: Morgen vanaf 12 uur tot 3 uur in Park Rusthof in Zasnijn.
0: Oké, zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Voor volwassenen €7,50, voor kinderen van 4 tot en met 12 €5 en tot 4 jaar is gratis.
0: Oké, en het is bijna, als je naar binnen gaat, dan is het bijna onbeperkt taart eten, geloof ik, hè?
1: Ja, zo goed als wel. Het is van eten tot misselijk.
0: Het klinkt heerlijk. Als ik tijd heb, kom ik morgen bij je kijken, denk ik. Want ik heb een oude trek in.
1: Lijkt me hartstikke leuk.
0: Oké, dan. Hey, zeg tot de volgende keer. Maak er morgen een mooie dag van. En wie weet spreken we elkaar nog eens een keertje dan.
1: Van hetzelfde en een gezellig weekend gewenst.
0: Jij ook, hè. Groetjes.
1: Dank je wel.
0: Hoi. Ja, wat een heerlijke dag lijkt me dat. Zeg, morgen in Park Rusthof lekker taart eten de hele dag lang. Heerlijk. Zijn we zo lekker in een oude trek in. Dit is trouwens Hans de Boy. Ken je die nog? Annabel. Iemand.

0: Show.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Group is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Group Katwijk.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
19: Showtime! Oké, here we go.

0: Breaker in de uitvoering van Blue Lagoon.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter
0: Gasseling. En natuurlijk nog steeds met Terry. Ja, Blue Lagoon. Blue Lagoon natuurlijk in met de Heartbreak. Oorspronkelijk van Dionne Warwick.
3: Oh ja.
0: Maar deze is super lekker zomers. En trouwens, je weet het, hè?
3: Hij is net even anders. Ik was er niet helemaal bij.
0: Ja. Hij was een zomers uitvoering. En trouwens, een maandag is het zover.
3: Maandag?
0: Maandag is het 1 juni. Dan begint de zomer.
3: Oh!
0: Dan begint alweer...
3: Nou, het voelt al alsof het al begonnen
0: de
3: is.
0: De meteorologische zomer begint dan. Ah. Ja, die zomer die begon zowat in mei.
3: Ja, dat zeker. Klopt.
0: Nou, inderdaad.
3: Dat klopt. Dat is helemaal, Gerard klopt. Cox?
0: Ja, dat
3: was het.
0: Ja, zeker.
3: Oh, oké.
0: Ja. Die zomer die begon zo wat in mei.
3: Ja.
0: Tweede uur is aangebroken. Wat gaan we doen? Tweede uur?
3: Nou, ik denk dat we het spel nog even gaan herhalen.
0: Ja, dat lekker gebeld voor die lekkere fles wijn. Ja, absoluut.
3: Ja, mooie prijs, mensen.
0: En ik heb het ineens geholpen. Nog geen steggel hoeven te geven.
3: Nee, maar nee.
0: Nee, dat was goed. Lekker.
3: In ieder geval, nou dat dus. De kleine man gaan we nog draaien.
0: Ja, voordat de winnaar gaat komen.
3: Heb je ook nog iets van een plaat uit lang vervlogen tijden?
0: Zeker, Ter. Want die plaat uit lang vervlogen tijden...
3: Ja.
0: Uit 1966, zeg ik uit mijn hoofd.
3: Die gaan we nu
0: 67.
3: Doen.
0: Gaan we nu draaien. Okay. Tweede uur. Dat zijn de Supremes. En...

0: The Happening. Lekker uit volle borst meegezongen. Dat meezingen, dat kan je natuurlijk altijd nog even doen. Hè? Want we gaan met mensen de groeten doen met handen en voeten doen. Ik tel af. En 1, en 2, en 1, 2, 3.
1: De groeten, de groeten met handen en voeten.
0: Ja, ter, we gaan weer dus mensen de groeten doen met handen en voeten doen. Heb jij nog een paar mensen die zeggen, nou, die moet ik eventjes de groeten doen?
2: Ik heb felicitaties, ik heb groetjes en ik heb een steuntje in de rug.
0: Een steuntje in de rug, nou oké. Dat is altijd belangrijk.
2: Maar ik sloeg net toevallig de krant open en wie zie ik daar staan op de voorpagina?
0: Ik heb eigenlijk geen idee wie jij in de krant
2: staat. Carla Sonneveld.
0: Carla Sonneveld? Nee, geen idee wie is dat?
2: Carla Sonneveld? Uit Voorhout. Ze is 17 mei, was ze jarig.
0: Oh, was ze jarig, 17 mei, ja.
2: Maar raad eens hoe oud zij is geworden. De burgemeester kwam langs.
0: Oh, ja. Nou goed, ik weet toevallig. Er is iemand, afgelopen week, is 100 jaar oud geworden.
2: Ja, 100 jaar is 100 ze geworden.
0: 100 jaar, oh, geweldig.
2: Carla Sonneveld.
0: Ja.
2: Ja. Ga ik niet redden, hoor.
0: Dat weet je niet.
2: Nou ja.
0: Weet je wat het belangrijkste is, Ter? Het vieren van je verjaardag. Dat schijnt heel gezond te zijn.
2: Ja.
0: Want mensen die heel vaak hun verjaardag vieren...
2: Worden oud.
0: Die worden ook heel erg oud.
2: Ja, ja, echt gelijk.
0: Zo werkt dat. Dus heel gezond is dat. Ja. Hebben ze onderzoek naar gedaan, hè? Door de Universiteit van Lutjebroek.
2: Door Peter Gasseling.
0: Goed, hebben we er nog eentje,
2: hè? Even kijken, hoor. Er is nog een jarig Jopje geweest. Het was afgelopen donderdag 28 mei.
0: Ja.
2: Toen was jarig Johan van der Veen en die is 62 jaar geworden.
0: 62 maar alweer, Johan van der Veen, zeg. Och.
2: Kan ook 63 zijn, hoor.
0: Ja, ah, wat maakt dat jaartje meer
2: of minder. Maakt het uit.
0: Ja.
2: En op 21 mei was Gordon Visser jarig en die was 60 jaar geworden. 60 is 60 jaar geworden.
0: Gordon Visser, och. Ja, ze gaan tellen, Gordon. Toch?
2: Zegt u?
0: Nee, dit jaar ze gaan tellen.
2: Ja,
0: ook voor Gordon.
2: Tellen, ja.
0: Zeker, ja.
2: En dan heb ik, dit heb ik ook toevallig vernomen.
0: Oh, toevallig
2: Kees, heel toevallig.
0: Ja, Kees.
2: Kees Berg en Lida Hogeveen.
0: Ja.
2: Nou, dit is ook best wel een hoe noem je dat?
0: Ik heb geen idee.
2: Nou, wat hebben we gedaan? Heftig iets dat je 70 jaar getrouwd bent.
0: 70 jaar getrouwd?
2: Ja.
0: Oh,
2: ze komen uit Sassenheim.
0: Pure romantiek is dat, hè? 70 jaar. Jongen, jongens, echt mooi.
2: En dan denk ik, hoe hou je het zo lang vol met zo'n soort?
0: Nou, waarschijnlijk gewoon even van elkaar houden. Even van elkaar zijn.
2: Ja, dat ook. Of je zegt nooit meer wat tegen elkaar. Dat kan ook doen.
0: Maar vaak zijn die mensen op die leeftijd hartstikke doof. Hè? Dus dan zeggen ze ook
2: niet. Wacht even, Peter. Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Ik wil, dat doe ik zelf. De groeten doen aan Erik Vaassen.
0: Erik Vaassen, ja.
2: Die zit in een... opvangcentrum,
0: wou ik
2: zeggen.
0: Is hij aangespoeld ergens?
2: Nee. Hij heeft een ongeluk gehad op zijn werk.
0: Oh.
2: Daardoor heeft hij nu 2 gebroken benen. Het is heel heftig, met pennen erin en weet ik van wat.
0: Ja.
2: Revalideren. En het revalideren, dat doet hij in Zuiderhout in Haarlem.
0: Ja.
2: Want hij kan helemaal niks. Dus als je dan alleen woont, dan moet je naar zo'n revalidatiecentrum. Dat is echt wel heftig, hoor.
0: Ja, het duurt 6 weken mensen, dat je weer een beetje op de been bent.
2: Serieus? Ja. Dus groetjes naar Erik.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Groetjes, Erik, man. En zet je beste beentje voor, zullen we dan maar zeggen. Maar, dat was hem, ik het, hè?
2: Dat was hem.
0: Oké, dan gaan we eens even kijken. Want ik heb ook nog een paar. Afgelopen donderdag was het 28 mei. En toen was namelijk jarig Alma Ruting uit Lissebroek. En Alma Ruting uit Lissebroek is 61 jaar oud geworden. Zeg, geweldig alweer, hè? Eens even kijken, want mijn muziekje die... We zijn zo lang aan het praten geweest. Eens even kijken. Dan gaan we morgen naar zondag. Ik moet wel een achtergrondje bij hebben. Weet je wat ik zet? Gewoon even een ander achtergrondje erachter. Weet
2: of
0: je
2: moet
0: wel.
2: Ik even zingen, Peter?
0: Nee. Ik zet deze er even achter. Eens even kijken. Dan hebben we ook wat romantiek, hè? Ja. Bijvoorbeeld, dat was ook 28 mei. Ja. Dikke Ingrid, die was toen getrouwd 26 jaar geworden. Ja, 26.
2: Heb jij die vorig jaar ook niet?
0: Nee, maar toen luister je verkeerd, want het is... Waarschijnlijk nu weer, want jij luistert te langzaam. Het zijn Dick...
2: Te lang, nee, het is snel.
0: Dick en Ingrid.
2: Ja, dat weet ik.
0: Nee, maar jij dacht dat ik zei Dikke Ingrid.
2: Ja,
0: maar
2: zeker wel.
0: Ja, maar het is Dick en...
2: Maar ik heb ze vaker voorbij horen komen, of zij, hij.
0: Dick en Ingrid. Die zijn dus 26 jaar getrouwd, dus Dick en Ingrid. Ja, mooi. Eens even kijken, dan is het morgen is het 31 mei. En dan is jarig Niels van der Gent uit Voorhout. En Niels van der Gent uit Voorhout wordt morgen 26 jaar oud alweer.
2: Wat een leeftijd.
0: Mooi, hè? Dan gaan we dan maandag 1 juni, dan is jarig Marco Nachtegaal uit Lisse. En Marco Nachtegaal wordt dan 54 jaar alweer. Ook die begint de jaartjes alweer een beetje te jeuken. Dus even kijken, dinsdag 2 juni, jaarlijk joepje. Naomi de Krook uit Sassenheim, 58 jaar alvast weer, hè. Naomi, was wel dit met je verjaardag. Dan gaan we naar woensdag 3 juni. Dan zij jarig, Rasia Paladining. Paladining of zoiets, Paladining. En die wordt dan 56 jaar. Ook jarig, op 3 juni, in Voorhout, Ilse van den Berg. En die wordt 58 jaar alweer. Ilse, wat is met je verjaardag? En als laatste, but last but not least, natuurlijk, Adrie Luce uit Noordwijk. En die wordt aanstaande woensdag op 3 juni 66 jaar. Met andere woorden, allemaal. Zo is dat. En ook voor Dick en Ingrid gaan we zo'n leuke plaat draaien. Dick en Ingrid natuurlijk, hè. Zoveel jaar getrouwd. Nou, die hebben wel een feestplaatje verdiend, denk ik dan. Zoals deze van Vanessa. Upside Down. Natuurlijk.

0: Upside Down van Vanessa. Mensen thuis, pak pillen papier. Want we gaan het weer spelen. Voor de tweede keer, de mensen die het gemist hebben. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. En voor de mensen die net inschakelen, nog één keer de spelregels. Je weet hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je niet zomaar van mij. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik je dan zo direct ga geven. En als je dan denkt van, hé, ik heb ze allemaal gevonden, maar wat staat er een raar woord? Nou, dat klopt, want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En dat wordt er met de ontraaf gepakt. Dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel, dan kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in de hooghoed. En dan grabbelen wij eruit. De winnaar van vandaag, en die gaat er aan de haal met een heerlijke fles rode wijn. En niet zomaar een rode wijn, een hele lekkere, goede rode wijn. Moet je wel meespelen, anders gaat die aan je neus voorbij. Heeft hier een pen en papier? Ja? Zijn we er allemaal klaar voor? Ja? Oké, mooi. Nou, wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een grote witte of zwarte zwemvogel met een lange hals. Dus de eerste letter van een grote witte of zwarte zwemvogel met een lange hals. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Gaan wij weer snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de hoofdstad van Spanje. Dus de eerste letter van de hoofdstad van Spanje. Heb je die gewonnen? Ja, mooi. Gaan wij verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en die is makkelijk, want daarvoor zoeken wij namelijk de eerste letter van het alfabet. Dus de eerste letter van het alfabet. Nou, die is bijna gratis. Gaan we snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van de groep eilanden die zich aan onze noordkust bevinden. Dus de eerste letter van de eilanden, de groep eilanden die zich aan onze noordkust bevinden. Hoe heten die eilanden? Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een voorwerp met glazen wat je op je neus draagt om beter te kunnen zien. Dus de eerste letter van een voorwerp met glazen dat je op je neus draagt om beter te kunnen zien. Nou, lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, hou je vast, daar zoeken we even van. De eerste letter van een dikke winterse soep gemaakt van spliterten. Dus de eerste letter van een dikke winterse soep gemaakt van spliterten. Daar moet je wel even over nadenken, neem ik aan. Wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de leider van een orkest die met een stokje de maat aangeeft. Dus de eerste letter van de leider van een orkest die met een stokje de maat aangeeft. Ja, heb je die gevonden? Nou, mooi. Als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak dan een woord van het woord van de dag. En pak de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. En ik ben heel erg benieuwd. Vandaag is het niet zo moeilijk, dus ik ga ook helemaal niet helpen. Heel veel succes en een gokje wagen mag ook en iedereen mag meedoen. Nou, alles gezegd, is dit Armin van Buren.
2: Doei.

0: is What It Feels Like van Armin van Buuren. Heerlijke, lekkere amazing muziek. En zo'n lekkere stamper natuurlijk. Hè. Dus even kijken, wat lekker geweld voor het spelletje Mission Impossible. Op dit moment hangt er ook weer eentje aan de lijn trouwens. En iedereen mag meespelen. Een gokje wagen natuurlijk ook. Hè. En we zoeken zo'n lekkere verfrissing op zo'n hele warme dag waar je in kan duiken. Nou, dat heb ik toch een klein beetje geholpen. Ondertussen is Ter bijna klaar met, was er weer eentje. Ter. Je bent je koptelefoon kwijt, dan legt hij weer achter die... dat is hem. Weer een goeie.
1: Godverdorie, nog werk ook hier.
0: Ja, hartstikke goed. Hé, was het weer een goeie?
1: Helemaal goed.
0: Ja, weer goed. Ja. Oké, dan. Nou, mooi. Het lijstje wordt steeds langer. Die wordt zo in de hoge hoed gaan mikken allemaal. En gaan we grappelen. Maar ondertussen, Ter, is er nog wat leuks doen in onze fijne pittoreske Bollenstreek?
1: Zeker.
0: En ik kom hier trouwens, het lijkt wel een cowboy die hier binnenkomt. Gewoon met een cowboyhoed op. Oh jee, als je maar niet zo'n paard mee naar binnen neemt. Dan mag hij gaan verder weg, hè. Laat hem niet afleiden.
1: Hij lijkt meer op zo'n Italiaanse man die de wijn hier komt opdrinken.
0: Inderdaad, op El Capone. Okay.
1: El Capone.
0: Zwaai even naar El Capone.
1: Ik ga gewoon even door.
0: Ja, precies,
1: je hebt weer lunchconcerten.
0: Ja.
1: Vanaf dinsdag 2 juni. En dat is in de Jeroenskerk. De oude Jeroenskerk in Noordwijk.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb je, even kijken of sinds... Elke dinsdag tot en met 2 juni. Oh, dat is dan niet meer zo lang, zie ik. Sorry mensen, maar we kunnen nog gaan. 1 keer, denk ik.
0: Ja, dinsdag is 2 juni. Ja, één keer. Maar goed, maakt het niet uit.
1: Maar dan is er van 12:30, dat zijn van die korte lunchconcertjes, van 12:30 tot 1 uur. Hartstikke leuk in de oude Jeroenskerk. Ja.
0: Ja,
1: nou, ik ben een beetje laat met
0: het
1: melden.
0: Het is alweer de laatste in laatste lunchconcert. Nou, mooi.
1: Dit is misschien ook erg leuk. Het is van Bolle Villa's en Bolle Schuren, zoals het is ontstaan allemaal.
0: Wat is het dan? Mensen met overgewicht of zo? Bolle...
1: Nee, dat zijn de Bolle Dolomina's. Nee, dit zijn Bolle Villa's, de huizen.
0: Oh ja, Villa's.
1: En de Bollen Schuren, erfgoed.
0: Ja. Oké.
1: En dan doet Aad van der Wiel... Die gaat donderdag 11 juni verzorgt hij van 11:30 tot 12 uur een lezing.
0: Ja.
1: Het kort, hè? 11:30 tot valt mee. Anderhalf uur. Nee, dat doet hem niet.
0: Nou, leg maar hoe stel die vraag, denk ik.
1: Nee, het is anderhalf uur. Nee, dat is goed. Ja. Ik keur het goed.
0: Mooi.
1: Dan gaat hij een lezing doen over Bolle Villa's en Bolle Schuren. Dat stond natuurlijk altijd naast elkaar, hè?
0: Ja, jij zegt dat. Een Bolle Villa en een Bolle...
1: Ja, meestal heb je dan die Bolle Schuren en er staat er zo'n groot huis naast. En dan, ja, dat...
0: En die horen dan bij elkaar waarschijnlijk.
1: Schijnbaar wel. Nou, die lezing...
0: Ja.
1: Dat is, gaat over die gebouwen en die Bolle Schuren. En dat is vanaf het einde van de 19e eeuw. En op verschillende locaties...

0: Wacht even, ik weet wel jouw achternaam, maar haar achternaam?
1: Van Leeuwen.
0: Van Leeuwen, ja, zeker wel.
1: Ja, okay. Ja. Oh, ja.
0: Ik moet nog even snel zeggen van... het is een koffieplus en een koffieochtend. Want het is dus beide. En de ontmoeting en de lezing wordt gecombineerd met een workshop en een activiteit. Deelname is...
1: Oh, je loopt een beetje schreeuwen, ja.
0: Gratis!
1: Mooi dat er is. Daar ben ik blij mee dan. Bolle schuren en bolle villa's. En bolle mina's. Nou, helemaal mooi, zeg. Dit is trouwens Lon en Linda Hoos.

0: kende je Linda Ronstadt natuurlijk. En It's So Easy. Terry. Zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollensteek? Die zijn nou, boek even met de mensen delen nog. Want we hebben natuurlijk stapels leuke dingen allemaal. Hè?
1: Stapels. Nou, we hebben een open middag bij Dierenasiel in Noordwijk. Als je echt benieuwd bent van hoe werkt dat daar nou allemaal. En zo, dat is morgen.
0: Ja.
1: En dan, dat is trouwens aan de Lageweg 2.
0: Ja.
1: Van 1 tot 4. En dan ben je welkom om een kijkje te nemen in het asiel. En er is ook een verkoop van gedoneerde spullen.
0: Oh.
1: En dan denk je van, ja, wat moet je daarmee? Nou, dat kan best wel... Het zijn soms vaak ook nieuwe spullen. En de opbrengst, die is bestemd voor een nieuwe, ruimere opslagruimte voor het asiel. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Want vaak worden ze deels ook gesponsord, hè, die asiels. En zoveel geld hebben ze nou ook weer niet.
0: Nee.
1: En ze zijn toch goed voor de dieren. Jij hebt daar natuurlijk helemaal niks mee, dat weet ik.
0: Als ik echt opnieuw mag beginnen, ja? Dan zou ik iets met dieren gaan doen.
1: En wat ga jij dan doen? Koeien melken?
0: Nee, ik dacht meer dan gewoon aan slager.
1: Jezus,
0: nou, ga dan maar door, Ter.
1: Nou, misschien kan je daar een paar hondjes ophalen in die... Nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Nou, bezoekers kunnen ook met hun hond, als je een hond meeneemt, parcoursjes lopen. Of met ze op de foto. Is ook altijd leuk natuurlijk.
0: Met je hond op de foto?
1: Ja, nou, als het een goede fotograaf is, dan... Ja. Kijk, daarom heb ik maar een paar artikelen per uitzending. Want jij blijft maar doorpraten.
0: Nee, dan maak je zo'n foto.
1: We gaan straks hier even over vergaderen.
0: Dat is ook een die vraag. Ik had gewoon zo'n overdenking.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, dat vraag ik het zo natuurlijk wel dan.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, mag ook nu.
0: Nee, dat hoeft niet meer. Nee, dat hoeft niet meer.
1: Oké. Nou.

0: Er zijn voor kinderen ook nog wat activiteiten.
1: Ja, wat dan?
0: Ja, bijvoorbeeld een eigen dierentehuis maken. Dat lijkt me best wel.
1: Maar ik zit te denken, die hamsterkooi die je gratis wil kunnen halen. Zou dat niks zijn voor het asiel?
0: Nou nee, Peek, want die is echt voor jou gereserveerd. Ja, jij probeert er weer onderuit te komen, hè?
1: Ja, ben jij niks vergeten trouwens?
0: Wat dan?
1: Moest je nog iemand de groeten doen?
0: Oh ja! Nou, inderdaad. Ja. Nee, wij hadden de beller, Marion.
1: Ja.
0: En ik moest specifiek de groeten doen aan Trudy. Aan onze Trudy.
1: Ja.
0: Dat was ik net even vergeten.
1: Nou, als je dat vergeet, nou... En... Je
0: ja,
1: kent Marion.
0: Dan heb je de
1: die komt even
0: aan
1: langs,
0: het dansen.
1: Maar die komt niet langs voor een kopje koffie dan. Nee.
0: Zeker niet. Dus ik dacht, nou moet ik even goed maken. Maar alsnog, zeker. Als jij niks had gezegd, dan was het weer helemaal kwijt. Hè?
1: Dan werd hij de boel verbouwd.
0: Dus bij deze. Werkt dat. Er is ook nog een kattenoppasser. En daar kan je informatie aan vragen. Enzovoort. Een kattentriemster is er. Enzovoort. Nou, bezoekers kunnen ook hun eigen kat laten chippen. En registreren, want vooruitlopend op de toekomst, de chipverplichting voor katten wordt verplicht.
1: Ja, dan heb je gelijk een digitale kat heb je dan, hè?
0: Dubbel woord.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik heb het ook voor mijn kat. Dat is heel makkelijk, want als ze weglopen, ja, of je moet er vanaf willen, dan kunnen ze even in het oortje chippen. Of nee, het zit er achter in de nek.
1: Oh, zie je
0: nek, en dan zien ze zo adres enzovoort.
1: Ja.
0: En hoe de kat heet.
1: Ik kan het ook zien hoe die kat
0: heet. Nou, weer één artikel. Dankjewel, Peter.
1: Ik denk vooral dat even zijn staart omhoog en dan hoppen.
0: Ja, precies.
1: Nou, heerlijk zeg. Nou, mensen thuis. Als je een kat hebt, kan hem chippen of even zijn staart omhoog trekken. Kan ook, denk ik.
2: Het is zaterdagmiddag, je bent lekker vrij.
1: Zo is dat.
2: Weer een sidekick, die horen daarbij.
1: Ja, stel je vandaag.

0: lekkere zomerse muziek van de Hollies. I'm Alive, hier in de Pyreneeën. Op Bo natuurlijk, hè. Ja, we kruipen alweer richting het einde van het programma. Maar we hebben nog 17 minuten. Heb je nog een paar items die zijn? Nou, moet toch even met de mensen thuis delen.
1: Deze is wel heel leuk. En als ik het red, ga ik erheen.
0: Oh, nou, dat moet toch wel heel erg leuk zijn als jij erheen gaat.
1: Ja, het is
0: Jij vindt helemaal niks leuk, toch, eigenlijk?
1: God. Ja, dit bedoel ik nou.
0: Ja, schiet erop, hè.
1: Ik vind heel veel dingen leuk. Maar ja, dit weet
0: Concentreer je en hou voor. Ja,
1: nou, dit is een art expo. Dat is tot en met 7 juni, dus dat schiet al op.
0: Ja.
1: Maar hartstikke leuk. En dat zit in de Hoofdstraat in Noordwijk.
0: Mm-hmm.
1: Hoe ga ik dit uitleggen?
0: Nou, dan ga ik er even bij zitten, hè.
1: Klooster presenteert samen met Cobra Art. Nou, Cobra Art Company, ken je dat?
0: Nee, maar ik heb het goed dat ik me dat nu ga vertellen.
1: Ja, nou, je hebt Cobra Art organisaties heb je in Amsterdam, Rotterdam.
0: Die Cobra.
1: Wat dacht jij dan?
0: Ik dacht aan zo'n slang.
1: Nee, Peter. Ja, jij denkt aan een tuinslang.
0: Ja, maar je hebt het over Cobra.
1: Cobra.
0: Ja, oké. Okay. Ja, die ken ik wel. Ja.
1: En die heeft een tijdelijke tentoonstelling met gecertificeerde kunst. En weet jij wat dat betekent, Peter?
0: Nou, dan hebben we waarschijnlijk een kunstenaar iets gemaakt. Je hebt geen idee wat het is, maar hij heeft al zijn naam eronder gezet. En het mooie daarvan is, dan kan je hem even bellen om te vragen, maar, joh, wat heb je nou gemaakt?
1: Klopt.
0: En hoe moet ik hem ophangen? Hangt hij ondersteboven?
1: Ja, klopt. Kan allemaal. Ja, je hebt helemaal gelijk. Gewoon mee. Mensen, hij hoort het even niet gewoon met hem meepraten. Nou, als je nou nog iets leuks zoekt voor in je interieur, want één groot schilderij of twee wat kleiner, die kunnen echt de kracht in je woonkamer
0: geven. Mm-hmm.
1: En die Cobra Art Company, die is er al sinds 1983, hè?
0: Echt zo lang alweer?
1: Ja.
0: Zo'n miljoen.
1: Maar die doen ook reproducties in de kunst.
0: Ook dat nog?
1: Ja. Nou, het is meestal nooit alleen maar originele. Ze hebben vaak een origineel, daar betaal je natuurlijk heel veel voor. En die reproducties, het ligt eraan hoeveel ervan gemaakt zijn.
0: Ja.
1: Naargelang je er wat voor betaalt. En die verkopen daar werken. Schilderijen, grote plexiglasfoto's. Het is vaak ook op plexiglas. Of op metaal, dat kan ook. Maar dit is niet wat je zo eventjes... mag je niet noemen, hè, namen. Nou, maakt niet uit. De werken uit deze winkel zijn nu met 10% korting te koop. En dat is best wel veel. Want één zo'n groot werk kan zomaar... Nou, ik zeg €400. En dat is heel weinig.
0: Ja.
1: Dat weet ik uit ervaring.
0: Ja.
1: Dat is heel weinig. Als je dan ook nog eens een keer op zo'n bedrag die 10% krijgt.
0: Die 10% korting, wat is dan het oorspronkelijke bedrag? Dat weet toch geen mens?
1: Jawel. Je kan natuurlijk daar informeren wat het origineel heeft gekost.
0: Oh, nou oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jij denkt dat ik van niks weet, hè? Dat ik nooit wat weet en
0: nee,
1: zo.
0: Nee,
1: maar...
0: Is er een beetje afstand tussen ons nu, hè?
1: Ja. In ieder geval, de expo is te zien in die woonwinkel in Noordwijk.
0: Ja.
1: Tijdens de openingstijden. Dus loop gewoon even binnen. Dagelijks tot en met 7 juni. Hartstikke leuk.
0: Mooi, heb je er nog eentje die echt leuk is dan?
1: Een echte leuke?
0: Ja, echt leuke graag.
1: Nou, dit is meer een inschrijving in Noordwijk.
0: Oh.
1: Dan heb je volleybalvereniging Novo. Die kennen we allemaal natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En die heeft een inschrijving geopend voor de Starbom. De Starbom.
0: De Starbom, vertel mij wat.
1: Dit weet je. Strandlopen. En dat is van 11 juni tot en met 13 augustus. Het is voor de 54ste keer. En dan loop je 2, 4 en 8 kilometer elke donderdagavond. Dus dan kun je kiezen.
0: Ja.
1: Op het Noordwijkse strand. En de start is steeds om 7:30.
0: Ja.
1: Voor het NRB/ZVN gebouw. Ter hoogte van het Pellesplein. Nou, dat kent iedereen ook. Inschrijven moet wel even. Als klassementloper kan je tot 1 juni... tot maandag dus.
0: Ja.
1: Dus snel zijn. Via strandlopen.nl. Yep.
0: Nou, mooi. Oh, damn. Gelukkig. Saved by the explosion. een groot moment in de show. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje.
1: Nee.
0: De lijnen zijn gesloten voor het spelletje Mission Impossible. Maar er is heel veel gebeld voor het spelletje.
1: Zeker.
0: Vandaag was het niet zo moeilijk, denk ik. Of de mensen hebben al, misschien hebben ze wel last van een soort vorm van helderziendheid. Zou ook maar kunnen,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Ook, ja.
0: Met andere woorden, wij gaan grabbelen in de Hoge Hoed. En ik heb hem al klaarstaan. Natuurlijk de plaat van de kleine man uit Amsterdam. Daar is hij eindelijk dan. Basis is daar nog steeds de basis, natuurlijk. Ter, we gaan grabbelen in die Hoge Hoed.
1: Ik ga grabbelen,
0: zal ik hem vasthouden, die hoed?
1: Ja?
0: Ja, oké, dan kan jij gaan grabbelen wel. Ik ben benieuwd hoe je er nou weer uit gaat halen. Maar wel in één keer goed vragen, Ter.
1: Ja, maar
0: André Hazes staat met boei, boei, boep. Nou goed, ik ga die meezingen, wij gaan grabbelen.

0: Ja, we hebben gegrabbeld. Waarom gaat het ding nou? Gegrabbeld in de hooghoed. En dat hebben we gedaan tijdens de plaat van André Haas natuurlijk. Poei, poei, poei, poei, poei. Was het een zware bevalling, Ter?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Toch wel, ja. En wie heb je eruit getrokken? Is het een dame of is het een heer geworden?
1: Het is een meneer.
0: Ja.
1: En dat is...
0: Ja.
1: Olaf Evers.
0: Olaf Evers, goedemiddag. Olaf, ben je daar even? Olaf?
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, daar ben je hoor. Olaf, goedemiddag man. Hoe is het met je?
2: Ja, lekker dan, met jou.
0: Ja, ook lekker. Ja, nou, goed gesprek. Hey, waar zit je op dit moment?
2: Sorry?
0: Waar zit je op dit moment?
2: Ik ben bij Petra in Noordwijk, lekker op balkon.
0: Oh, zit je op het balkon? Ja, ik kijk naar buiten en ik zag, ik weet niet of jou ook opvallen is, maar ik zag net weer iets vallen. Dat was een mus, die viel van het dak. Is het bij jullie ook zo warm?
2: Ja, het is wel lekker warm aan het worden, ja. Ja. Nou, tot later wordt het wel wat warmer, inderdaad.
0: Ja, hey, maar ben je een beetje van de hoge temperaturen?
2: Ja, ik kan er wel goed tegen, ja. Ja, ja absoluut. Ja,
0: ja en continu een beetje afblussen natuurlijk, hè? Een biertje erbij en zo, neem ik aan.
2: Ja, uiteraard. Kijk, dat gaat in één moeite door, hè?
0: Dat gaat in één moeite. Ja, je moet wel goed blijven drinken, zegt de dokter altijd, toch?
2: Ja, ja, ja dat zijn mijn moeder vroeger ook, hè? Goed ja, blijven drinken.
0: Goed blijven drinken. Ja. Inderdaad, hè, want dan krimp je helemaal in elkaar natuurlijk. Hè. Hey, en voor de rest, afgelopen week was het helemaal erg heet. Heb jij het nog een beetje overleefd? Of heb je last van een hittegolf? Een hittegolf, hoe noem je dat ook weer? Een zonnesteek, wat zou ik zeggen. Een zonnesteek.
1: Een
2: hittesteek. Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet, joh.
0: Je hebt geen zonnesteek?
2: Nou, ik heb natuurlijk met mijn werk in de auto en dat altijd airconditioning, dus ik klaag niet echt.
0: Ah, dat scheelt. Airconditioning in je auto, ja, dan word je het een beetje cool. Ja, ja, hey, ja. Back to business, hè. Het spelletje van vandaag, was die moeilijk, vond je?
2: Nou nee, ik vond hem eigenlijk niet echt moeilijk. Ik zat wel eventjes te twijfelen met die eilandengroep, want ja, daar stond geen Nederland bij. Dus ja, dan ga je denken van ja, moet ik het dan toch over gaan zoeken of zo?
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, nee, maar ik ben er toch uitgekomen in ieder geval.
0: Ja.
2: En het woord van de dag, dat is eigenlijk zwembad.
0: Ik ga het maar gaan. Kom maar door. Wat is het woord van de dag? Zeg het dan maar. Ik heb een gaatje voor, ja. Doe
2: het
0: maar.
2: Ja, het woord van de dag is zwembad.
0: Zwembad, ja, verrasseld zeg. Oh, hoppetaai. Helemaal goed in één keer. Nou, jij zegt dat al, je moet goed blijven drinken. Nou, daar heb ik gelijk een oplossing. Ik zou zeggen, ja, drink wel met mate, maar goed, je bent bij Inkretijnen. Dus ik heb hier een heerlijke fles, een grote fles rode wijn voor je klaarstaan. En ik zou zeggen, als je tijd en zin hebt, kom je lekker dat ding even ophalen van vanmiddag of van de week. Kijken we wanneer je tijd en zin hebt. Maar goed, we hebben een flesje wijn voor je staan hier, Saddam.
2: Nou, het gaat helemaal goed komen. Hartstikke bedankt.
0: Ik denk het ook. Ik zou zeggen, drink met mate. Hè, dus,
1: met vrienden
0: haal ze erbij.
2: Ja.
0: En dan komt het helemaal goed. En maak er een mooie zomer van, hè.
2: Gaan we zeker doen. Hey, jullie hartstikke bedankt. En nog succes met de uitzending.
0: Jij bedankt voor het meespelen, Olaf. En tot de volgende keer, hè.
2: Tot de volgende keer. Hoi, hoi.
0: Groetjes. Hoi, hoi, hoi, hoi. Doei, doei. Ja, diep te pakken. Een lekkere fles goede rode wijn. En rode wijn, hè. Ik hoef geen naam natuurlijk.
1: Heerlijk.
0: Rumbonen en rode wijn, hè. Dat schijnt.
1: Oh, rumbonen.
0: Ja.
1: Als het jaar gewinnen, rumbonen.
0: Rumbonen en rode wijn.
1: Zeker.
0: Daar houden de vrouwen van.

0: In de Navy van de Village People. Ja, we kruipen echt naar het einde van het programma. We hebben nog twee minuutjes, twee kleine minuutjes. Daar heb je nog één klein item. Dat je, nou, die moet ik echt even kwijt met de luisteraars.
1: Precies.
0: Aan de luisteraars.
1: Nou, dit is een expositie bij Kunstart Leen Hillegom. En deze mevrouw, die ken ik toevallig. Daar viel mijn oog op. Van 16 tot en met 18 juni presenteert die Kunstart Leen Bollestreek de expositie Kleurrijk met werken van de Haarlemse beeldend kunstenaar Vera Bruggeman. En ze staat bekend om haar expressieve en kleurrijke schilderijen. En die balanceren tussen realisme en verbeelding. De expositie is daarnaast te bezichtigen op vrijdagen, zaterdagen van 11 tot 5. En even kijken, waar is het te vinden? Aan de satellietbaan 14C in Hillegom. Ik moet zo snel praten, dat lukt me nooit, hè? Oh, deze gaat de prullenbak in. Sorry.
0: Ben je klaar?
1: Sorry, Vera. Vera Bruggeman.
0: Ik was even
1: kunstenaar is.
0: Dag.
1: Mag ik met jou meerijden, Peet?
0: Ja, ja, je mag zo meerijden. Maar we gaan eens over 40 seconden weg. Dus heb je niet nog... Nou, nee, heb je niet meer, hè?
1: Nou, zeg dat dan. Ja, ik heb nog een heel kleintje. Dat is in de Huis Dever in Lisse.
0: Ja.
1: Dat is morgen. Dan wordt er een optreden gedaan door de strijkensemble La Tempesta.
0: La Tempesta.
1: Van barok tot romantiek.
0: Ja.
1: Nou, dat is van 15 tot 17 uur. Nou, wie praten nou zo van 3 tot 5. Inclusief pauze. Toegangsprijs is €15. Kaartjes moet je wel even reserveren via meermuziek@hotmail.com.
0: We gaan het, je rijdt mee, hè?
1: Ja, ik rijd mee.
0: Oké, dan mensen, tot volgende week zijn we terug. Groetjes, tot volgende week.
1: Doei, doei.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn. En dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: is vandaag 30 mei en het is een paar minuten over twee. Hartelijk welkom bij Bollenstreek Sport met verslag van de volgende wedstrijden. Aftrap om 2:30 FC Lisse tegen ADO 20 met de verslaggever Jan-Kees Vaas. En ook om 2:30 Excelsior Marsluis tegen VVSB met verslaggever Pieter Ottervanger. En we hebben ook nog om 6:00 ook nog een uitzending Terlede tegen Kolping Boys. En daar zit voor ons Willem Molenveld. Het zijn allemaal promotie-degradatiewedstrijden, dus de spanning giert ons door de keel heen. Techniek en regie is in handen van Dennis van Zuilen en mijn naam is Wouter Smit.
1: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

Ja, u heeft natuurlijk de stemmen lang herkend. Dat was Mary Servaas, oftewel de zangeres zonder naam, samen met Normaal, Rock Around the Clock. We gaan natuurlijk niet alles vertellen over de wedstrijden van vanmiddag, want dat laten we over aan de verslaggevers. Maar ik kan u wel vertellen dat ADO 20 tegen FC Leicester de vorige keer was afgelopen woensdag 2-0 geworden. En VVSB heeft toen gelijk gespeeld tegen Excelsior Maassluis 1-1. Hebben we al een verslaggever aan de telefoon? Nee, we hebben geen verslaggever, we hebben wel muziek voor u.

0: De riddle, het raadseltje, Nick Kershaw. We gaan lekker schakelen naar Pieter Ottervanger. Die zit daar ergens in de buurt van de Nieuwe Waterweg. En die zit dan in Maassluis. En hij gaat kijken naar Excelsior Maassluis tegen VVSB. Pieter, zeg het eens.
1: Ja, Wouter en luisteraars, een hele goede middag hier vanaf Sportpark Dijkpolder, waar Excelsior Maassluis hun thuiswedstrijden speelt. De tricolores, zoals de bijnaam luidt. Ze zijn opgericht op 1 juni 1918, dus een redelijke oude club. Dat kunnen we ook wel zeggen als we hier op het sportpark rijden en lopen. Want Stijn Zandbergen is er ook om camerabeelden te maken. Dus de wedstrijd kunnen we ook nog terugzien in samenvatting op YouTube. Dus wat willen we nog meer? Maar allereerst natuurlijk het verslag vanmiddag van deze wedstrijd. Maar ik zei het al, een wat ouder sportpark. Mooie knusse kantine waar we even wat hebben genuttigd. Want straks gaan we dus naar de wedstrijd Excelsior Maassluis VVSB kijken die om 2:30 beginnen. Want dan is het de returnwedstrijd in de promotie naar de tweede divisie. Dan promotie voor natuurlijk VVSB eventueel en handhaving voor Excelsior Maassluis. Alhoewel, dan komen ze in de tweede ronde. En dan hebben ze, als ze die weten te winnen, ook nog een derde ronde. Dus er zijn nogal heel veel wedstrijden te gaan. Maar we kijken nu dus naar de returnwedstrijd. Want afgelopen woensdag kwamen ze in actie op Sportpark de Broekhorst voor de eerste wedstrijd in de eerste ronde. En die wedstrijd eindigde in 1-1 tussen Excelsior Maassluis en VVSB dus. En VVSB was toen de thuisploeg. En kwam op 0-1 achter afgelopen woensdag. Doordat de captain van Excelsior Maassluis de 0-1 wist binnen te koppen. Dat was Kevin Ringelingen. Ook vandaag staat hij in de basis. En is hij weer de captain bij Excelsior Maassluis. En gelukkig voor VVSB zorgde Segun Obubale voor de 1-1. Waardoor deze wedstrijd vanmiddag nog alle kanten op kan. Er moet dus een winnaar uitkomen die zich dan plaatst voor de tweede ronde in deze lange na-competitie. Want bij een gelijkspel betekent het, Wouter, dat we gaan verlengen. En als er dan nog steeds geen winnaar is, dan gaan we penalties nemen. Dus dan wordt het nog een lange middag voor iedereen. Maar goed, dat gaan we allemaal meemaken. Als we dan even kijken naar de opstelling van VVSB, dan zien we Marijn van Wandelen, de doelman natuurlijk, onder zijn lat bij VVSB. Dian Hooy staat erin. Tim Bloemendaal, Jesse van Nieuwkerk, Joey van Esveld, Giano van Velsen, Niels van Wetten, Sugun Overwale, dus de doelpunt te maken van afgelopen woensdag. Max Ossendrijver, Dario van Breukelen en Timo Wolters. En op de bank bij VVSB zitten Jeffrey Narel, Lars Ruis, Ricardo van Kuijverhoven en Goedold Guus Verbe. Natuurlijk de Noordwijkse Houtse Trots, laten we het zo maar noemen. Tobias Glijweg en Niels Dijvervoorde en Jelle Riel, die sluit de rij dan op de bank. Dat zijn de mensen die het moeten gaan doen voor Arjan de Zeeuw. En bij Excelsior Maassluis natuurlijk veel namen die ook afgelopen woensdag in actie kwamen. En de wedstrijd staat onder leiding van de heer Luc Timmer. Dus dat allemaal vanmiddag zometeen om 2:30. Dus die returnwedstrijd in de eerste ronde van de na-competitie tussen Excelsior Maassluis en VVSB. En de tussenstand na 1 wedstrijd is 1-1. Dus we gaan zien wat het vanmiddag hier gaat worden in Maassluis. Laten we hopen voor een overwinning van VVSB. Drums, please!

0: Ja, DJ Jesse en Jeff en de Fresh Prince Summertime. We hebben natuurlijk zometeen ook nog een keertje onze grote vriend Jan Kees Vaas aan de telefoon. Want hij zit bij FC Lisse tegen ADO 20. En dat is natuurlijk op Sportpark Terspek ongeveer een kilometertje of 10 hier vandaan. Een beetje ten noorden van ons. Maar we gaan dat zometeen horen. Of hebben we hem al aan de telefoon? Nee, we hebben nog niet aan de telefoon. Nou, dan blijven we maar gewoon plaatjes draaien. En we gaan draaien naar meester Prikkebeet. Weet wel, Boudewijn de Groot.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen.

En als u zich ooit een keertje heeft afgevraagd wie is nou die meester Prikkebeen? Nou, meester Prikkebeen is de hoofdpersoon uit de allereerste Nederlandse stripboeken. En hij is namelijk een excentrieke, wereldvreemde vlinderverzamelaar en vrijgezel. En die probeert wanhopig te ontsnappen aan zijn bazige zus Ursula. U hoorde natuurlijk Boudewijn de Groot. En nu gaat u horen Donna en Senna. Waar blijf je nou? Een grap.

0: tok, tik, tok, tik, tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, het is al bijna 2:30 en zometeen gaan de wedstrijden beginnen. Ik weet natuurlijk wel dat iedereen in de Bollenstreek vanaf 2:00 meteen aan de radio zit. Maar ik zal het nog eventjes vertellen. We zitten vandaag bij de wedstrijden FC Lisse tegen ADO 20. En daar zit onze verslaggever Jan-Kees Vaas. Die gaan we zometeen horen. En wij zitten ook bij Excelsior Maassluis tegen VVSB. En daar zit onze verslaggever Pieter Ottervanger. En die heeft al een kleine voorbeschouwing gedaan. En vanavond om 6:00 begint het Terleden tegen Kolping Boys, ook een spannende wedstrijd. En daar zal Willem Molenveld genoeg verslag van doen. Tot zover de aanmeldingen en opmerkingen. We gaan nog een klein stukje muziek draaien.
3: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: thuis ging het mis. Blijf voetbal. Goed, even in vergelijking met afgelopen woensdag. Twee andere spelers wel eens in de basis. Want ja, we hebben iemand die is een grote fan van hem. Die betaalt die jongen ervoor dat hij ook speelt in de thuiswedstrijden. Want dan mag je namelijk omroepen. En zo'n stroom, maakt een doelpunt. Nou, die staat dus in de basis vandaag. Dit verhaal klopt trouwens niet, maar hij staat wel in de basis. En zo'n stroom staat in de basis. En ook koning, keizer, admiraal, Julian Poppa, kennen ze allemaal. Ook die staat in de basis. Ah. Want ja, Daryl Bader was niet altijd best als linksback, want die werd weggelopen door Julane Helder. Dat zijn de wijzigingen. Boudouni zit op de bank en ook Bailey op de bank. En Lisse moet met minimaal 3 goals verschil winnen om door te komen. En we gaan nu kijken naar de eerste balomwenteling. Omar El Baat heeft de bal, speelt hem op in ieder geval Jerrel Hak. En Lisse gaat aanvallen richting de Aagstakerk. Dat weet jij wel, Wouter, dat is de Aagstakerk.
1: Ja, ja.
0: 1905 is de kerk gebouwd. Speciale glas in loodramen, die zijn regelmatig stuk. Er is maar één bedrijf in Nederland die ze kan herstellen. Maar het is een mooie kerk. Maar goed, ik heb genoeg gepraat. 1 minuut gespeeld, nog geen doelpunt bij Lisse tegen ADO 20.
2: Dan gaan we vlug overschakelen naar Pieter Ottervanger. Die zit bij onze grote vrienden van VVSB, maar die speelt tegen Excelsior uit.
3: Ja, klopt helemaal, Wouter. De bal gaat hier bijna rollen. VVSB gaat aftrappen. Jesse van Nieuwkerk, de aanvoerder van VVSB, staat erbij. En de doelmannen die staan ook op hun positie inmiddels. Dus de scheidsrechter heeft gefloten. En trouwens, het is Excelsior besluit wat aftrap. Ik kon het niet helemaal goed zien. Lange bal gelijk van de doelman van Excelsior besluit. Die toch wel zijn manschappen bereikt. Kijken of hier nog wat gevaarlijk uitkomt eventueel. En Excelsior besluit blijft te druk zetten. Misschien komt er een voorzet. En die komt ook, maar die wordt voordat hij echt zelfs de 16 meter gebied van VVB inkomt, wordt hij tot ingooi verwerkt. Dus kijken, zelfs een corner zie ik dat het wordt. Dus de eerste corner hebben we gelijk al te pakken na 30 seconden. Eerste corner, nee, het wordt toch een inworp. Ik had het goed gezien. Alleen die speler dacht, joh, ik probeer te kijken of ik er een corner uit kan slepen. Nee, zegt de scheidsrechter, het is gewoon een inworp. Die komt, dat wordt een lange inworp, die gaat doorgekopt worden. Die wordt ook doorgekopt door een speler van VVSB. En een van zijn kompanen weet de weg te kopen uit de stadsgebied. Neem dit nog even mee. Want daar gaat hij hoor. Ja, ja. Bal blijft hangen. En Excelsior Mesluis, die scoort hem al. Want VVSB krijgt die bal niet weg. Hoe moet te maken, moet ik even onschuldig blijven. Want ik kon niet helemaal goed zien in de flipperkasten. Gebeuren wie je maakte, maar dat gaan we zo horen van de omroepster. Maar VVSB komt dus al door die lange inworp die ze niet weg weet te krijgen hier op een 1-0 achterstand. Excelsior Mesluis komt dus op voorsprong. De doelpunt te maken ga je zo horen. Maar hier dus na ruim 1 minuut is de stand 1-0 voor Excelsior Mesluis tegen VVSB.

0: Ja, we gaan terug naar Pieter Ottervanger, want daar is een doelpunt gevallen bij Excelsior VVSB. Aan de verkeerde kant voor ons gezin tenminste. Maar Pieter, weet je wie het al was?
1: Nee, helaas. Zelfs de omroepster kon het niet helemaal goed zien, want het was een echte flipperkast goal. Maar het was bijna 2-0 voor Excelsior besluit, die echt de eerste 5 minuten duidelijk laat zien dat het beter is. En VVSB moet zorgen dat het niet overlopen werd. Want weer kwam de bal de 16 laag in. En Marijn van Wonderen zag er niet helemaal lekker uit. Maar gelukkig kon de speler van Excelsior Besluis er niet bij. En ging die zag een voorzet gewoon gelukkig voor VVSB voorlangs. Zoals dat heet. Maar, en daardoor blijft het 1-0. En VVSB dan wat er tegenover kunnen stellen. Nou, nog niet echt wel gedoen. Gelijk naar die 1-0 vanaf de aftrap probeerden ze wel de aanval te zoeken. Maar echt gevaarlijk werd het niet. Maar VVSB weet in ieder geval dat het gewaarschuwd is. En Excelsior Maassluis, die krijgt natuurlijk vleugels. Die denkt, ja, hoe sneller we die 2-0 maken, des te lekkerder het is. Want dan moet VVSB 2 keer scoren. En nu 1 keer scoren om er een verlenging uit te halen. Excelsior Maassluis heeft de beste kans op dit moment. Probeert ik PVSP wat meer rust te krijgen en de eerste goede aanval te creëren. Maar na een minuut of 6 is de stand hier dus 1-0 in het voordeel van de thuisploeg Excelsior Maassluis tegen PVSP.
0: En dan gaan we schakelen naar Ter Sportpark Ter Spekke. Daar zit Jan Kees Vaas bij Lisse tegen ADO 20. Nog steeds 0-0, Jan Kees?
2: Ja, ze zijn wel goed begonnen. Lisse, een schot van Quinlan Paulina over. Ja, Quinlan Paulina die... Mocht Lisse verder komen, dan is hij de volgende keer er niet bij. Want wat gebeurt er nou weer? Uitzwaaiwedstrijd van Aruba met Curaçao. Ja, dat jongens hier gaan ze af en toe weg. Jammer, maar goed, dat is ook geldig voor Martens van IJsselmeervals. En eventueel voor Benny van Lisse. Maar goed, hij schoot over die Paulina. En dat was het scherpe voorzet van Remy van Ekeris. Ter nauw nood achtergewerkt. Meer mogelijkheden heeft Lisse nu al gehad de afgelopen woensdag. Toen het niet alleen kansloos was, maar veel te weinig agressie toonde in positieve zin. Het afgetroefd op agressie door ADO 20. Waarbij Rienstra een belangrijke rol speelt met de aanvoerder van ADO 20 en ex-prof. En zijn enige taak was het Remy van Ekeris onmogelijk maken om aan opbouw te beginnen bij Lisse. Waardoor de angel uit het spel werd gehaald en Lisse ook niet aanvallend potten kon breken. Maar goed, Lisse zal in ieder geval geduldig moeten aanvallen. Enzo Stro in spits. Mogelijk zijn laatste wedstrijd. Het is over voor hem en voor Lisse dat het niet zo het geval is. 5 seizoenen bij Lisse, waarbij het eerste seizoen schoot hij uit alle rangen en standen. Enzo is on fire. Dat was het liedje wat elke keer in de kleedkamer werd gedraaid nadat hij weer had gescoord. Maar het zou mooi zijn dat deze sympathieke man met heel veel vrienden ook in Lisse, dat hij op een goede manier afscheid gaat hebben, mogelijk met promotie. Maar goed, zo winnen ze nog niet. Hij moet ze eerst gaan inschieten. En Lisse dat hij ook aanvalt met Opma, de man dus gewoon uit Lisse afkomstig, die tot zijn verbazing in de basis stond bij TOGB uit. En dan denk je als ouders, wat ben ik trots op mijn zoon. Hij is op vakantie, zijn ouders. Die hebben het niet meegemaakt. Maar goed, kan gebeuren. Zo is leven. Nou, Popma staat linksback en dat betekent ook dus Stroon, Spitsen, Boudouni en Bailey op de bank. Lisse dus goed aan de avond begonnen. Het idee is dat Lisse fitter is dan 28. We gaan het zien. We gaan het beleven. Voorlopig 0-0.
0: En wij gaan luisteren naar Miles Smith met My Mess.

0: En we gaan nu horen van Pieter Ottervanger of de spelers van VVSB nu wel 100% bij de wedstrijd zijn tegen Excelsior Marsluis.
1: Ja, eerste mogelijkheid was er net een klein schotje, maar daarvoor was het Marijn van Wanden dat er weer in actie moest komen. Maar VVSB heeft dus het eerste kleine schotje kunnen plaatsen. Maar dat ging wel naast. Ik kan inmiddels melden via bepaalde omwegen dat we weten wie de doelpunt te maken is. Dank voor John Groot voor het te sturen van een link. Dat ik het in de gaten kan houden. Want de omroepster die wist het ook nog steeds niet. Maar het is in ieder geval Jurrian van Eerden die de 1-0 maakte voor Excelsior Marsluis. Weten we dat ook weer. En Excelsior heeft dus wel de beste kans gehad om zelfs op 2-0 te komen. Maar het wordt tijd dat VVSB zich in de wedstrijd gaat knokken. Want als het zo blijft gaan, dan is Excelsior Marsluis nog echt wel de betere ploeg. Ze heeft natuurlijk ook een hele jaar tweede divisie gespeeld. En VVSB natuurlijk derde divisie. Want VVSB die mag deze nacompetitie spelen omdat ze de derde periode hebben gehaald. In die derde divisie B. Net zoals dat de FC Nistel natuurlijk de tweede periode heeft gehaald. En Excelsior Marsluis, ja, die de nauwe nood aan de nacompetitie mee mocht doen. Want ze stonden eerst heel lang 0-1 achter tegen ACV. En dat betekende directe degradatie. Maar uiteindelijk in blessuretijd wist het om te draaien door met 2-1 te winnen. En daardoor eindigde op de 16e plek in die tweede divisie. Maar dat betekent wel dat je promotie degradatie moet spelen voor lijstbehoud. En de eerste ronde is dus hun tegen VVSB uit Noordwijk Hout. En ja, de eerste wedstrijd eindigde in 1-1. En nu staat ze 1-0 voor. Dus dat is voor de Marsluizenaren goed te doen. Zeg maar VVSB die wil natuurlijk voor die tweede ronde gaan in de nacompetitie. Kijken of deze lange bal goed aankomt. Nee, dat komt niet. Wel een duimpje van Timo Wolters naar zijn medespeler. Maar goed, het is en blijft een inworp voor Excelsior Marsluis. Hier zijn we een kleine 14 minuten onderweg. En is de stand nog steeds 1-0 voor Excelsior Marsluis. Ik geef hem over zo misschien naar mij terug. Want er komt nu een vrije trap aan voor VVSW. Maar misschien even naar Jan Kees.
0: Ja, we gaan inderdaad helemaal over naar Texpec. Jan Kees, kom erin.
2: Ja, hier staat de stand nog steeds 0-0. ADO20 komt wel iets meer uit haar schulp. Is een vechtmachine. Dat liet net even nummer 21 zien, Teun Groot. Ondanks dat er allemaal obstakels waren in de vorm van Lissens benen, is hij er doorheen te komen. Dus ja, Lissens moet op haar hoede zijn, want ze hebben twee hele rappe aanvallers. Nummer 16, Ion Herman. En natuurlijk die andere speler, de zoon van Glenn Helder. Glenn Helder trouwens regelmatig hier met allerlei FC Rebellenteams bij op Sportpark de spekken te zien is. Want dat doet hij dan voor het goede doel. Want zijn zoon Hilani, die gaat dus komend seizoen spelen bij Rijnvogels. Speelde een begin seizoen bij Katwijk, maar kwam daar niet in de bak. Teruggegaan naar 28 en komend seizoen weer bij Rijnvogels. Dat kan allemaal in het amateur voetbal. Dus Lisse wel goed begonnen met een schot uit de tweede lijn van Palina. En een scherp aangesneden voorzet van Remy van Ekeres. Maar die werd verkeerd door een been van een 28 verdediger. Nu Omar Albaat op het groene veld van Lisse. Perfect geprepareerd voor deze wedstrijd. En het ziet er heel goed uit. Ze kunnen lekker ballen op dit veld. Maar goed, het gaat uiteindelijk om de doelpunten. De krent in de pap Lissen dat nu een ingooi mag nemen met Omar Albaat. Die hem dan op Jerrel Hak speelt. Jerrel Hak bij de cornervlag gekomen. Nou, bal wordt afhankelijk dus uitgeschoten. Ik ga nog even deze ingooi meenemen. Want opnieuw Omar Albaat. Ja, Lissen heeft toen rechtsbacks in huis die ver kunnen ingooien. Kiet Meesveld in het hele verre verleden. Daarna nog onder meer Niels Buis en Mitchell Boorman. Kijk wat Omar Albaat doet. Uit stand. En die zoekt natuurlijk het hoofd onder meer van Enzo Stro. Nou, er gaat toch even die ingeworpen genomen worden. Komt die bal voor. Wordt doorgekopt bijna door Scholten. Gaat dan daar Van Ekeres in de tweede lijn. Van Ekeres probeert hem aan de zijkant te spelen. Maar goed, voorlopig hier 17 minuten gespeeld. Lisse tegen ADO20 0-0.
0: Gaan we nog even terug naar Pieter voor de vrije trap.
1: Ja, daar kwam een kopballetje uit voor VVSB. Maar dat was geen enkel probleem voor Tobias van der Klei. En dan hebben we het over doelpunt over de doelman van Excelsior Marsluis. Dus hierna een goede 16 minuten is de bal bij Marijn van Wandelen. Maar is de stand nog steeds 1-0 voor Excelsior Marsluis tegen VVSB.
0: En wij gaan muziek draaien.

0: Zo, iedereen is meteen goed wakker van zijn middagdutje. We gaan lekker schakelen naar Jan Kees Vaas. Lisse tegen ADO 20.
1: Ja, Lisse had 1-0 op haar schoenen en zo'n stroom. Slimme spits, ervaren mogen. Af en toe juist tegenstand mogen doorgaan. En had die bal goed moeten komen op Marcus Schotten. Had moeten goed komen, want als hij goed komt is het 1-0 door Marcus Schotten. Lukt het niet. Daarna opkomen van de linksback van Lisse. Popma werd zeer hardhandig onderuit gehaald. Onbehouden zeg maar door Jesper de Vree. En die mag blij zijn dat het slechts met een gele kaart het veld mag meedoen. Naar een gele kaart van Jesper de Vree. Dus het wordt wat harder, het wordt gemeener. Maar dat heeft de trainer ook gezegd, Leven Steensel. Strijden, strijden en nog eens strijden. En dat kan ten koste gaan van ledematen of van kaarten. Dat is de enige mogelijkheid om het tijd te keren. Voorlopig hier nog 0-0 bij Lisse ADO 20.
0: En dan gaan we meteen even door naar Pieter Ottervanger. Want die zit bij Excelsior Maasluis tegen VVSB.
2: Ja, en VVV komt wat beter in de wedstrijd hoor. Na ongeveer een eerste kwart wedstrijd, gelukkig. En VVV nu weer in de aanval, maar de scheidsrechter fluit voorbij het spel. Zojuist een corner gehad. Die werd voorgegeven, uiteindelijk weggekopt. Af van de bal was weer voor VVV. De bal ging naar de rechterkant, werd voorgezet, strak voorgezet. En Max Ossendrijver kon er net niet goed bij met zijn hoofd. Waardoor de kans verkeken was. Maar hier dus na 21 minuten ruim is de stand 1-0 in het voordeel van Excelsior. Maasluis en Jesper Nieuwkerk verliest de bal. Maar de stand is 1-0 hier.
0: En we blijven gewoon lekker tot het nieuws doorschakelen. Dus we gaan weer terug naar Jan Kees.
1: Ion Herman, dat is linksbuiten van ADO 20, speelt hem dan breed. Moet dan met een slijding binnengehouden worden door de nummer 21 Teun Groot. Maar dat doet hij ten koste van balbezit verliezen. En Gerald Hak, ja, dat is komisch om te zien. Die ging aan het rennen en denkt, die bal komt wel, maar het valt precies op zijn rug. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik heb al eerder gezegd, de bijnaam van ADO 20 is Super Ezel. En je zou denken, je stoot je als ezel nooit aan dezelfde steen. En dat is maar te hopen dat het vandaag ook het geval is. Lisse dat dus twee hele behendige, twee fysiek sterke buitenspelers van ADO 20 ziet. Buiten Juliani Helder is dat ook die Ion Herman. En dat is een handenbinnetje, dat is nu ook al ingebleken. Fysiek moet Lisse daar tegen stand zijn in de vorm van Quinlan Paulina. Nou, hier hebben we 23 minuten gespeeld. Lisse aan de bal met Thomas Wetsloot. Nog 0-0 tegen ADO 20.
0: En we gaan terug naar Pieter Ottervanger. Excelsior Maasluis, VVSB.
2: Hier zijn we iets korter onderweg, maar zitten we in de bijna 23e minuut. Excelsior Maasluis nu weer via de rechterkant, waar veel aanvallen komen. Komt de bal de 16 strak voorgegeven, maar wordt geblokt door VSB. Nog een keer ingebracht en nog een keer geblokt. En de assistentscheidsrechter die fluit, dus dat wordt een vrije trap. Voor VSB, ik denk dat we bijna naar het nieuws gaan hier. Een kleine 23 minuten onderweg. Dan nog steeds 1-0 in het voordeel van Excelsior Maasluis.
0: Die laatste seconde voor het nieuws geven we dan aan Jan Kees.
1: Gelukkig gaat het om een voetbalopslag met de laatste seconde. Ja, je weet het maar niet, maar goed, wij zijn...
0: Nee.
1: Wij zijn bijna in de seniorenleeftijd, hè. Wat dat betreft moeten wij sowieso genieten van elke dag. En dat is zeker ook het geval bij Lisse tegen ADO 20. Niet zo druk omdat het buttonpop is. Heel veel mensen zitten daar dus met hun kaartjes. Dat is maar hier maar 500 meter verderop. Goed, nu een bal van Quinlan Paulina op Jero Hak. Goeie paas zou je zeggen, maar Hak heeft nog niet zijn dag. Het is nog niet gehakt. Dag, maar wie weet, na de 3 uur gaat het gebeuren. 0-0.
0: Gaan we nog een keertje terug naar Pieter? Ja, we gaan nog een keer terug naar Pieter.
2: Nou, ik heb niet veel te melden, want het is drinkpauze. Ja, Kenneth Perez, zijde van de week, alles van. Maar het is hier even een drinkpauze. Dus 1-0 de stand na ruim 23 minuten.
0: Nou, dan gaan we lekker schakelen naar het nieuws en de reclames.

0: in het tweede uur.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Welkom in het tweede uur van Boldenstreek Sport. U in het eerste uur heeft wel kunnen luisteren naar de verslagen tussen Lisse en ADO 20 met Jan-Kees Vaas en Excelsior Marsluis met VVSB met Pieter Ottervanger. Het was bij Lisse tegen ADO 20 0 tegen 0 voor het nieuws. Hoe is het na het nieuws, Jan-Kees?
1: Nog steeds 0-0, wel een behoorlijke kans voor ADO 20. Voorzet vanaf links, goed ingekopt door Juliana Helder, maar die over de goal heen. En dus ook een gele kaart voor de speler van Lisse, Krinal Paulina. Gele kaart is van 1-1, wedstrijdstand 0-0.
0: En dan gaan we meteen doorschakelen naar Excelsior Marsluis tegen VVSB, Pieter Ottervanger.
2: Maar we zien dat VVSB echt wat meer grip op de wedstrijd krijgt. Wat mogelijkheden probeert te creëren, maar nog niet echt grote kansen krijgt. Maar gelukkig is dit VVSB ook wel wat beter in de wedstrijd. En zie je dat Excelsior Marsluis wat naar achter moet.
0: Maar we gaan inbreken, we hebben een doelpunt bij Lisse.
1: Helder en nog eens Helder. Drie keer Helder intussen, want ook deze goal die ADO 20 zojuist maakte, vanaf rechts wordt hij voorgezet. Ja, natuurlijk, Popma probeert naar de bal te komen, maar de man die veruit het beste speler is van deze 22, dat kun je nu al zeggen. Hij scoort de derde keer, Irani Helder, voor die 0-1. Ja, de kans van Lisse om door te gaan, dat is heel klein.
0: We gaan terug naar Pieter Ottervanger. Pieter, kom er maar in.
2: Ja, dat is zeer sneu voor Lisse. Ja. Voor VVSB nog alle kansen, omdat ze dus wat beter in de wedstrijd komen. Maar de stand is hier na 33 minuten ongeveer. Maar we hebben ook drie pauzen gehad. Nog steeds 1-0 in het voordeel van Excelsior Marsluis.
0: En wij gaan lekker naar muziek luisteren bij Boldenstreek Sport.
3: Live vanuit de Boldenstreek. Dit is Boldenstreek Sport.

0: Harry Slinger, je loog tegen mij, drukwerk. En zij zongen Marianneke. We gaan vlug naar het voetbal, want dat is veel belangrijker. Lisse, ADO Den Haag, Jan Kees Vaas. ADO, moet je mij horen, ADO 20.
1: Aanhouden doet overwinnen. Dat betekent ADO 20. En Lisse mag nu een corner nemen vanaf links genomen. Ja, zuid langs iedereen heen. Wat is nou het verschil tussen ADO 20 en FC Lisse? Nou, in deze wedstrijd kun je zeggen de buitenspelers. De buitenspelers van ADO 20 zijn van, ja, buitencategorie. Zijn behendig, zijn heel dreigend. En ja, eigenlijk kwam ook dat op die manier tot stand. Maar Helder is een bijzondere klasse. Helder dus die het opnieuw gaat proberen in het Katwijkse volgend jaar, dus bij Rijnvals. Dus niet in de tweede divisie bij Katwijk, maar Rijnvals waarschijnlijk in de derde divisie. Want Rijnvals moet natuurlijk, ja, nog heel wat tegenstanders verslaan, wil ze in de tweede divisie uitkomen. Maar goed, ze hebben daar wel een goudhaantje in huis, want die razend snel, scoort makkelijk. En die kun je best wel op een boodschap wegsturen. Lisse, dat dus, ja, moet proberen de tijd te keren. Maar hoe moeten ze dat gaan doen als je 1-8 staat, plus de 2-0 van Heemskerk, 3-0 van ADO 20, die kunnen lekker vanuit een zetel spelen. En dan ja, wachten wat Lisse een fout gaat. En ja, dat wordt dan een heel moeilijk voor Lisse. Dat betreft de kansen voor de VVSB zijn groot. Hier is voorlopig Lisse ADO 20 0-1.
0: Nou, die kansen van VVSB, dat gaan we horen van Pieter Ottervanger. Want die zit daar langs de lijn.
2: Ja. Nou, misschien komt een nieuwe kans, want er is een vrije trap. Ook komt de 16 in, maar dat is een bal van niks. Dat wordt gewoon een doeltrap voor Excelsior besluit. Ja, die denken, joh, 1-0 de rust halen. Lekker 38 minuten onderweg. Ja, en zijn de kansen groter voor VVSB om de tweede ronde van de na-competitie te halen? Ja, maar om nou te zeggen dat ze veel kansen creëren, nee. Daardoor is de stand hier nog steeds 1-0. En misschien dat de FC Lisse toch weer wat hoop kan creëren.
0: Nou, dat gaan we dan eventjes horen van Jan Kees Vaas. Of niet? Of niet? Of wel? Nou, dan gaan we muziek draaien.
3: I'm Ringo and I play the drums.
4: I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar.
5: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.

0: Tja, we blijven gewoon bij de traditie, hoor. Tweede uur, tweede nummer. Dat was altijd een Beatle-nummer. Lady Madonna. Nou, we gaan nou horen of Jan Kees Vaars nou wel op zijn plek zit. FC Nissen tegen ADO 20.
1: Nee, situatie is hetzelfde. ADO 20 kan heel rustig achterover leunen in die bekende zetel. En het is ook af en toe een speldebrek uitdelen in de aanval. Nissen is op zoek. Ja, hoe moet jij die verdediging slechten van ADO 20? Van hoe ze lukt dat absoluut niet. En ook vandaag hebben ze weinig echte grote kansen gehad. En ja, als dan een keer een kans ontstaat, dan moet je daar meer mee doen. Marcus Schotten heeft zojuist de bal, maar hij produceert niet meer als een slap rolletje. Virgil Deen, een man die al ervaring opneemt bij Rijnsburgse Boys en ook bij Katwijk. Ja, die weet wel hoe die zo'n bal moet oppakken. Nou, listen dat nu nog maar een keer. Gijs de Bruin in stelling brengt. Gijs de Bruin, ja, het is eenmansbedrijf. Hij is overal aanwezig, maar kan het ook weer niet eens eentje de klus klaar. En dan Omar Baat, ja, speelt hem dan terug, weet het eigenlijk ook niet. Beetje zichten van, jongens, wat moeten we nu? En Gijs de Bruin geeft aan, jongens, kom op, blijf erin geloven. En dan komt er toch maar weer een aanval. En Zwetsloot, in ieder geval, ja, gaat dan toch weer terug naar Toon Zwetsloot. Ja, zo kom je niet in de buurt, gewoon Remy van Ekers, zo kom je niet in de buurt bij de Govenaan 20 daar. Ja, probeert Remy van Ekers Omar Abad te bereiken, maar ook die bal gaat uit. Stevie Wonder gaat zo optreden, tribute band. Laten we even daar de inspiratie van aanhalen. Wonderen bestaan.
0: Ja, en dan gaan we nog eventjes naar Excelsior, Maassluis, VVSW, Piet Rottevanger.
2: Ja, maar we zien dat VVSP, wat ik al zei, echt wel de aanval probeert te zoeken. Vaak de lange bal, hè, de 16 probeert te krijgen. Omdat vooral de lange, kale Jesse van Nieuwkerk te vinden, die dan met een hoofd of een bal teruglegt of direct op toe kan kroppen. Het lukt hem nog niet helemaal, maar je ziet duidelijk dat VVSP de laatste paar minuten voor rust echt wel de aanval probeert te zoeken. En dus via die voorzitter gevaar probeert te creëren. Zich dus wat beter in de wedstrijd heeft gevochten. En de wedstrijd toch alle kanten op kan. Om nou te zeggen dat het een goede wedstrijd is. Nee hoor, want het is veel een beetje vechtvoetbal. Veel koppen en veel proberen de combinatie te zoeken. Maar veel passes gaan ook mis aan beide kanten. Daardoor is het hier na 43,5 minuut 1-0 in het voordeel van Excelsior Maassluis tegen VWSB.
0: En we gaan even luisteren hoe het is op Sportpark Ter Spekke. Jan Kees, kom erin.
1: Storm Holtkamp werd gevloerd. Net buiten de 16 bij FC Nissen. Storm Holtkamp is natuurlijk in de speler van ADO 20. Denk uiteraard de tijd, want hij denkt ook, we staan voor met 1-0. Als we met 1-0 de rust halen, staan we in totaal met 3-0 voor. Dus Nissen moet dan al 3 keer scoren om een verlenging uit de punt te slepen. En zelfs 4 keer om een ronde door te gaan. Nou, dat zit op dit moment absoluut er niet in. Zeker niet omdat ADO 20 nog een vrije trap mag nemen. Nummer 16 doet dat. Hij staat op het westformulier met nummer 28. Maar in werkelijkheid heeft hij nummer 16. En heeft dan Ion Herman. Komt die bal? Vrije trap. Ja, toch niet helemaal lekker gekeerd door Sven Verzwijver. En Sven Verzwijver maakte dan een cornerbal van aanvoerder Rienstra. Man dus met veel ervaring in het buitenland opgedaan. En ook in Nederland. Dus meer dan 400 wedstrijden betaald voetbal achter de rug. Ja, die Rienstra die schokt. Hij schokt om de cornerbal te nemen. Dus we gaan er maar even naar VVSB, denk ik zo.
0: Ja, en dan gaan we naar Pieter.
2: Ja, maar VVSB in de eigen achterhoede probeert de combinatie te zoeken. Maar weer een paas die gewoon, ja, het is een technisch, het is zo'n paas over 1, 2 meter. Lukt al niet. De VVSB, ja, wat het echt wel probeert, maar toch ook een beetje tegen zichzelf speelt af en toe. En ik heb wel het gevoel dat als die 2-0 valt, voor Excelsior Maassluis, dat de wedstrijd gespeeld is. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Hierna 45 minuten is de stand 1-0, maar we voetballen nog steeds.
0: Ja, en hoe gaat het bij Jan Kees? Zijn ze nog aan het voetballen, Jan Kees?
1: Ja, we zitten nu in de 44e minuut en ook nog 34 seconden. En Gijs de Bruin heeft de bal gespeeld dan op Popma. Dat is de linksback Popma. Ja, weet de bal niet binnen te houden. Het wordt er niet beter op. En dan verlang je naar zo'n goudgele rakker. Maar dat mag uiteraard niet het verslag geven. Maar er zijn collega's die wel een biertje nemen in de rust. Maar ik houd na toch even op een broodje worst waarschijnlijk. Maar goed, straks na afloop ga ik wel een biertje drinken. Op dit moment zit het er gewoon niet naar uit dat Lisse de tijd kan laten keren. Voorlopig hier staat de stand nog steeds op 0-1.
0: Ja, en bij Pieter Ortevanger zijn ze ook nog niet toe aan de koffie. Want bijna wel waarschijnlijk. Pieter, de laatste minuten.
2: Ja, en ik heb heel slecht nieuws van wat ik net al zei gebeurde. VVSB moest hopen dat het geen 0-2-0 werd. En dat werd het wel. Goede aanval van Excelsior Maassluis. Bal komt laag voor. En volgens mij was het de nummer 11. Quintus Andrew Tavares. Die de 2-0 binnen kon tikken voor Excelsior Besluis. Dus ja, voor Excelsior Besluis is dat natuurlijk heerlijk. De rust ingaan met de 2-0. De spelers van VWSB proberen nog een beklacht te doen bij de scheidsrechter. Maar het is gewoon 2-0 voor Excelsior Besluis. Dus VWSB moet twee keer scoren om een verlenging te halen. Het kan zomaar zijn dat deze zaterdag de laatste uitzendingen zijn van dit seizoen van Volgende Sport. Maar laten we hopen op wonderen.
0: Nou, we zijn er in ieder geval in het volgende seizoen ook nog wel. Maakt de luisteraar niet een beetje erg bezorgd. We gaan nog even luisteren bij Jan Kees Vaas.
1: Ja, de vierde man. Heb je een vierde man. En dat doet hij staak niet. Die man moet het bord omhoog steken. Hoe lang er nog te spelen is. Maar dat doet hij niet. De scheidsrechter heeft geen sein gegeven. Nee, we hebben een vierde man. Over de toegevoegde tijd. Maar hij doet niks met dat bord. En dan mag er inderdaad aan de 20 nog een keer aanvallen. Kwikzilver. Ik heb zijn vader zien spelen in 1995 tegen Noorwegen. Geweldig speler. Glenn Helder. Ja, toen kwam hij in Engeland terecht. En toen kreeg hij het met de echte boys te maken. Ja. Dat ging het even mis. Maar goed, hij is wel helemaal helder. Want hij doet heel veel dingen voor het goede doel. Bovendien is hij ook percussionist. Dat is gewoon een muziekliefhebber. Heerlijk, toch? En zijn zoon die speelt hier bij A20. En nu is het nog een schot uit de tweede lijn van nummer 21. Teun Groot. Dus we gaan waarschijnlijk naar de rust toe. Lisse tegen A20. En is het de laatste uitzending van Bolle Sport dit seizoen? Dat is de grote vraag. Hier is het 0 tegen 1 bij de rust.
0: En Pieter Ottervanger is er ook nog steeds in de uitzending. Want waarschijnlijk is het 2-0, 2-1 geworden.
2: Ja, het is nog steeds 2-0. Het was even een beetje tumult hier op het veld. Want er was een beetje een overtreding van de spelers van VWSB. Maar beide spelers doen een beetje een opstootje. En de nummer 6 van Excelsior Besluis krijgt een gele kaart van... dat is daarvoor de Jurgen van Eerde die de 1-0 maakte voor Excelsior Besluis. Die krijgt geel. En ook Tian Hooy van VWSB krijgt een gele kaart van de scheidsrechter Luc Dimmer. Dus daarmee heeft hij het opgelost. Kijken of dit nog een gevaarlijke bal kan worden voor VWSB. Bal wordt ingebracht en doorgekopt door natuurlijk Jesse van Nieuwkerk. Daarna nog een keer doorgekopt en een schot. Maar dat wordt een flink af. Zwaaien Jesse van Nieuwkerk. Probeert nu de bal door te geven aan Aisha Maat. Nogmaals de voorzet. Wordt opnieuw ingekopt, maar naast gekopt. Daardoor is de stand die 2-0. Alhoewel, het is gewoon de ruststand. Want Luc Timmer fluit ook voor de rust. Excelsior besluit met 2-0 de rust in hier tegen VWSB.
0: Jan Kees, is er nog aan het spelen? Nee, Jan Kees is niet meer aan het spelen. Wij gaan gewoon muziek draaien.

Oranje? Ja, dat is onze grote... tenminste, ons grote... Ja, toch wel, ons grote team wat zometeen gaat spelen in Amerika voor het WK. En je weet het nooit, een balletje is altijd rond. Dat heeft u ook maar vandaag in mogen meemaken. Want we hebben rust bij Lisse tegen ADO 20. Daar is het 0-1. En we hebben ook rust bij Excelsior Maassluis tegen VVSB. En daar is het 0-2. Als het er maar even een beetje tegen zit... Maar je weet het nooit, hè? Zo'n balletje is echt rond. Als het een beetje tegen zit, hebben we helemaal geen spelers meer. Tenminste, geen teams meer in de na-competitie. Teams uit de Bollenstreek bedoel ik dan wel. We hebben wel muziek. En we hebben ook onze grote vriend Dennis. En die is vandaag technicus en regisseur.

Het overbekende stemgeluid van Billy Joel met My Life. We gaan zometeen naar het volgende plaatje gaan we wel eventjes schakelen. Natuurlijk weer met Jan Kees Vaas bij Lisse ADO 20. Daar is het 0 tegen 1. En bij Excelsior Marsluis tegen VVSB met Pieter Ottervanger. Daar is het 0 tegen 2. Maar voor die tijd gaan we nog één plaatje draaien. En dan wordt het heel erg spannend.

0: Ja, allemaal leuk hoor, die muziek hoor. Maar we zitten aan de radio gekluisterd vanwege de voetbal. En dan gaan we vlug schakelen. We gaan eerst schakelen naar Terspekke. Daar zit Jan Kees bij Lisse tegen ADO 20.
1: Iemand zei net in de rust, Lisse heeft een wonder nodig. Dan zeg ik straks op Buttonpop treedt op het tribute band Stevie Wonder. Wie weet. Ja, nee, wij zijn er met de wedstrijd. Maar goed, of het wonder gaat schieten, we weten het niet. Lisse heeft wel maximaal gewisseld, althans maximaal 3 wissels zijn erin gekomen. Buitenspeler is ingekomen Ilias Boudouni, linksbuiten. Danny Bakker, ja, die gaat het stop het eind van het seizoen, maar die is op middenveld erin gekomen. En achterin Björn Mussen. Gerald Hak, hij zat niet in de wedstrijd, naar de kant gegaan. Klimaan Paulina, speelt ook geen gelukkige eerste helft, ook naar de kant gegaan. En ook Omar El Baat. Dat betekent dus dat Björn Mussen weer speelminuten maakt. Maar die slot nog wel, even kijken wat er gebeurt. Prachtig slot daar van Helder, Iliani Helder. Zijn vader Glenn deelt handtekening uit aan de kinderen van FC Listen, want hij, vader Glenn komt hier regelmatig met de creators. En daar is hij even de stoppers in, maar het team wat Listen aan de been breekt, ja, daar, die daar versterkingen volgens mij nodig hebben, want ja, die hebben het al lastig tegen Glenn Helder, want die kan nog steeds goed voetballen. Maar goed, Glenn is aanwezig, sympathieke vent, gewoon eenvoudig, zoals je altijd is geweest. Gewoon een Leidse glibber, hè. Nou, Listen hier tegen ADO 20, een cornerbal nog vanaf rechts van ADO 20, even meenemende. Want onder meer Karabaat staat daar, dat is een goede kopper. Daar komt die bal voor, wordt weggewerkt. Voorlopig hier 0-1.
0: En dan gaan we naar Sportpark De Dijkpolder. Daar zit Pieter Ottervanger bij Excelsior Marsluis tegen VVSB.
2: Ja, en ik heb een hoop te melden, een hoop administratiewerkzaamheden. Want de 2-0 werd gemaakt door Slagveer. Die Dirk Slagveer van Excelsior Marsluis en niet Tavares. En uw Quincy Tavares. Dat was niet de doelpunt te maken, maar dat was die Slagveer die 2-0 maakte. En VVV heeft alweer 3 keer gewisseld aan het begin van de tweede helft. Daar gaan we Guus Verwer erin voor Van Esveld. Tobias Kleijweg erin voor Wolters, Timo Wolters. En Max Osterdrijver heeft het veld verlaten voor Lars Ruist. Die misschien wel aan zijn laatste wedstrijd bezig is voor VVSB. Het wordt sowieso zijn laatste wedstrijd voor VVSB als VVSB vandaag verliest, want hij gaat VVSB verlaten. Ook natuurlijk een lang verleden, Lars Ruist bij FC Lisse. Maar hier dus na 49 minuutjes bijna 2-0 voor Excelsior Marsluis.
0: Ah, we gaan meteen even een klein stukje muziek draaien om de spanning een beetje te laten verminderen.

0: En we zitten een beetje rond de 55e minuut in de diverse wedstrijden. En dan beginnen we maar bij Jan Keesvaas bij Lisse tegen ADO 20.
1: Ja, Lisse probeert het wel net een aardige mogelijkheid via de rechtsback van Lisse. Dat was dus Mussen, die kwam op, kreeg de bal aangespeeld en dan moet je maar uithalen en hopen dat hij goed valt. Nou, hij viel niet goed, dat kon ook daarvoor voor Gijs de Bruin die een reclamebord zo'n beetje raakte. Ja, Lisse moet met alle middelen die het heeft proberen toch tijd te doen keren. Ik zei het al, 3 wissels. Er kunnen nog meer wissels komen, maar 3 wissels. In dat Boudouni is natuurlijk weer bendige linksbuiten. We hebben in Mussen een speler die kan opkomen als rechtsback. En we hebben natuurlijk ook Danny Bakker, een zeer technisch vaardige speler op het middenveld. Maar ja, voorlopig is het wel helder die toch laat zien hoe goed hij wel niet is. Die hem alweer speelt naar een van zijn medespelers, nummer 11, Storm Holtkamp. En dan komt hij aan de zijkant bij een speler van ADO 20 terecht. Maar dat is een simpele plooi voor Sven Verswijver. Ja, Sven Verswijver is natuurlijk afkomstig uit Beverwijk. Nou, Beverwijk en Heemskerk zijn plaatsen tegen elkaar aanliggen. Andere woorden, voor hem is het wel helemaal een belangrijke wedstrijd om te winnen van ADO 20. Maar dat ziet er op dit moment niet naar uit. En opvallend is dus dat de ploeg uit 3A tonen zich op dit moment sterker dan de ploeg uit 3B. Maar goed, hier is het 0-1.
0: En dan gaan we nog eventjes naar Pieter Ottervanger bij Excelsior Maasluis tegen VVSB.
2: Ja, VVSB had me net toch die 2-1 moeten maken vanuit de corner, hoor. Bal bleef hangen. Maar VVSB kreeg hem er niet in. Nu weer een aanval van VVSB. Bal komt de 16 in, tenminste door een actie. En wordt ingeschoten en raakt wel het net. Maar dat is het zijn net. Dus de bal is gewoon een doeltrap voor Excelsior Maasluis. Ja, want ik kan wel eigenlijk dezelfde woorden gebruiken als Jan Kees. Ook VVSB moet alles uit de kast trekken om in ieder geval die 2 doelen te maken. En dan zelf niks tegen krijgen. Want wordt het 3-0, dan is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. Want het VVSB moet minimaal 2 doelpunten maken om de verlenging uit te halen. Excuus, ik moest even niezen, want het is hier natuurlijk lekker weer aan de zijlijn te doen. Maar goed, ja, die wedstrijd, VVSB moet gewoon 2 keer scoren om er een verlenging uit te halen. En 3 keer om de tweede trom aan te halen van de nacompetitie. Maar laten we eens beginnen bij een aansluitingstreffer. En die had dus gemaakt moeten worden vanuit die corner. Want daar had VVSB de grootste mogelijkheden. Nu een lange bal. Jesse van Nieuwkerk probeert erbij te komen. Maar die wordt keurig weggewerkt door de defensie van Excelsior Maasluis. En die proberen natuurlijk nu een beetje tijd te trekken door allerlei blessuretjes te veinzen. Maar het spel gaat door. Hierna 56 minuten is de stand helaas nog steeds 2-0 voor Excelsior Maasluis.
3: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, en Jan Kees Vaas heeft er al een paar keer op gehint. Maar we hebben het niet beluisterd. Maar nu nog wel hoor. Stevie Wonder. Wonder voor Jan Kees.
1: Dat zou mooi zijn, maar ze moeten oppassen dat die 0-2 wordt. Want die gaat helder er vandoor. Komt de bal voor, maar wordt weggetikt door Toon Zesland. Helder gaf hem voor. En daar was bijna de 0-2 via Storm. Holtkamp, Lisse dat nog een keer gewist heeft. Marcus Scholten zit de laatste tijd een beetje doorheen. De jongen heeft heel veel gegeven het hele seizoen. Hij is aan de kant gegaan en voor hem in de plaats Jordi Koeleman. Maar goed, tijd is de grootste vijand van FC Lisse, want dat werkt dus in je nadeel. We zitten al in minuut 63. Het wonder van de spekken zou een mooie kop zijn, maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Want Lisse moet het wel met 3 goals doen om dan in ieder geval verlenging uit te slepen. Het ligt niet aan de Gijs de Bruin. Wat een inzet, wat een baas. Maar hij kan het niet in zijn eentje. Voorlopig hier 0-1 bij Lisse aan het 20.
0: En dan gaan we even luisteren hoe het is bij Excelsior Masthuis tegen VVSB.
2: VVSB weer een corner net kreeg. En die bal was net even te lang. Want de keeper van Excelsior Masthuis, Tobias van der Klei, kon die bal wegkrijgen. Waardoor VVSB inmiddels nog een half uur heeft. En dus van bank gaat spelen. Want ja, het moet 2 keer scoren om in ieder geval een verlenging uit te halen. Maar dat betekent, als het natuurlijk achterin open gaat, dat je kwetsbaar wordt voor de counters. En Excelsior Masthuis is nu in de aanval. Kijken wat hier gebeurt. Die bal gaat ongetwijfeld voorkomen. Of blijven ze rustig rondtikken? Ze blijven rustig rondtikken. Want ja, zoals Jan Kees zei, als je achter staat, dan is tijd je grootste vijand. Maar als je voor staat, dan is tijd natuurlijk je grote vriend. En dan is ieder paar seconden dat je de bal bij je kan houden, tijd winst. In ieder geval, die voorzet werd eruit gehaald door Marijn van Wanden, de keeper. En nu kan VVSB weer opzetten. Maar ja, die gaan natuurlijk ook sneller spelen. En daardoor wordt het slordig. Inmiddels nu weer Excelsior Masthuis met een voorzet. Kan tegen op Marijn van Wanden, komt ver zijn goal uit om die bal weg te boksen. Maar die bokste, mist de bal, maar niet de speler van Excelsior Masthuis. En die blijft geblesseerd op de grond liggen. Dat betekent ongetwijfeld een blessurebehandeling. Want zojuist is er ook een andere speler van Excelsior Masthuis uitgegaan met een blessure. Dan zie je na 61 minuten nog steeds die vervelende tussenstand van 2-0.
0: En we schakelen vlug terug naar Lisse.
1: Ja, hier nog één keer een wissel. Daryl Bailey in de ploeg gekomen voor Julio Popma. Ik denk dat Lisse dus 5 keer heeft gewisseld. En je mag maximaal 3 wisselmomenten hebben en maximaal 5 wissels. Dus Lisse heeft het wisselcontingent verder verbruikt, zeg maar. Lars Wasnaar hoeft er dus niet meer in te komen. Of er moet nog verlenging komen, de keeper. En dat geldt ook voor Arme Reeuwijk. Maar goed, tijd is de grootste vijand inderdaad als je achter staat. En dat is voorlopig het geval met Lisse. 0-1 bij Lisse aan het 20.
0: We gaan zo meteen naar de reclame. En nieuws natuurlijk helemaal vlug terug naar onze grote vriend Jan Kees bij Lisse Aarde 20, waar het 0-1 is. En bij Pieter Ottervanger bij Excelsior Masthuis tegen VVSB. En daar is het 0-2. Tot straks naar het nieuws en reclame.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Met Mensa-relatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Welkom in het derde uur van Bollenstreek Sport. We hebben twee wedstrijden voor u. Lisse tegen ADO 20 en Excelsior tegen Maassluis. Excelsior Maassluis tegen VVSB. En bij Lisse hebben ze inmiddels al 50% van de veldspelers gewisseld. En dat wordt allemaal verteld door Jan Kees Vaas.
1: Ja, maar nog geen doelpunt. Terwijl de gele kaart van Derro Beni was iets te laat. En net weer een drinkpauze geweest. Dus er komen er wel 3 of 4 minuten bij. Ja, tijd werkt in het nadeel van Lisse, maar ik wacht niet dat het toch goed komt. Want als je naar de kopjes kijkt van Lisse, ze hangen een beetje omlaag. Ze berusten eigenlijk in het feit dat het vandaag niet gaat lukken. Dus volgens ze waarschijnlijk weer derde divisie. Maar voorlopig in Lisse aan het 20-0-1.
0: En dan gaan we naar Pieter Ottervanger bij Maassluis tegen Noordwijkerhout. Ja, dat is het wel.
2: Ja, dat klopt. Excelsior besluit tegen VVSB om het even volledig te zeggen, waar de stand nog steeds 2-0 is. Ook wij hebben net een drinkpauze gehad. Excelsior besluit nu in de counter. Even meenemen, kijken of ze die 3-0 willen maken. Want dan is het natuurlijk gebeurd. Probeert VVSB dan die 2-1 te maken. Natuurlijk proberen ze dat. Maar buiten die corner die ze natuurlijk hadden in het begin van de tweede helft, is er niet veel gebeurd. Alhoewel Jesse van Nieuwkerk, die kreeg de mogelijkheid een paar minuten geleden toen we in reclame, nieuws en reclame zaten. Maar hij kon niet afdrukken, dus werd het niet echt gevaarlijk. En dan zie je de stand is nog steeds 2 tegen 0. En heeft VVSB nog 20 minuten om in ieder geval te verlengen. Maar dan moet hij dus 2 keer scoren.
0: Nou, ik zou in ieder geval goed zorgen dat je microfoon goed voor je mond zit, want dat stoort een klein beetje. Maar we gaan eerst een muziekje draaien en dan komen we vlug bij jullie terug.
3: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: En we gaan zo langzamerhand naar de ontknoping. De laatste 15 minuten voor promotie-degradatiewedstrijden tweede, derde divisie. En we gaan eerst naar Terspekke. Daar zit Jan-Kees Vaas bij Lisse ADO 20.
1: Ja, gelukkig is het voor Lisse en VVSB wel een luxe situatie. Want die kunnen promoveren. Ja, zoals nu de voorstaande is ook Rijnvogels niet redt. Dan zitten we volgend jaar toch weer gewoon met vier ploegen uit de regio. Rijnvogels, VVSB, Noordwijk en Lisse. En dat is ook mooi voor de penningmeester. Er worden wel her en der gele kaarten gegeven. Nu is het voor het spel van ADO 20. Daarvoor Gijs de Bruin. Ja, die is natuurlijk teleurgesteld, gefrustreerd. Gaf een duwtje aan de tegenstander. En kreeg daarvoor een gele kaart. Baby heeft ook wel geel gehad. En Paulina ook al. Maar Paulina is dus gewisseld. Lisse wat toch wel een vrije trap mag nemen. In de 80ste minuut. Remy van Ekerest. Natuurlijk gaat iemand proberen die bal in te koppen. Wordt hoog gegeven. Gijs de Bruin komt daar. Maar komt niet goed bij de bal. En hij stond ook buitenspel. Dus voorlopig geen kans. En geen doel met verliezen. De tijd tikt weg. En het sprookje van FC Lisse is bijna ten einde. Maar goed, volgend seizoen is er weer een nieuwe mogelijkheid. Een nieuwe kans. Maar voorlopig Lisse ADO 20 0-1.
0: En natuurlijk blijven we allemaal fan van alle voetbalverenigingen hier in de Bollenstreek. We gaan schakelen naar de Dijkpolder. Excelsior Maassluis tegen VVSB. Pieter.
2: Ja, bij VVSB een pech gehad, want een goede kans net. Weer lang inworp van Lars Ruis werd toen bal doorgekopt. Bal bleef hangen en uiteindelijk kon een van de spelers van Excelsior Maassluis. Nu moet ik even Excelsior Maassluis volgen. Maar nee! Oh, VVSB, zwijnt hier. Die bal had erin gemoeten. Want in de counter, ja, had ik zelfs besluit hier de wedstrijd in slot kunnen gooien. Maar de bal gaat gelukkig van VVSB naast. Wat ik wilde zeggen, vanuit die aanval en vanuit die lange inworp, een beetje hotse knots voetbal, maar uiteindelijk werd die bal ingekopt en van de lijn gekopt door een van de spelers van Excelsior Maassluis. Anders had het hier 2-1 kunnen staan, maar zojuist was hier toch echt een hele grote mogelijkheid voor Excelsior en Maassluis om die wedstrijd in de slot te gooien en die 3-0 te maken. Maar gelukkig voor VWSB leven ze nog. Ze hebben nog 13 minuten per se de speeltijd met aardig wat blessures door drinkpauze en wissels om nog wat te maken van dit dagcompetitie seizoen 2-0 de stand.
0: We hebben nog een heel klein plaatje van Chuck Berry en dan gaan we lekker schakelen tussen Lisse en Maassluis.

0: Ja, we moeten vlug naar Pieter toe, want daar is gescoord. Pieter Ottervanger. Pieter.
1: Ja, ik ben er stil van, mensen, want het seizoen van VWSB zit erop. Want het wordt hier 3-0. En ja, ik zie VWSB geen die doelpunt te maken. Dus dat betekent voor VWSB dat het seizoen erop zit. 3-0 hier dus tot stand met nog 10 minuten te gaan.

0: Ja, we gaan helemaal lekker schakelen zometeen. Maar we willen eerst even weten van Pieter Ottervanger. Pieter, wie was nou die doelpunt te maken voor Excelsior Maassluis?
1: Ja, dat was lastig te zien, maar dat ga je niet zo horen. Want ja, het was uiteindelijk Lars Ruis die natuurlijk 1-1 staat. Want TVSP speelt 1-1, want ze moeten natuurlijk scoren.
0: Ja.
1: Even deze corner mee pakken. Die wordt goed voorgebracht door TVSP, maar weggekopt uiteindelijk door... ja, de scheidsrechter geeft een doeltrap. Maar 3-0 die je dus inderdaad. En ja, dat betekent voor VVSP dat het nu echt alles of niets moet gaan spelen. Maar ja, 3 doelpunten te maken in, nou ja, ruim 10 minuten, dat zie ik niet gebeuren. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want Excelsior Maassluis stond vorige week 1-0 achter. En dat betekende directe degradatie. En in de zuurtijd wisten ze nog 2 keer te scoren en de wedstrijd te winnen. En daardoor zitten ze hier dus in de nacompetitie tegen VVSB. Dus ja, je weet het nooit. Misschien dat er nog een wondertje ook bij FC Lisse kan gebeuren, Jan Kees.
0: Ja, we gaan het eventjes horen. Jan Kees, kom erin, jongen.
2: Ik zie net een man met een donkere bril het podium betreden. Het doet net of hij Stevie Wonder is. Ja, dus die 500 meter verderop. Dus voor mij mag hij Superstitious gaan spelen. En ja, ja. Ja, ik zie ook net een kind hier lopen, denk ik, in die Lovely. Zo kan je er wel een paar op noemen. Wel een fenomeen trouwens, Stevie Wonder, dat is wel duidelijkheid. Kun je op één lijn scharen met de Beatles en de Stones, gezien zijn importantie. Maar goed, voetbalvlak heeft Lisse gedaan wat het moest doen. Ze hebben gepoogd, ze hebben geprobeerd. Maar kwamen in 2 wedstrijden niet in de buurt van A20. Dus ja, het is niet een kwestie van pech hebben. Ze hebben gewoon diep verloren 2 keer. A20 was gewoon over 180 minuten de betere ploeg. En dan moet je bij neerleggen. A20 gaat door. Schijnt de reis meer vogels. En zo nu, zoals nu ervoor staat, ik snel zijn besluit door. En ik weet niet of dat tegen DVS is of tegen Rijnvogels. Want dat is nog wel spannend daar in Ermeland. Maar goed, hier is het bijna beslist. Lister heeft het wel geprobeerd. En nu ook nog met Remy van Ekerest. En dan pakken nog geen bal. Maar A20 verdedigt goed. Heeft bijna niet slecht gegeven in 180 minuten. De nul gehouden. Ja, en gescoord 3 keer door dezelfde speler. Die volgend jaar dan weer actief is in het Katwijkse. Bij Rijnvogels hebben we het over Helder, Jilani, Helder. Nou, ik weet niet wat er nu weer gebeurt. Dan krijg ik ook Remy van Ekerest nog een gele kaart. Frustratie, praten, ik begrijp het wel, emoties spelen natuurlijk wel een rol. Maar het heeft geen zin, want komend seizoen ga je weer nieuwe kansen krijgen. Maar goed, VVSB en Lisse weer bij elkaar volgend jaar. Pieter, zouden ze dat heel erg vinden in Ordegraad?
1: Dat denk ik niet, want als je heel eerlijk ben ik in PSV een aantal keer zien spelen. Overigens Verbond, Jannik Verbond scoorde die 3-0 voor Excelsior Maassluis. Ja, als je ziet VVSB, het doet het leuk, maar om echt goed mee te doen in de tweede divisie, dan zul je toch echt wel je moeten versterken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor FC Lisse, dus ik denk dat er beide clubs het misschien niet zo erg vinden. De spelers misschien niet eens meer. En de penningmeester Jan Kees, je zei het al, ja, die zijn natuurlijk blij met die derbies. Want dat brengt natuurlijk geld in het laadje. Dus ja, ik denk dat de komende 10 minuten de VVSB zal proberen om nog een eretreffer te maken. Maar het zit er gewoon op. Zo simpel moet je zijn. En datzelfde, Jan Kees, geldt natuurlijk ook voor FC Lisse. Toch?
2: Ja, zeker. Nou krijgen we binnenkort weer een nieuwe penningmeester. Want de penningmeester die we nu hebben, die gaat helemaal storten op een muziekcarrière. Want die zit bij een band en die hebben besloten om nu echt door te gaan breken in heel Nederland. Het is de leukste band van Nederland, omdat je jarig bent. Ja, ik vind, hoe kom je erop, hè? Moet even reclame voor ze maken, want er zit ook een mede-muzikant van die band hier. Maar goed, penningmeester van Lisse. Lisse op financieel vlak helemaal niet slecht trouwens. Veel sponsors. De veiling organiseren komt er veel geld binnen. Maar ja, ze moeten ook kijken naar de hele vereniging. En er komt natuurlijk een nieuwe voorzitter, Michael van der Laan. Hij is ex-speler van topniveau natuurlijk geweest met Lisse. Maar goed, de penningmeester, oké, die is blij met derbies. Die heb je trouwens ook in de tweede divisie, hoor, moet ik er even bij zeggen. En de derbies in de tweede divisie zijn natuurlijk qua uitstraling nog veel groter als jij Big Boys kijkt, Katwijk of Rijnsburg. Maar goed, het is zoals het is. Je hoort spel op het niveau waar je thuis hoort te spelen. En dat is voor Lisse dit moment derde divisie. Je moet streven naar meer, maar je moet ook realistisch blijven. En realisme is dat Lisse volgens de derde divisie speelt. Streven is uiteindelijk naar de tweede divisie. Maar goed, we gaan binnenkort wel zien wat er allemaal bij komt. Voorlopig hebben we zien nog een paar minuten te spelen. Is het Boudouni die de bedoeling had om het doelpunt te maken. Maar ja, het lukte hem ook niet. En na de 20 is aan het rusten op haar lauweren. En zo gaan we naar de laatste minuut. Misschien nog even zo. Die geeft hem voor. Net niet wordt ingekleden. daar dan zit ook dat niet mee, Gijs de Bruin. Dan is het ook helder, zelfs helder begint moeten worden. Hij is niet meer helemaal helder. Hij zit daar op het veld en strompelt naar de kant toe. Maar voorlopig hier 0-1. En Pieter, jij bent aan de beurt.
0: Dan gaan we nog even luisteren bij Pieter. Pieter Ottervanger.
1: Waar je ziet dat VVSB rustig de bal rondtikt, want die gelooft het wel. Nogmaals, een wedstrijdje, seizoentje, nog een seizoentje, derde divisie. Ach, is helemaal niet zo erg voor VVSB. Natuurlijk wil je meer, moet je ook meer streven als selectieteam. Maar wat Jan Keizer zei, je moet wel realistisch blijven. En als je kijkt naar de wedstrijden die ik gezien heb, denk ik dat VVSB altijd voor een periodetitel moet gaan, ieder seizoen. Dat hebben ze ook gedaan, dus dat hebben ze bereikt. Natuurlijk wil je meer. Maar goed, Excelsior Maassluis is natuurlijk wel tweede divisie club. Heeft natuurlijk een heel jaar op de tweede divisie gespeeld. En daar zie je toch vaak dat die teams net even wat sneller soms zijn met de handelen. En je zegt vooral met de kansen die Excelsior krijgt. Daar waren ze heel effectief. En VVSB had weer meer moeite daarmee. VVSB blijft wel knokken. Maar om nou te zeggen dat ze echt uitgespeelde kansen hadden. Nee, en de paar uitgespeelde kansen die Excelsior Maassluis kreeg, of tenminste goede mogelijkheden, die maakten ze natuurlijk keurig af. Jesse van Nieuwkerk nog een keertje. Maar dat schot gaat voorlangs. 3-0 en we zitten in de 86e minuut. FC Lisse?
0: Ja, hoe is het daar, Jan Kees?
2: Nou, zojuist is de speaker weggegaan. Hij is naar het concert gegaan van Stevie Wonder. Een AI-gestuurde speaker, want hij is in werkelijkheid is hij weg. De AI-gestuurde speaker zegt dat er een cornerbal nog moet worden genomen in de 90ste minuut van de wedstrijd. En hoeveel tijd erbij komt, weet ik niet. Die man, we hebben een vierde man. En wat hij daar doet, is, weet ik, hij heeft een bord meegenomen of heeft het bord niet bij zich. Maar hij steekt het bord niet omhoog. En wij hadden zo graag dat bord willen zien. Maar goed, waarschijnlijk is het ieder moment tijd voor een cornerbal. Wordt daar genomen, wordt weggestompt. Althans, dat is de poging van de Virgil Deen. Jarrod Bailey, hij gaat Lisse verlaten. Dat geldt ook voor Boudouni. Enzo Stro gaat terug naar IVV. Maar komt wel regelmatig, denk ik, in Lisse af en toe een hapje eten met zijn vriend uit Lisse. Die gaat ook de ploeg verlaten. En verder gaat Lisse natuurlijk kijken welke spelers er nog bij moeten komen. Vooral aanvallend zal er nog wat moeten gebeuren. Want er zijn wat mutaties. Hè. De Kashmir is natuurlijk in de winterstop weggegaan. En dat geldt ook voor een andere speler uit Lisse, Lichtart. En nu is het nog één keer het wedstrijd. Worden korter genomen. We gaan toch even naar Pieter nog. Pieter, je laatste minuten van dit Bollensweek sportseizoen. Bedankt nog vast, hè.
0: Oké, jongen.
1: Jij bedankt, Jan Kees, ook. Maar we hebben vanavond nog te leden, je weet het niet. Maar daar komt Excelsior Maassluis. Gaan ze voor die vierde. Schot, maar goede save van Marijn van Wandelen. Wel ten koste van de corner. 3-0 hier de stand. Ja, we hebben nog één uitzending te gaan, Wouter. Maar misschien nog een wonder. Tussen 6 uur de wedstrijd te leden. Kolping Boys, waar te leden. Ja, wel 5-1 achter staat. Sorry, ja, 6 is met 5 doelpunten. De wedstrijd eindigde afgelopen in een 6-1 overwinning voor Kolping Boys. Dus de leden weten wat er vanavond te doen staat. We horen natuurlijk alles van Willem. Nu krijgen we zo direct de corner van Excelsior Maassluis. Ik zou zeggen, als schrijft het niet op, dan fluit lekker vroeg af. Want ik heb nog andere richtingen vanavond. Dus dan ben ik op de studio. Want ik neem straks jouw plekje over. Marijn van Wanden kon dit rolletje mooi pakken. Gaat CVV nog die aansluiting treffen? Maar even kijken, dat duelletje. Nee, snel naar Lisse.
0: Jan Kees.
2: De wedstrijd is hier afgelopen, dus tot het nieuwe seizoen.
0: Oké, dankjewel Jan Kees. En we spreken elkaar absoluut weer in het nieuwe seizoen of een keertje hier bij de Borrel. We gaan vlug weer even terug naar Pieter Ottervanger om daar de laatste seconde mee te maken.
1: Ja, we zitten in de 89e minuut, Wouter. We hebben natuurlijk nog een zure tijd te gaan. Maar ik heb niet het idee dat de scheidsrechter veel bij gaat tellen. Alhoewel, deze vierde man, ik zag hem ook met een bord lopen. Maar of die, ik zie hem nog niet omhoog doen. Dus ik heb ook geen idee. Schotje nu weer van van VVSB. Maar dat ging gewoon naast. En daar hoefde Tobias Kleijweg alleen maar naar te kijken. Tobias van der Kleij, sorry. Om te zorgen dat die bal achterging. Want Tobias Kleijweg, die speelt natuurlijk bij VVSB. Dus een wedstrijd. Hè, was geen goede wedstrijd hoor, dames en heren. Je zag duidelijk dat Het was geen goede wedstrijd. Het Excelsior-Maassluis kwam natuurlijk heel snel op 1-0 binnen 30 seconden. Daarna vlak voor rust, of vlak voor rust, maakten ze die 2-0. En ja, dan moet CVV natuurlijk volop op de avond spelen. En met het vanuit de counter 3-0 voor Excelsior-Maassluis. Want de scheidsrechter heeft afgefloten, Luc Timmer. En dat betekent dat Excelsior deze wedstrijd wint met 3-0. En het tweeluik wint uiteindelijk met 4-1. Door de eerste wedstrijd 1-1 te spelen. En vandaag dus te winnen met 3-0. Dat betekent dat het seizoen erop zit voor VWSB. En ja, we gaan het volgende jaar zien wat het weer wordt. Dan in de derde divisie voor de trots uit Noordwijkhout. Maar vandaag verliezen ze dus in Excelsior van Excelsior. In Maassluis van Excelsior Maassluis met 3-0. Einde seizoen VWSB.
0: Tot zover deze uitzending van Bollenstreek Sport. Maar Pieter zei het al, om 6:00 aftrap Terlede tegen Kolping Boys. Oftewel Sassenheim tegen Alkmaar. Daar is de verslaggever hier, tenminste de presentator hier in de studio, is dan Pieter Ottervanger. De techniek doet vanavond ook Dennis van Zuilen. Mijn naam is Wouter Smit. We danken u heel erg hartelijk voor deze uitzending. Helaas. Lisse ADO 0 is 0 tegen 1 geworden. Dus Lisse ligt eruit. En Excelsior VVSB 3-0. En ook VVSB ligt eruit. Het balletje is rond. Het kan de ene keer de ene kant op gaan, de andere keer. Wij wensen u voor straks een hele smakelijke maaltijd. En niet vergeten, 6:00, Bollenstreek Sport.

0: Bocar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocarslaapcomfort.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachten. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377.

Ja, welkom dus bij Bolle Streeksport. Extra uitzending deze zaterdagavond met de nacompetitiewedstrijd tussen de Leden en Kolping Boys. Daar is de tussenstand 0-1 vanmiddag dus ook aan de bak geweest al met een extra uitzending nacompetitie. Want toen hadden we twee wedstrijden live in die uitzending. Dat ging toen om promotie naar de tweede divisie voor de clubs die wij toen volgden. Dat was ADO 20 FC Lisse. Die speelde woensdag al de eerste wedstrijd tegen elkaar. Dat werd toen 2-0 voor ADO 20. En vandaag werd het 0-1 voor ADO 20 uit voor hun op de ter Spekke. Dus dat betekent dat FC Lisse eruit ligt. Die kan lekker op vakantie. En ADO 20 kan zich richten op de tweede ronde. Sparta Nijkerk en IJsselmeervogels kwamen ook woensdag in actie. Dat werd toen 0-3. En vandaag eindigde die wedstrijd in een 2-1 overwinning voor IJsselmeervogels. Dat betekent bij twee winstpartijen dat zij dus ook door zijn naar de tweede ronde. En Sparta Nijkerk, ook zij mogen lekker met vakantie. Dan hebben we de wedstrijd DVS Ermelo tegen Rijnvogels. Die waren gekoppeld aan elkaar in de eerste ronde. De eerste wedstrijd op de Kooltuin afgelopen woensdag eindigde in een 1-0 overwinning voor FC Rijnvogels. En vandaag werd het 2-2 in Ermelo. Dat betekent dat FC Rijnvogels naar de tweede ronde mag. En dat DVS 33 Ermelo ook zij mogen eventjes lekker van de zon genieten. Totdat ze zich weer mogen voorbereiden op het nieuwe seizoentje af. Dan VVSB Excelsior Maassluis. Afgelopen woensdag eindigde dat in 1-1. Dus VVSB had genoeg aan een winstpartijtje vanmiddag in Maassluis.

0: thuis. Maar dat liep anders, want ze verloren de wedstrijd met 3-0. Na 30 seconden stonden ze al met 1-0 achter. Dus ook voor VVSB betekent dat lekker met vakantie. Dan ga ik het straks hebben over de derde divisie B. Ja, over wedstrijd van promotie naar de derde divisie. Daar gaan of Luisbouw, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, en wie ook voor Luisbouw spelen is ter lede Willem Molenveld. Nou ja, spelen. Het is inmiddels 7-1 als we de twee wedstrijden bij elkaar optellen. Dus ik vrees dat het vakantie wordt voor ter lede. En kijken wat het volgend seizoen gaat worden in de eerste klasse.
1: Ja, Pieter, inderdaad. Je zegt zoals het is. Inderdaad, het is nu 7-1. Eerst deze wedstrijd uitspelen. En we zitten inderdaad in de 15e minuut. En dan krijg je gelijk de domper in de 4e minuut. Al die 0-1 achter je. En dan is de luisteraar nog in dit geval nog niet op de hoogte. Wie heeft dat doelpunt gemaakt? Dat was Floris Kemp. Hij kreeg hem ook weer schitterend aangegeven. Eigenlijk om bijna om niet te missen. Van die nummer 10. Ja, de spelverdeler. Ik heb hem dus woensdag ook al een aantal malen gezien. En die jongen, ja, die kan er gewoon wat van. En dan zou je zeggen, ja, wie is dan in team nummer 10? Dat is Mohamed Aitouhouaoui. Nou, ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken. Maar het is altijd van die moeilijke, noem het maar, achternamen. Maakt niet uit. Die jongen gaf hem weer zo zijn pan klaar voor. Ja, en we zitten nu, wat ik al zei, alweer in de 16e minuut. En alles wat de leden doet, moet natuurlijk aanvallen. En proberen om zo snel mogelijk die 1-1 te maken. En dan krijg je, ja, een aantal van die voorzetten. Maar ja, die komen dan net niet aan bij Marius Lomas. Die probeert aan alle kanten voor die man te komen. Maar dat lukt dus niet. En aan de andere kant moet je dus heel voorzichtig zijn. Met natuurlijk die uitvallen. Want ja, je zei het al. 7-1 is natuurlijk mega veel. En hoe ga je dat in godsnaam maken? Maar één ding. Om natuurlijk 6 goals te gaan maken. En dat is heel veel natuurlijk. Maar goed, niks is onmogelijk. Maar ja, wat zijn wonderen. Wonderen zijn de wereld niet uit. Ook in de voetbalwereld. En dan natuurlijk weer Enteleden. Ja, opbouwend. Dat doen ze natuurlijk vanuit die verdediging. En dan zoeken naar de vrijstaande man. En natuurlijk, we weten allemaal, Marten Kuijs op die linksbuitenpositie is snel. Maar goed, hij kan het ook niet alleen. Hij moet ook ondersteund worden door de rest van de team. En dan is het Chris van der Zwaan. Chris van der Zwaan gaat 1 man voor mij, 2 man voor mij. Speelt naar Sam Fleming. Sam Fleming moet dan weer even terug naar Lars van der Steen. Lars van der Steen, de aanvoerder. Hij maakte toen een schitterende goal trouwens tegen Odin in de laatste minuut. En toen dacht iedereen, nou ja, dat is dan weer 3 punten. Maar ja, dan moet je ook weer verder. En dan verlies je weer met 1-0 bij SCC. En je verlies dus afgelopen woensdag met 6-1 bij Kolping Boys. Nou, vul het maar in, dan weet je genoeg. Goed, aan de linkerkant is nu wel weer gekomen bij Richie. Richie Owiso, die overgekomen is halfwege het seizoen. Maar ja, ook moeilijk voetballende in de zin dat er wordt zwaar gedekt natuurlijk. En dan is het weer, ja, natuurlijk, Kolping Boys, de trainercoach, zit daar rustig op de bank. Af en toe hun eens even een paar kretologie toegeven dat er goed verdedigd was. Maar kom er maar weer eens doorheen. En ja, ik weet het is mijn bekende cliché is, schiet wat meer uit die tweede lijn. En ja, we weten allemaal, ik ga het toch wel weer even analyseren. Als je uit 5 wedstrijden 0 doelpunten maakt met de leden en je haalt dan 1 punt, dan zijn het wedstrijden waarvan je zegt, ja, daar moet je meer punten uit halen. Is niet gebeurd, dus vandaar deze wedstrijd. Goed, ingooien is geweest aan de rechterkant. En dat betekent dat Peres, die afgelopen woensdag niet mee kon doen in verband met de schorsing, omdat hij een rode kaart kreeg bij SCC. Goed, zoekende, zoals het heet, opbouwende vanuit de verdediging. Luistersteen naar Steven Waaier. Steven Waaier, die misschien wat een glimlach kan voetballen, want hij gaat volgend jaar naar Zwift. En laat hij nou vandaag met 5-0 winnen. Dus ook dat is mogelijk. Zwift verloor met 3-0. En wint vandaag gewoon met 5-0. Dat is allemaal mogelijk. Maar goed, daar hebben wij niks aan. Want wij zitten bij een wedstrijd te leden. Kolping Boys bij die stand van 0-1. Oftewel, ja, Kolping Boys weer in de aanval. Uitkijken voor die snelle uitvallen. Want ja, daar hebben ze dus afgelopen woensdag al bewezen. Om natuurlijk dat heel snel te doen. En dan wordt er een overtreding gegaan door Marten Kuijs. Marten Kuijs die in dit geval een verdedigende functie gaat ondernemen even. En maakt daar een overtreding. Natuurlijk staat hij niet in de verdediging. Niet verkeerd opvattende. Maar hij nam in dit geval eventjes een verdedigende positie waar. Nou, vrije trap wordt in dit geval gegeven door de scheidsrechter. Ik heb hem al nog genoemd, John Kaak. Nou, vrije trap wordt genomen, hoog voor de pot. En dan komt de bal bij de speler. En dan is in dit geval een corner voor Kolping Boys. Je ziet de Kolping Boys, indien mogelijk, komt natuurlijk uit de desbetreffende verdediging. Om te denken, alles wat wij doen op de helft van de leden is meegenomen. Want ja, die 6-1... Dat zie je ook af en toe bij corners. dan zie je wat nervositeit. Waarom is voor mij onduidelijk, maar toch wat nervositeit. Dat is twee keer al gebeurd. Maar goed, ze hebben het elke keer gered. Nu is de koning van Kolpenboys en dan komt de bal voor de post. Oei, oei, oei, oei, die gaat maar raken links langs. Je ziet dus, Kolpenboys laat echt wel wat van zich zien in de zin van die 0-1 stand. En wij zitten alweer in de 20e minuut. Dus, naar mijn grote vriend Dennis, stukje muziek, kan er zeker tussendoor. Absoluut.

0: Ja, de Mavericks met Dance the Night Away. Ja, waarschijnlijk de laatste uitzending van dit seizoen alweer van Bolle Streek Sport. We hebben natuurlijk in half augustus begonnen. En inmiddels zitten we nou eind mei, Willem Molenveld. En het seizoen lijkt voor te leden als een nachtkaars uit te gaan. Want ja, de laatste vijf wedstrijden niet scoren, Willem.
1: Dat klopt.
0: Dan wordt het lastig, hè?
1: Ja, ze hebben dan nog een keer drie keer gescoord natuurlijk tegen Odin. Maar inderdaad, dat is inderdaad. En gaat Richie, gaat daar doorheen. Hij gaat scoren. Ja, natuurlijk gaat hij scoren. Het wordt 1-1 natuurlijk. En dat is altijd, als je eventjes in de uitzending bent, krijg je een doelpunt. Hij gaat er goed doorheen. En hij scoort heel goed, heel beheerst. Richie Owiso maakt inderdaad die 1-1. En we zitten in de, wat is het? 25 minuten.
0: Nou, Willem, als ik dan blijf zeggen, Terleden moet scoren. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Ja. Heel mooi.
0: Als Terleden het redt, waar kan ik dan de rekening indienen?
1: Nou, ja. Laten we eerst maar gewoon zorgen dat het dadelijk 2-1 gaat worden. Het is nu gewoon 1-1 geworden. Hij ging er goed doorheen. En hier blijkt dus ook uit dat die verdediging van zo'n Kolkenbosch ook niet, noem het maar, zo ontzettend goed is. Dat bleek ook wel, want ze hebben het op het laatste moment eigenlijk, om wat in zijn huis te het laatste moment, deden ze eigenlijk helemaal niet mee. En dan gaan ze op een gegeven moment 8-1 winnen. En spelers, daar was wel afscheid van genomen. En dan gaat in ieder geval weer, door een kans over Marijs Lomers. Maar even tussendoor, een laatste wedstrijd, dan zijn ze, jongens, helemaal afscheid van spelers. En dan winnen ze met 8-1. En dan doen ze toch weer een vervangende periodetitel. En dan zie je het gevolg. Dan is het nu dus geworden 7-2. Want ja, laten we dat proberen maar eventjes toch aan ons achterhoofd te houden. Want het is natuurlijk nu hier geworden 1-1. Maar natuurlijk, de stand is dan weer 7-2. Het is een rekensommetje. Maar goed, dat gaan we proberen te doen. En het kaarsje, dat zullen we nog maar niet uit laten gaan. Want je weet het maar never nooit, zeg ik altijd maar. Maar goed, Pieter, ik heb de steun voor jou. Jij gaat het 6-7 keer zeggen. En dat moet dan voldoende zeggen. En daar komt-ie! Oh, dit zijn kansen, man. Die keeper laat hem gewoon los. En die keeper, dat is Nick Plomper. Ja, hij plompt op de grond. Maar hij plompt ook met de bal. En die laat hij dus los. Maar Sam Fleming kan er net niks mee doen. Dat had natuurlijk wel heerlijk geweest. Als je in een korte periode die 2-1 had kunnen maken. Maar ja, hadden bestaat niet. Maar dit zijn van die momenten waarvan je toch wat nervositeit. En die keeper, ik heb de naam genoemd, Nick Plomper. Ja, die laat hij wel gewoon los. En dan is het eigenlijk, noem je, hoe scherp moet je zijn om die bal wel alsnog tegen het netje aan te werken. En dat lukt dus net niet. Dus zo blijft het inderdaad gewoon 1-1. De 28e minuut. Ja, en dan is weer lekker een stukje muziek. Even ter compensatie van, maar toch nog 1-1 geworden.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Ja, een van de zomerse platen van een aantal jaar geleden alweer. Nou, ik denk zelfs een jaar of 10 alweer. Zowat Michel Taylor met zijn I Say Tobago. De hele grote hit toen in die zomermaanden. En ja, deze week is het natuurlijk heerlijk weer geweest. Ja, misschien heeft dat wel iets met het voetbal te maken. Dat de spelers toch even moeten wennen aan die warmte, Willem. Dat het woensdag niet zo lekker liep bij Terleden. 6-1 verloren, nu gelukkig op 1-1. En ja, 1-1. De wonderen zijn de wereld niet uit. Misschien snel die 2-1, wie zal het zeggen?
1: Ja, je weet het, de kans is... Maar ik kom 2-1 voor bijna Kolping Boys. Het telt niet, een uitstekende corner. Maar het is niemand minder als natuurlijk de keeper. Van Terleden, Timon Vickert. Die bal pakt de bal gewoon goed. En dan komt er inderdaad een gele kaart voor een speler van natuurlijk in dit geval Kolping Boys. Want hij heeft wat commentaar. En dat moet je niet doen bij de scheidsrechter, bij John Kraak. Maar goed, je had het over temperaturen. Ik weet niet of jij het vanmiddag nog een beetje hebt uit kunnen houden. Maar je zou wel je grote pet op hebben gehad. Met andere woorden, dan ben je een beetje beschermd tegen de zon. Ik zit gewoon heerlijk in dat omroephokje, wat we allemaal kennen, oftewel uit de zon. Goed, het was inderdaad net toch wel weer een gevaarlijk moment. Kolping Boys uit die corner, een kopbal, maar Timon Vickert pakt die bal. En 3 minuten daarvoor, ook weer die kans in dit geval voor Sam Fleming. En ja, wat me dan ook opvalt, ik kijk dan her en der, dan zie ik toch een vrij nerveuze trainer van Kolping Boys. Ja, ze weten natuurlijk dat ook in de voetbalwereld alles mogelijk is. En dan, dan maakt hij toch een hele nerveuze indruk. Staat zich op, heeft een enorme verbaalvermogen. Dat betekent dat hij veel praat, veel roept, veel schreeuwt. Je geeft het maar een naampje, zeg maar. En dan gaat Lars van de Steen, Lars van de Steen, zoekt de type prijs aan een man. En dat is Martin Kruijs. Martin Kruijs heeft er wel voor. En dan is het iets te scherp. In dit geval zegt Nick Pomper, ik laat net die bal al los. Maar nu pak ik gewoon klem vast. Met andere woorden, hij gooit de bal naar de spelverdeler. En dat betekent weer aan die linkerkant opletten gewazen. Heet dat dus met andere woorden, hij zoekt de vrijstaande man. Is nog steeds in balbezit. Maar natuurlijk wordt hij in dit geval goed onderschept door in dit geval Steven Waier. Steven Waier ziet het goed. En dan gaat de bal terug naar de keeper. En de keeper geeft hem dan natuurlijk een poeier naar voren. Ja, bekende verhaal. Er staan er 2-3 man buitenspel. Met andere woorden, Terleden gaat weer in de aanval zoekende naar die 2-1. En wij zitten in de 31e minuut bij die stand van 1-1. En dan komt de bal voor en dan komt de kopbal. Ja, dit is een sterk wapen van Marius Lomas. Hij kopt hem uitstekend in. Komt voor zijn man. Maar ja, dan is het net niet hard genoeg. Of het is net niet in de goede hoek. Dat betekent dus dat de bal inderdaad gewoon goed gepakt wordt door de keeper. En ja, dan is het duidelijk. Weer buitenspel. Grensrechter is scherp. Die laat het inderdaad niet doorgaan. Vlag omhoog. Scheidsrechter neemt het over. Met andere woorden, weer een buitenspelgeval. En die zijn er al heel wat geweest. Goed, Christian de Zwaag zoekt Maarten Kruijs. Maarten Kruijs aan de linkerkant. En Maarten Kruijs zoekt in ieder geval Sam Fleming. Goeie 1-2'tje. Komt er wel weer hoog voor de pot. En dan is het weer. Ja, de keeper twijfelt. Pak ik hem wel, pak ik hem niet. Hij twijfelt. Ook die maakte wat onzeker indruk. En dan is in dit geval net geen corner. Maar dan gaat de bal over de zijlijn. Dus een ingooi voor Terleden. En dat betekent dat even de bal wordt gehaald. En ja, als ik dan her en der kijk, zitten er toch nog heel wat mensen op de tribune. En ik zie dat aan de overkant, ik dacht, Axandberger ook nog camerawerk doet. Dus met Dalmorgaat is Bo duidelijk aanwezig, ook bij de laatste wedstrijd. Meer dan uitstekend natuurlijk, een stukje reclame voor Bo. Om in dit geval gewoon ook deze wedstrijd uit te zenden op de radio, uit te zenden op de tv. Nou, wat wil je nog meer? Nou wil je nog één meer, dat is 6-1 of 7-1. Goed, dat is er nog niet aan de hand. Goed, goed gedaan van Steven Waier, zet zijn lichaam erin. Bal komt bij Marten Kruijs. Marten Kruijs geeft de bal voor. En dan zie ik die trainer maar weer nerveus lopen. Oh. Die man is echt heel onrustig. Heel onrustig. Ze zijn er nog niet van bewust dat die stand gewoon 7-2 is. Want dan zou hij misschien iets rustiger kunnen zijn. Maar goed, hij denkt, ja, als ik maar schil en maar verbaal geweld gebruik, dan helpt het misschien de spelers. 7-2. 1-1, anders gezegd. En dat betekent dus dat Dennis weer met zijn muziek kan draaien.
2: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.
3: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olé.
3: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
4: Olé.
3: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
4: Olé, olá.
3: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
4: Olé, olá.
3: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
4: Olé, olá.
3: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé, olá.
3: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
4: Olé, olá.
3: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven

0: Ja, even tot de laatste tonen. Een van de nieuwe versies van Raymond van het Groenewoud. Met zijn liefde voor muziek. Ja, en we hebben ook liefde voor de sport hier bij Bollenstreek Sport. Op Omroep Bo. We hopen natuurlijk dat u volgend seizoen weer inschakelt. En misschien dat u wel zegt, goh, ik wil volgend seizoen meedoen. Ik wil presentator worden, technicus, regisseur. Misschien wel verslaggever langs de velden. Kan allemaal. Stuur een mailtje naar redactie@pollenstreekomroep.nl en we nemen met u contact op. We geven ook intern cursussen. Dus komt allemaal goed. En dan wordt u collega bij ons. En ook collega van Willem Molenveld. Die nu zit te kijken naar zijn terleden. Dat mag ik wel zeggen. Willem, jouw terleden staat op 1-1. Maar wel 7-2 achter.
1: Ja, inderdaad. Ik kan er niks aan toevoegen. Inderdaad. Het doet heel erg pijn natuurlijk als je je ploeg ziet, ja, niet alleen verliezen, maar ook natuurlijk misschien ziet degraderen. Dat is een heel hard gelag. Maar even concentreren op wat er gebeurt. Een vrije trap wordt er dus genomen en dan komt de bal en dan wordt hij in de muur geschoten. Maar even terug te komen, je weet, muziek is ook een passie. Even maar een zijsprong maken. Je weet allemaal natuurlijk, Raymond van Groenewoud had een vader en die heette Nico Comis. En Nico Comis is eigenlijk een pseudoniem voor een enorm goed artiest. En ja, die heeft zo goede muziek gemaakt. Ze noemden het wel eens, ja, experimentele jongen van James Last. Muziek gemaakt, dat wil je niet weten. En dat is, ja, Nico Comis. Onthoud die naam maar eens een keer en zoek maar eens een keer op. Dat is een fantastisch artiest met schitterende LP's. Nou, schitterend is het hier nog niet. Dat is al steeds 1-1. En dat betekent dus dat in dit geval weer een vrije trap. Die was net een meter of 5 buiten van het gebied. Werd in de muur geschoten. En als ik dan even kijk naar de tijd, dan zitten we alweer in de 39ste, 40ste
0: Willem,
1: minuut.
0: Willem, mag ik wat vragen?
1: Tuurlijk.
0: Schiet me nou net te binnen. Wat doet Henk Wisman? Is er al wat bekend over volgend seizoen? Blijft
1: ja,
0: hij? Wat...
1: Hij blijft. Want het is nu al een aantal maanden geleden is het al bekend geworden dat de meeste spelers van Toledo ook blijven. En Henk heeft dus ook weer voor een jaar bijgetekend tot mijn ins en outs zijn. En ja, je weet, ik zit niet in de directie, maar bij deze was het natuurlijk al een aantal maanden geleden al bekend dat Henk gewoon volgend jaar hier trainer blijft. Dus dat is eigenlijk een duidelijke zaak. Vandaar dat het ook jammer is als je natuurlijk inderdaad naar die eerste klasse gaat. Maar goed, dan moet je het volgend jaar maar bewijzen, zou ik zeggen. Nu kan ik even doorpraten, omdat er nu een geblesseerde speler ligt. Ja, je krijgt natuurlijk dat soort dingen. Kan je de tijdrekken noemen? Nee, dat zou ik niet direct noemen. En wat me ook opvalt, is zowel uit als thuis dat het gewoon een hele sportieve wedstrijd is. En misschien is dat ook wat waard. Maar goed, je wil natuurlijk altijd als ploeg wil je winnen. En je weet, als je wint, dan heb je vrienden. Heb je zo heel veel vrienden. Je kent, dat is ook een bekend nummer van een aantal artiesten. Als je wint, heb je vrienden. We weten er alles van. Maar goed, dat is dus duidelijk. Maar ja, met permissie van jullie. En dan kan Dennis even uitrusten, uitblazen. Want die heeft natuurlijk ook een hele...
0: Weet je wat hij doet, Willem? Dan gaat hij Henny vrienden zoeken met Herman Brood. Als je wint, dan heb je vrienden. Kun jij me afmaken?
1: Is helemaal goed. Goeie combinatie. Heel goed, man.
0: Ga maar door, Willem. Hij zoekt
1: hem door. Oh, hij moet, even, hij moet zoeken. Ja,
0: hij moet hem even zoeken. Hij moet hem even zoeken in de platenbak.
1: Dat snap ik wel. Maar goed, dan kan ik dus doorgaan. En ja, het is een mooie combinatie. Het is als je vrienden hebt. Hè. Dat zijn vrienden. En als je wint, heb je vrienden. Maar goed, de bal staat weer. Vrije trap is genomen in de zin van een ingooi. En wordt natuurlijk heel sportief, wat ik ook zei. Heel sportief naar de keeper gespeeld. Ik heb die man al genoemd. Dat is Nick Plomper. Nick Plomper die speelt de bal diep door het midden. En dat is een gevaarlijk moment hoor. Maar uiteindelijk wordt het heel goed door Lars van der Steen. Lars van der Steen die eigenlijk ja, heel vaak centrale verdediger speelde. En dit jaar nu op linksback is gegaan. En dan gaan we naar de rechterkant. En nog een goede paas op Nico Marius Lomas. En die probeert de bal te onderscheppen. Lukt hem ook. En zoekt de man. En ja, daar glijdt hij uit. Vervelende uitglijding, want ik denk dat hij daar zichzelf een beetje bij presteert. Ja, inderdaad, hij gaat daar een rare beweging maken. Gelukkig staat hij weer op. Maar ja, het is misschien glad van de droogte, ik weet het niet. Maar hij kon die bal niet onderscheppen en maakte inderdaad een wat vreemde beweging. Maar goed, en dan wordt de bal heel sportief. Kan niet anders zeggen, ook weer door Colpin Boys uitgeschoten. En dan is het idem dito voor de leden die bal ook weer over de zijlijn werkt. Nou, in dit geval wordt het dus weer een opbouwen via Colpin Boys. En die denken, joh, als we nou eerst maar eens even die rust halen met die 1-1, dan doen we het gewoon goed. En dan krijg je in de tweede helft. Ja, dat betekent dat je heel veel moet scoren. Maar dat is het verhaal al vaak gezegd. Goed, 43 minuten. Nog 2 minuten te gaan. Goeie bal trouwens. Hele goede bal van Christenswaag. Op Richie. Richie Owiese. Die heeft daar heel veel ruimte. Kan de bal voorgegeven. Maakt een paar bewegingen. Komt de bal voor. Nee. Dat is nou net niet. Hij probeert die man uit te spelen. Op zich niet verkeerd. En dan komt er een voorzet. Ja, en die gaat, ja, sorry dat ik het zeg, richting veld 8. En dat is heel ver weg. Want dan zit je bij de Koemervelden van Teilingen, die hier ook speelt. En ja, de keeper natuurlijk heeft helemaal geen haast. Gaat de bal rustig halen en denkt van joh, het is prima zo bij die 7-2. Eerst maar weer even naar de 45 minuten. En dan hebben de rustverloper bereikt. Slokje drinken dan. Wat me opvalt is dat de scheidsrechter, ja, het is ook wat afgekoeld. Heeft nog geen drinkpauze ingelast. En dat is denk ik ook niet nodig. Ik ken ook de voorschrift niet wanneer dat verplicht is. In ieder geval, hij heeft het nog niet gedaan. En ik zie nu de Kopping Boys weer in de avond gaan. Via die handige voetballer. Ik heb die wel een paar keer genoemd. Hij is de spelverdeler. Hij zoekt de vrijstaande man. Daar kwam ook die desbetreffende 1-0-1 uit. En dan is de bal goed onderschept. Dan gaat Mark de Kruis gaat naar de linkerkant. Die geeft de bal in dit geval door het midden. En dan wordt hij inderdaad onderschept. Ja, het is net één passie te veel. En dan wordt hij inderdaad onderschept door de verdediger. Ja, Mark is wat teleurgesteld. Natuurlijk, ja, Mark, je weet het. Ze weten allemaal dat hij snel is, dat hij goed is. Dus zet er altijd een mannetje extra op neer. Nou, dan gaat de bal net naar de linkerkant. En is Marvin Vercel die bal goed onderschept. Hij deed het trouwens net ook goed. De bal door het midden, gevaarlijk moment. Maar hij onderschept heel goed. En dat doet hij nu weer. Nou, tenede weer een aanval. En dan gaat Richie, man van het doelpunt. Probeert ook weer een man uit te spelen. Niet te veel, zou ik zeggen. In dit geval individuele spelen. En dan ligt er weer een speler van Kolping Boys. Door deze actie van Richie ligt geblesseerd. Scheidsrechter John Kraak is er even bij. Niks aan de hand, zegt hij natuurlijk. Blessurebehandeling is absoluut niet nodig. Dus met andere woorden, er hoeft in dit geval geen. En dan pakt de scheidsrechter de bal. En die geeft de bal aan, in ieder geval Kolping Boys. Want hij had afgefloten voor die blessure. En nu heb ik een goede beslissing, kan niet anders zeggen. En dan gaat de bal terug naar de keeper. En dan zitten we in de eerste minuut van blessuretijd. Er is niet veel blessures geweest. Op de laatste 10 minuten 2 blessures. Maar om te zeggen, dat heeft minuten geduurd. Bal wordt breed gelegd op Mark de Kruis. Mark de Kruis neemt die bal aan en speelt die bal van de Sam Fleming. Sam Fleming, we weten allemaal, zijn broer speelt bij Burnley. Scoort heel regelmatig. Had nog even de hoop dat hij misschien met Nederland mee komt. Maar goed, dat is dan zijn broer. Je zou zeggen, hadden we die maar in het team. Want hij scoort heel veel bij Burnley. Die zijn helaas toch wel ook gedegradeerd. Ja, ik zeg ook, ja. Beetje flauw om te zeggen. Want daar hou je natuurlijk wel erg rekening mee. Bij die stand van 7-2. En natuurlijk nog steeds positief. Want volgend jaar ga je gewoon er tegenaan. Daar ben ik van overtuigd. Komt de bal voor de goal. En dan komt de kopbal. Ai, dat zijn toch wel kansjes, jongens. En dan zegt de scheidsrechter, Willem, ga jij maar naar een lekker muziek luisteren. Dennis zoekt het op. Jij gaat even een rustpauze nemen. Deze jongen gaat ook een rustpauze nemen. 1-1. En we hebben nog 3 kwartier te gaan. En dan zeg ik hem maar weer even tot zo. En luisteraar, komt een lekker stukje muziek. Absoluut. Zorg Dennis ervoor.
0: Tot zo, Willem. Tot zo.

Ja, Willem Oleveld had het erover. Als je wint, heb je vrienden. En toen dachten Henny Vrienten en Herman Brood, beide zijn ons natuurlijk alweer ontvallen helaas. Goede artiesten dachten, nou, laten we ze samenwerking samen doen. En dan maken we het nummer Als je wint, heb je vrienden. En de titel is dus Als je wint van Henny Vrienten dus en Herman Brood. Ja, wat ga ik u vertellen? Ik ga u vertellen dat er natuurlijk ook nog promotie-degradatiewedstrijden zijn voor de derde en vierde divisie. Dan hebben we het over vooral promotie naar de derde divisie of lijfsbehoud. Daar is woensdag ook begonnen met de wedstrijd Kwik tegen EVV Echt. En dat werd 1-4 voor de ploeg uit Echt. En Echt, dat ligt in de buurt van Geleen en ligt dat. En ja, die wonnen dus met 1-4 in Den Haag. En Dongen Scheveningen was ook woensdag. En daar won Scheveningen met 0-1. En Valkenswaard tegen Jansdam eindigde in 3-3. En Schravenzande Stedoco eindigde toen woensdag in 1-1. Stedoco Schravenzande, die returnwedstrijd was vanmiddag. Stedoco die won met 3-1. Dat betekent dat zij naar de volgende ronde gaan voor Lijfsbehoud. Derde divisie, want Stedoco is een derde divisieclub. Heerenveen speelt vanavond om 6:00 tegen Valkenswaard. Daar is de tussenstand 4-0. Nou, dat betekent dat Heerenveen 4 doelpunten voorsprong heeft. Dus waarschijnlijk gaan die ook naar ronde 2. En Scheveningen-Dongen is ook om 6:00 begonnen. En daar staat het 0-0. En bij 0-1 hoor ik net in mijn oor. Dus dat betekent dat daar de stand veranderd is. En als het zo blijft, dat betekent dat ze dan gaan verlengen daar op Houtrust in Scheveningen. Dus spannend nog voor de Scheveningers. Want ja, als ze verliezen, dan zou het betekenen dat ze in 2 jaar tijd van de tweede divisie naar de vierde divisie afdalen. En ja, dat zou voor de trainer John Blok, die er natuurlijk al heel lang zit, toch een afscheid in mineur zijn. Dus laten we hopen voor Scheveningen dat ze nog een rondje verder komen. En dan morgenmiddag is nog de wedstrijd om 2:00 tussen EVV Echt tegen Kwik. En dan kijk ik ook nog eventjes verder. Hebben we nog ander nieuws? Even zien of we nog iets voor u missen. Ja, dan kijken we even naar die andere vierde en derde divisie promotie. Daar zien we dat, want Hollandia bijvoorbeeld, die kwam natuurlijk in actie in de klasse van Teleen en SSC. Die speelde woensdag tegen Huizen de eerste wedstrijd. Dat werd 2-2. En op dit moment staat het daar 0-0. Dus dat betekent, want die spelen vanavond om 6:00 de returnwedstrijd. Dat betekent dat als dat zo blijft, dat het daar verlengen wordt in Hoorn. En dan NEO tegen Jos Watergaasmeer. Dat eindigde woensdag in 3-0. En dat staat op en de return is nu bezig om 6:00. En daar staat Jos met 2-1 voor. Maar goed, als het zo blijft, dan is Neo, laat ik het zo maar noemen, is dan door naar de volgende ronde. En de andere wedstrijd die woensdag ook wel gespeeld werd, was HBC tegen Flipper Boys. HBC won die wedstrijd met 3-1. Dat is de nieuwe oude club van Jasper Ketting, die natuurlijk vorig jaar bij Katwijk trainer was en begin dit seizoen ontslagen werd bij de Katwijkers en weer bij HBC aan de bak kon. Die won woensdag dus met 3-1 en vanmiddag speelden ze 1-1 gelijk. Dat betekent dat HBC naar de volgende ronde al is. En dan hebben we nog één wedstrijd. Heino Tech of TEC, dat werd woensdag gespeeld, werd 0-0. En morgen spelen ze in Tiel de return om 2:00, want dan is het TEC, dus Tech tegen Heino. Dus ook daar is het nog heel spannend. Betekent dat wij nog één plaatje gaan draaien voor u in het eerste uur van deze extra uitzending van de zaterdagavond. Daarna maken we plaats voor reclame, nieuws en reclame. En dan zijn we daarna bij u terug met het tweede uur. Met de laatste 45 minuten van Teleden. Waarschijnlijk in de vierde divisie. Maar wie weet.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: Welkom terug bij Bollense Sport. Extra uitzending na competitie. Zaterdagavond editie. We hebben de wedstrijd Terlede Kopping Boys. Het staat daar nu in de terugwedstrijd 1-1. Maar afgelopen woensdag verloor Terlede met 6-1. Dus het ziet er niet goed uit voor de Sassenheimers. Maar ze zitten nog even aan een thee. Betekent dat Dennis voor u een plaatsje gaat draaien.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, de kleine man, want hij was niet zo heel lang. Prince. Natuurlijk alweer een hele tijd ons ontvallen. Maar zijn muziek blijft leven hier met 1999. En dacht op een gegeven moment, ja, het jaar 2000, dat gaat het niet worden. Dus laat ik een plaatje maken in 1999. Dat werd een hele grote hit. Al ruim voordat het 2000 werd. Toen kwam hij natuurlijk in 1999 weer opnieuw uit. En we weten inmiddels al lang dat het allemaal goed ging. Toen met de millennium jaarwisseling. Alle computers bleven het doen. Want en inmiddels zitten we ruim 26 jaar later. Maar hier dus Prince met zijn 1999. Hebben we Willem Oleveld al hangen, zitten, weet ik het allemaal. Willem, ja, jij bent natuurlijk ook encyclopedie qua muziek. Dus jij wist dit al lang wat ik zat te vertellen. Maar vandaag ga je alles vertellen over de leden Kolping Boys 1-1.
1: Ja, ja, er zijn meer dingen die je niet weet, is wel weet. Als je andersom denkt, dan doe je het verkeerd. Wat ik wel weet, is dat het hier nog steeds 1-1 staat. En we zitten in de 47e minuut. En ik heb het dit seizoen menigmaal gezegd. Hij mag er ook niet in. Want in die 2 minuten dat we al in de tweede helft zijn begonnen, zijn de nodige kansen weer geweest. Bal valt net niet goed, maar dan gaat Kolping Boys, gaat gevaarlijk in de aanval, maar wordt dan weer goed verdedigd. Bal is nog niet weg en dan wordt de bal uiteindelijk in de handen van de keeper. En dat is Timo Vickert gespeeld. Maar dat is terugkomen. Er waren net weer 3 momenten. Dan zie je zo'n bal net niet goed vallen. En dan is het inderdaad Ivan Spijkstra die net niet bij kan. Marius Lomas die erbij kan. Je kan zeggen, ja, dat is ook een stukje geluk. Het is ook een stukje geluk afdwingen. Allerlei theorieën. Hij gaat er niet in. Dat is dus het belangrijkste.

0: dan ga je richting Noord-Holland, ga je richting, noem het maar, het Westland en Haagse clubs enzovoort. Dat gaan we allemaal zien in de toekomst. In ieder geval, ik weet wel dat als de eerste klas gaat beginnen, dan is deze Willem een aantal weken vrij. Want dan begint het pas in september. Want dat weet je, vierde, derde, tweede divisie begint altijd een stuk.
1: Oh, dan kan ik je al voor andere dingen inzetten, Willem. Oh, goed om te weten. Hey, ga noteren.
0: Maar dit was geen sollicitatie, zo bedoelde ik het niet.
1: Hey, jammer nou.
0: Je gaat alles uit zijn verband trekken, Pieter. Dat gaan we niet doen, hè. Nee, we alle gekken doen we toch niet. Net, inderdaad, dat is wel een ding om iets anders te gaan doen. Maar het is bekend dat het niet de eerste en de verdere klasse altijd laten beginnen. Goed, we gaan ons weer bezighouden met de wedstrijd. We gaan nu richting de 50 minuut en ter leden, ja, opbouwend steeds. Via, noem het maar, de verdediging. En dan via Ivan Spijkstra. Ja, die was de afgelopen woensdag ook niet bij via schorsing. Dat zijn wel aderlatingen enzovoort. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Dat is zoals het is. En dan moet Marius Thomas de bal door te tikken naar Mark de Kruis. En dat lukt dan niet. Ja, en dan krijgen we weer een ingooi voor Colpon Boys. En ja, Olga zegt ook net naast me. Die trainer, ja, wat is die man dan eigenlijk? Een zenuwpees. Die staat dan voor met zo'n grote voorsprong en die blijft maar onrustig. Ja, is dat het dat hij denkt van ik ga het niet halen, of wat dan ook. Ik weet het niet, maar goed, dat zijn dan misschien de trainerstrekjes. Als je een Wismar ziet, ach, die zit er heel rustig bij. Ja, wat moet hij anders doen? De spelers moeten het doen en inderdaad, die moeten het doen. En die hebben het afgelopen seizoen helaas wat minder gedaan. Vandaar deze toch wel wedstrijd. Goed, 51 minuut. Stand nog steeds 1-1. En dan zeg ik, dus kom uit je kast. Met andere woorden, gaan we lekker die muziek uit die kast halen.

0: Ja, Willem, de zwager, ja. Ben je daar?
1: Ja. Ik ben even geschrokken, want ik had een onderhoortje met Dennis. En Dennis zegt, deze mooie muziek gaan we onderbreken. En waarom? Omdat het 1-2 wordt. Dus dat betekent gewoon, ja, einde verhaal, voor zover het al niet was. En Olaf Schouten maakte dus die 1-2. Hij scoorde afgelopen woensdag ook al. En was daarvoor ook een kans van niemand minder die ook afgelopen woensdag scoorde. Steijekee. Maar die miste toen. En ja, dan zie je natuurlijk de kopjes gaan hangen. En dan wordt het dus 1-2. En je ziet ook heel veel rendement moet je hebben uit die desbetreffende, zeg maar, aanvallen. En dat doet Colvin Boys meer dan voortreffelijk. Dus Olaf Schouten, hij scoorde afgelopen woensdag. Maakt nu ook weer een goal. En dan kan je natuurlijk weer aanvallen. Ja, en er was er iets van moordkoppen waren er aan verdiend. Of in zoverre toebedacht als de leden zou winnen. Nou, dat die gaat er niet door, want dat gaat echt niet meer lukken. Want als we nu de stand gaan bekijken, dan wordt het dus 8-2. En dat klinkt heel vervelend, maar dat zijn over twee wedstrijden. En ja, ik zei het daarvoor al, Talede was veel in de aanval, heel veel. Maar dan zie je die snelle omschakeling. Trainers gebruiken graag dat woord omschakeling van Colvin Boys. Even afwachten en dan is het vooral voor de man. Ik heb hem al menigmaal gehad, Bomet. En die is dan weer zo, noem het maar strateeg, noem ik dat, om die bal weer op het juiste moment te geven aan die Olaf Schouten. Goed, we zitten alweer in de, 58 minuten bij die stand van 1-2. Anders zegt 2-1 voor Colvin Boys.
0: Willem, en dan, ik zou je nog wat anders vertellen, want dat weet jij natuurlijk ook als voetbalman. En jij bent natuurlijk zeer bekend in de Haagse Scheveningse regio. Scheveningen staat inmiddels met 0-2 achter thuis tegen Dongen. Dus ook daar ziet het er niet goed uit.
1: Nee, dat betekent ook dan een tweede degradatie achter elkaar.
0: Ja, en een beetje een zeer triest einde voor John Blok. Want hoe lang is die trainer geweest van Scheveningen? 20 jaar, zoiets?
1: Ja, nou, ik denk dat hij 13 jaar trainer is geweest. Maar ik denk dat hij 15 tot iets minder speler is geweest.
0: Ja,
1: hij blijft altijd heel rustig. Ik ken hem vrij goed. Hij blijft rustig altijd. Maar,
0: net zoals Henk Wisman, hè? Ik bedoel ook natuurlijk de Leneman. Blijft ook rustig.
1: Zijn wat oudere trainers in de zin van, die natuurlijk heel veel al meegemaakt hebben. Henk heeft ook al heel veel meegemaakt. En ja, op een gegeven moment dan kan je wel schreeuwen. Heeft niet altijd zin. Goed.
0: Is de trainer van Colvin Boys nu wel rustig? Gelooft hij er nu wel in?
1: je hebt goed opgelegd. Ja, ik zit al met een schuin oog te kijken. Hij is ietsje rustiger, lijkt het. Maar je bent scherp. Inderdaad, ondanks je lange dag. Ondanks je reizen van hot naar her. Inderdaad, hij is iets rustiger geworden. Ja, als hij nou niet rustig wordt, dan wordt hij never nooit rustig.
0: Nee, inderdaad. Maar goed. Ja, luisteraars, een wat mindere. Ja, we lachen er maar om. We proberen er maar wat van te maken. En toch een beetje positief te houden. Willem, want vandaag loopt dit allemaal niet lekker. Want Lisse verliest natuurlijk met 0-1. En heeft natuurlijk woensdag al verloren. Dus ook daar is het een na-competitie. Maar dat ging natuurlijk om promotie. VVSB gebeurt natuurlijk hetzelfde. Verliest ook vandaag. Had helemaal niks in de melk te brokkelen. Daarin Maassluis. Want Excelsior was gewoon effectiever. Speelde natuurlijk wel een niveautje hoger. Klopt. Dus misschien wel iets te merken. Het was geen goede wedstrijd hoor. En ja, je ziet het dan toch ook bij Talede. Het loopt dan het hele seizoen niet. Colvin Boys. Het degradeerde natuurlijk vorig jaar. Maar wat je ook eerder zei. Het was natuurlijk vorig jaar wel nipt dat ze degradeerden. En ik heb altijd het gevoel, als je naar boven kan, dat je toch even wat meer extra's kan brengen op het eind van het seizoen, dan als je naar onder moet voetballen. Alhoewel, als ik VVSB vandaag zag spelen, dacht ik, nou, je hebt er ook niet zo'n zin in. Maar goed.
1: Het wordt gewoon, jij mag niet meer in de uitzending zitten, want het wordt gewoon 1-3. Hij gaat er weer doorheen, als ik u weet. Het is weer die nummer 10. Hij gaat 2-3 man voorbij. Natuurlijk, hoofdjes hangen al. En dan wordt het dus 1-3. En even concentreren op deze wedstrijd. We gaan het allemaal niet bijhouden, want ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Maar inderdaad, het wordt 1-3. Colvin Boys, die gaat hier duidelijk met de eerste strijken. Is er natuurlijk nog niet. Want die wacht natuurlijk nog een wedstrijd waarschijnlijk tegen Putten op Apeldoorn. Dat zijn nog twee wedstrijden. En ja, als ze zo voetballen als nu, dan denk ik van dat ze een hele goede kans maken. En ja, en ik zie de man natuurlijk glimlachend lopen. Dat is Bohemond uit Tahula. Die gaat hier glimlachend voor de stuk oud uit. En ja, hij was weer de man die de voorzet gaf. En hij zei, schiet je hem er maar in. En zo wordt het 1-3. Ja, en even terug te komen op natuurlijk die toekomstige wedstrijden die Toledo gaat spelen. Die ver weg zijn natuurlijk. Ja, dat betekent gewoon dat plan A wordt niet een beetje plan B. Maar je moet gewoon weer zorgen dat je gewoon weer op de rails komt. Met andere woorden, de meeste spelers blijven. Met andere woorden, dat betekent gewoon dat je volgend jaar met een schone lijn gaat beginnen. Want dat is nu wel zo duidelijk, Pieter. Want als je dus hier ook weer met 1-3 achter staat en weer gaat dan die man door het midden heen, weer een gevaarlijke aanval. Dat betekent dus dat je uit moet kijken dat het niet 1-4 gaat worden. Maar goed, hij geeft die bal weer over aan de beruchte nummer 10. En die gaat 1 man voorbij, 2 man voorbij. Hij geeft weer die voorzet en er wordt gelukkig geblokkeerd door Marvi. En dat is inderdaad over de desbetreffende, ja, zeg maar, die speler die erg goed is. Ik denk dat menig vertaalde clubs hem al een beetje in de gaten hebben. Want deze man heeft heel veel in zijn mars. Absoluut. Goed, het is dus al de 61 minuut bij die stand van 1-3. Ja, onder zonnige omstandigheden, onder zonnige muziek. En er zorgt Dennis voor dat we moeten proberen positief te blijven denken. Hoe moeilijk het allemaal is. Maar goed, het is een gegeven. Maar Dennis, kom op. Jij gaat weer lekker muziekje draaien.

0: Ja, What You See van de Beatles. We hebben hem ietsje later gedraaid dan gepland. Maar hij komt niet missen, want altijd in het tweede uur komt u iets tegen van de Beatles hier bij Bollenstreek Sport. En wie u ook tegenkomt bij Bollenstreek Sport is natuurlijk Willem Molenveld.
1: Ja, mag ik nog in de uitzending komen bij deze?
0: Jij wel hoor.
1: 1-4. Ja, je kan er natuurlijk wel iets bij voorstellen. Die kopjes hangen natuurlijk al een klein beetje. En ja, dan is de kwestie van gewoon een soort, ja, gaat de kaas, mag ik die noemen. Maar die jongen, die nummer 10, gaat er weer doorheen als koek. En dan is het gewoon een voorzetje geven. En dan is het kwestie van inschieten. En dan sta je versteld van dat zo'n club als Colping Boys. Ja, je kan zeggen, is die zo sterk? Is de leden zo zwak? Het is een combinatie van twee, ja, componenten, zoals het heet. De leden, ja, misschien zwak. En Colping Boys heel goed. En dan krijg je zo'n wedstrijd. Eerst met 6-1. En nu is het 1-4 geworden. En we zitten in de 65e minuut. Dus ja, wat moet je verder als verslaggever? Je kan alleen maar zeggen, lekkere muziek draaien.
0: Willem,
1: maar, ja,
0: één vraagje nog. Wat, want als jij als verslaggever, je bent te leden kennen. Hè, en te leden natuurlijk al de afgelopen seizoenen. Nou, laten we gewoon eerlijk zijn. Niet al te best. Vorig jaar natuurlijk heel veel geluk gehad in de nacompetitie. Toen bleven ze er nog in. Waar gaat het mis? Is het gewoon het scoringsprobleem of is het er meer?
1: Absoluut. Als je dus pakken meet in 5 wedstrijden, waarvan je dus eerst 0-0 speelt, 1-0 verliest, nog een keer 1-0 verliest, nog een keer 1-0 verliest, dan scoor je dus in 5 wedstrijden geen ene keer. En dan pak je gelukkig nog die 3-2 tegen Odin in de laatste minuut. Dus dat lijkt me heel sterk. En Johan Cruijff zei het al, als je niet scoort kan je nooit winnen. En ja, bij 0 doelpunten steeds. En we hebben natuurlijk een seizoen daarvoor gehad dat er heel veel gelijk spelen waren. En dan had je nog een puntje. En uiteindelijk heb je dus, ja, hoe je het gered hebt, maakt niet uit. Maar natuurlijk, je moet scoren. En dat doe je dus gewoon te weinig. En dan krijg je met zo'n laatste wedstrijd, ja, zoals nu dus een promotie-degradatiewedstrijd, krijg je dan zeg maar eerst 6-1 en nu weer 4-1, 1-4. Maar even terug te komen op die rare na-competitie. We speelden natuurlijk een aantal weken tegen Zwift. En toen was het 0-0. Hele rare omstandigheden. Alles begon een uur, anderhalf uur te laat. In verband met files. Scheidsrechter was een uur, anderhalf uur te laat. 0-0. En dan denk ik, Zwift, nou ja, oké, die gaat degraderen. Nee, Zwift wint vandaag gewoon met 5-0. Terwijl ze afgelopen woensdag met 3-0 verloren hebben. Nou, vul het maar in. Waar ligt dat aan? Is dat mentale weerbaarheid? Is dat op een gegeven moment dat er een paar spelers misschien uit een wat lager team die goed kunnen voetballen ingezet worden? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen maar beoordelen over het bekende verhaal. Noem het maar. 0-3 verliezen als dat weer verliest. En 5-0 winnen. Ja, en dan maak je 5 goals. Nou, dat is genoeg gezegd. En dan is het dus het scoringsvermogen is te laag met de leden. En ja, dan komt er weer zo'n goede voorzet van Marten Kruijs. Uitstekende voorzet. En dan is het natuurlijk gewoon weer een doelpunt. Marius Lomas, ja, die Marten Kruijs is gewoon een gouden voetballer. En die geeft zo'n voorzet. Dus Marius Lomas hoeft alleen maar te knikken. En dat doet hij ook. En zo wordt het dus in dit geval, ja, we zitten dan weer op 4-2. Ja, het is een rekensommetje, maar 4-2 heeft niet veel waarde meer in de zin van, het wordt 4-2 door Marius Lomas. Schitterende voorzet door niemand minder als Marten Kruijs. En Marius Lomas knikt. En die knikt toen gewoon in. En dan, ja, ik weet niet of de trainer nu al wat zenuwachtig gaat worden. Lijkt me toch niet. Maar goed,
0: lijkt me niet. Hij staat 8 doelpunten voor. Dus, nee, 6. Nee, niet overdrijven. Ja. Dus 6.
1: Nee,
0: 6 doelpunten.
1: Nee, maar je weet, rekenen is een moeilijk vak, hè. Dat blijft het. Maar goed, in dit geval wordt het dus 4-2. Nee, ik moet zeggen 2-4. Anders ga ik thuis in mijn donder. En ja, inderdaad, te veel doelpunten tegen. In ieder geval, je weet het, gouden gozer achter de knoppen. En dat is dan eens, draai maar, lekker vrolijk muziekje, want dat hoort er gewoon lekker vandaag bij.

0: Ja, we hadden in het eerste uur Michel Telo met I Say To Peggy. En in datzelfde jaar had Gustavo Lima ook een hitje met Ballada. Dus twee zomerse plaatjes vandaag bij Bolles Export. Ja, maar we willen u ook anders. Hartstikke mooi weer. Hartstikke lekker weer om te voetballen. Of langs de lijn verslag te doen. Dat deed ik vanmiddag. Ik heb heerlijk genoten van het zonnetje, Willem. Zelfs een beetje kleur op de armen. Maar jij zit gezellig in het radiohok bij Olga. Maar is het wel zo gezellig? Want ja, de score is niet zo lekker.
1: Ik ben blij dat je jezelf corrigeert. Is het zo gezellig? Ja, je weet dat je gewoon aan een hele moeilijke missie gaat beginnen met die achterstand van 6-1. En dan eventjes nog wat ins en outs. Er zijn wat wissels geweest. Steven Waaier, ik heb het al gezegd, die vorig jaar bij Swiss speelt. En Marvel, die zijn er dus uitgegaan. Voor hem in de plaats is onder andere gekomen Martijn Woetar en Bessel Blankenschoor. En ja, dan heb je een beetje de ins en outs gehad. Ach, en bij Copping Boys zijn de nodige ook wissels geweest. 4 of 5 man. Absoluut, ik ga ze allemaal niet noemen. Want ja, je hebt dan zo'n iets van een lijst. Normaal krijg je altijd een prachtige lijst met de spelersnamen. Ja, en Copping Boys was in dit naam later een beetje geweest. Die heeft dat niet gedaan. Maar goed, achterhalen kan dan. En gelukkig heeft Art ook het van mij ontvangen. Om dan toch ook natuurlijk voor zijn verslag de namen te weten. Ja, dat is dan niet minder mooi misschien. Maar goed, dat gebeurt wel meer. Maar goed, in ieder geval de mannen die allemaal gescoord hebben, heb ik genoemd bij Copping Boys. En ja, te leden, wat moet je? Je moet gewoon een wedstrijd uitspelen met nog 16, 17 minuten. En jongens zoals Martijn Woetar, die ook weggaat. En Steven Waaier, die nu de laatste minuten maken bij te leden. Want de tijden gaan weg. Martijn Woetar gaat, dacht ik, naar Teilingen. Dus dat betekent dat hij naar de buurman gaat. En je weet, we spelen op hetzelfde complex. Teilingen en te leden, dat is hetzelfde complex. En ja, met andere woorden, natuurlijk, die jongen heeft dit jaar weinig kunnen voetballen, ondanks dat hij toch weer terug is gekomen na een hele vervelende blessure. Hele goede jongen, sympathieke jongen, meer dan dat. Maar goed, op een gegeven moment moet je een keuze maken. En ook vaak voor de werkzaamheden. Want je weet, met de leden 3 keer in de week trainen en vaak met tijdingen. En dat ze maar 2 keer in de week trainen. Nou, daar heb je wat ins en outs gehad. En zo gaan we naar de 75e minuut bij die stand van 2-4, laat ik het goed zeggen. En te leden weer in de aanval. En dan is er gegogeld met de bal. Maar uiteindelijk is hij hem kwijt. Richie is hem kwijt. De man van het eerste goal. En noem maar op. Ja, hij probeert natuurlijk van alles en nog wat. Maar ja, op een gegeven moment is het natuurlijk vechten tegen de pierkaaien. Als je met 2-4 achter staat. Goed, dan gaat het in ieder geval weer in de aanval. Dus aan de rechterkant is dat de snelle mensen. En die probeert de bal weer voor te geven. De bal komt ook voor. En dan komt hij. Oei, oei, oei, oei, oei. Maar uiteindelijk, via misschien een lucky, komt hij bij Timon Vickert. En zo zie je, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Klein beetje flauw om te zeggen, krijgen we een Haags kwartiertje, Sassheim kwartiertje. Ik denk zelfs dat niet. Maar in ieder geval 15 minuten spelen. En dan speel ik het balletje. Maar naartoe naar ja, Dennis.
2: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: Ja, hè, eerste twee zomerse plaatjes van wat een paar jaar geleden. En nu Caloma, nu ik een plaat van veel langer terug, maar wel lekker zomers met hun lambada. Ja, de lambada wordt niet gedanst bij de leden. Ik vrees dat het, misschien na afloop van de wedstrijd, Willem toch een paar biertjes om een beetje het verdriet weg te drinken. Dan lekker op vakantie, zou ik zeggen, met de selectie. Eventjes het hoofd leegmaken. En dan fris aan het nieuwe seizoen beginnen in de eerste klasse. En wie weet wel, de derby tegen Hillegom. Wie zal het zeggen?
1: Het zou zo wel kunnen. Dat is een beetje afhankelijk van de indeling. Dat kan je van tevoren nog niet zeggen. Want in de Hillegom zit natuurlijk een beetje in de ploegen van Noord-Holland. En je hebt natuurlijk ook nog heel veel eerste klassers. Ik neem aan dat ze niet naar het oosten gaan. Verre van dat. Want uit het oosten komen de wijzen. Nou, dat ben ik zeker niet, dus daar kan ik al niet mee. Maar dat is iets anders. En je krijgt ook die Haagse afdeling met de clubs als Velo. Met natuurlijk een club als RCL. Maar goed, dat is niet aan mij. Dat is natuurlijk afhankelijk van de KNVB wat ze gaan doen. Maar dat kan. Het kan natuurlijk Hillegom worden. Het kan, ik noem maar die afdeling waar Hillegom in speelt. En dat kan meer zijn. Maar goed, dat is nog een beetje vooruitkijkende. En daar hou ik nooit zo van om dat te doen. Dat is gewoon een kwestie van afwachten. Een aantal dingen zijn gewoon bekend. Het is hier 2-4. En natuurlijk een aantal jongens van de leden komen nu ook nog op desbetreffende, zeg maar, invalbeurt. Natuurlijk, dat is heel logisch. Henk is dan zo. Dan laat hij natuurlijk een Dirk Hoekstra even invallen. Hij laat natuurlijk invallen. Julia Jansen komt daar waarschijnlijk ook nog in. Want die jongen is ook geblesseerd geweest. En ja, dan hebben we natuurlijk een jongen die ik denk wel dit jaar gemist hebben. Tijdens een hele oefenpartij. Melvin van Stijn. Die komt er nog niet in. Maar Melvin van Stijn, ja, die had een hele ongelukkige oefenwedstrijd. De Rijnsbergse Boys. Zware blessure opgelopen. En dat heeft hem heel veel parten gekost. Ja, in de zin van weinig wedstrijden spelen. En ik kan het allemaal zeggen, want er is nu een onderbreking van, noem het maar, spelerswisseling van heb ik jou daar. Natuurlijk wordt de keeper gewisseld bij Kolping Boys. En en dan komen er met de leden 3-4 jongens in. En dan zie je een conclaaf van Sam Fleming met de scheidsrechter. En het is, een kwestie van uitzitten voor de laatste 8-9 minuten. Want we zitten in de 82e minuut. En dat betekent dus nog 8 minuten voor, noem het maar, de spelers die dus desbetreffende even mogen invallen. En dan hoor je natuurlijk op de achtergrond, hoor je duidelijk natuurlijk, hoor je in dit geval natuurlijk Olga, die alle spelers, noem het maar, eventjes nog noemt. Maar goed, het is natuurlijk een kwestie van uitzitten, zoals je weet, de laatste 8 minuten. En proberen, ik heb het al gezegd, jij hebt het net over gezegd, Pieter, zorgen dat je gewoon lekker op vakantie gaat. In de zin van hoofdjes leegmaken en dan in september beginnen met de nieuwe indeling van de eerste klas. Welke? Ach, dat gaan we zien. En dat gaan we natuurlijk beleven. In ieder geval nog 8 minuten te gaan. En dan is het dus in dit geval een 2-4 voorlopig stand. Misschien komt er wat doelpunt bij. Maar goed, het is voorlopig 2-4. Oftewel 4-2 voor de Kolping Boys. En ja, ik val een herhaling. Dus, kom maar weer. Het is een lekkere muziek.
2: Hollandstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: Ja, Justin Wilds met Cheerio. En ja, grote hit, vooral in de kroegen en ja, voetbalkantines. Vrees alleen dat hij vanavond niet gedraaid gaat worden op de Rode Molen. Maar goed, je weet het nooit. Willem, het is aan jou.
1: Ja.
0: Vertel, hoe is de wedstrijd?
1: Ja, wat moet ik verder nog vertellen in de zin van, ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik kan heel populair iets zeggen. Maar Willem ja, het zat er gewoon niet in. Hè. Het zat er gewoon niet in. Oh, als je over twee wedstrijden kijkt, het zat er totaal niet in.
1: Nee, nee. En dat kan je dus ook projecteren op het seizoen. Het zat niet mee, het zat er niet in, enzovoort. Maar goed, als we dan even denken aan, ja, wat kan er allemaal in die wereld van de muzikanten... En dan heb je zo'n jongen, die maakt dan een nummertje in de zin van Cherio, of hoe die heet het mag. En dan is het ineens Popiopie. En dan kan zo'n jongen optreden wat hij wil. Dus ja, ik zou zeggen, ik zeg het altijd eerst, Herman. Wanneer gaan wij eens een leuk inzing nummertje maken? Want ja, dat is toch wel heel mooi.
0: En, hey, we kunnen als groep verder gaan als de Bollestreek Sportzangers.
1: Ja, ik moet er wat van maken. Maar goed, het is dus met 86 minuten. Bij die stand van 2-4. En ja, inderdaad, het zat daar niet in, is het een groot woord. Want ja, je hoopt altijd tegen beter weten in. Zoals je dan op een gegeven moment toch na een hele, noem maar, bizarre competitie... waar op een gegeven moment 6-7 ploegen kunnen degraderen. En ja, dan uiteindelijk is Tweede ook het bokkie. Net zoals natuurlijk Odin het bokkie is, Ajax het bokkie is geworden... in de, noem het maar, rechtstreekse degradatie... Zo heeft de leden nog de na-competitie ook weer heel bizar gehaald. Want het was op de laatste week nog gewoon spannend. Want ja, Odin had eigenlijk moeten winnen. En de leden had moeten winnen. Nou ja, dan heb je alweer die dingen hadden. Heb ik allemaal niks aan. En je weet, achterom kijken, dat moet je niet doen. Dat krijg je nog bij je nek ook. Dat moet je gewoon niet doen. Met andere woorden, je ziet gewoon dat de leden gewoon het uitvoert met nog 3-4 minuten. Dus dat is in dit geval gewoon een kwestie van, ja, bijten. En dan, ja, ik heb het meer gezegd, uithuilen, opnieuw beginnen. En dat betekent opnieuw beginnen in het volgende seizoen. Goed, de leden zoeken natuurlijk de vrijstaande man. En zoeken, en ja, Colby Boys gelooft het wel. Want we hebben nog 2 minuten te gaan. En ik denk dat de scheidsrechter uitstekend geleid. Ik kan niet anders zeggen. Die man heeft goed geleid. En dan gaat Colby Boys nog steeds in het enthousiasme, in de aanval. En de leden, ja, wat moet je verder? In dit geval, Marten Kruijs nog weer... De man die het echt dit jaar heel veel goede dingen heeft gedaan. Maar net niet voldoende. Want ja, uiteindelijk is het natuurlijk een degradatie geworden. En daar hebben we het al vaak nog niet vandaag in de uitzending over gehad. Dat is gewoon een compleet, gewoon in dit geval, feit. Daar kan je verder niks meer aan toevoegen. Daar kan je verder ook niks aan proberen te analyseren. Want het is gewoon een feit. En ja, daar moet je gewoon mee leven. En dan moet je gewoon volgend jaar zeggen, we gaan er gewoon flink tegenaan. En nu natuurlijk weer een combinatie waarvan je zegt een 1, 2, 3. En Julien Jansen heel snel, ook lang geblesseerd geweest, gaat ook weg. Die gaat dus naar de club Scheveningen. En ja, of die daar echt zo gelukkig mee is, want die degraderen waarschijnlijk ook. Maar goed, hij gaat in ieder geval naar Scheveningen. De meeste spelers blijven wel, maar hij is dan een van de weinige spelers die ook nog weggaat. Nou goed, aan de linkerkant Maarten Kruijs. Hij gaf de schitterende voorzitter Marius Lomas. Die hoeft alleen maar te knikken en dat deed hij ook. En toen werd het dus 2-4. Goed, Colping Boys werkt de bal weer weg. En dan komt de bal uiteindelijk bij Chris van der Zwaag. De man die dit jaar ook meer dan eigenlijk een goed seizoen heeft gespeeld. Ja, en dan zou je zeggen, ja, hoe komt dat dan verder? Nou, het is gewoon de punten. Je moet scoren. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. En Sam Fleming speelt de bal naar Ivan Spijkstra. Ivan Spijkstra gaat zoeken naar de vrijstaande man. Julien Jansen super snel ook. Op die linksback positie. Geeft de bal voor. Maar ja, daar komt hij in. Noem het maar Land of Nowhere. Oftewel, hij komt niet goed genoeg voor. Dus dan gaat die kant eigenlijk verloren. Nog 1 minuut te gaan. 2 minuten officieel te gaan. Dus bij deze praat ik het gewoon maar eventjes tot het einde van de wedstrijd. Ik zie de scheidsrechter. Hij denkt, heerlijk zonnetje. Nou, hij geniet ervan. Hij heeft goed gefloten. Ik heb dat al gezegd. Meer dan dat. Het is ook verre van een onsportieve wedstrijd geweest. Dat was het eigenlijk woensdag ook. Dus daar ligt het niet aan. Het was niet hakken. Nee, het was gewoon een vrij sportieve wedstrijd. En dat is ook wat waard. Maar goed, daar schieten leden allemaal helemaal niks mee op. Met andere woorden, er wordt nu dus in ieder geval een doeltrap gegeven. En ik zie de scheidsrechter, ja, hij kijkt zo van hoe lang zal het nog doorgaan. 1 minuut, 2 minuten. Hij denkt misschien een biertje achter zal smaken met deze temperaturen. Maar goed, hij kijkt op zijn horloge. En dan is het de kwestie van de doeltrap genomen. En dan Koopmeijers gaat nog één keer de aanval zetten. En we zitten in de 90ste minuut. Met andere woorden, hij kijkt nog een keer op zijn horloge. Met andere woorden, hij denkt van nou, laat die minuten maar komen. Ik kijk aan de klok en dan vind ik het wel belletjes geweest bij deze 2-4 stand. En ik denk dat hij zo gaat fluiten. In ieder geval gaat de leden nog één keer in aanval via Ivan Spijkstra. En dan komt de bal via de speler van in dit geval Koopmeijers. Nog een keer bij Julien Jansen. En die gaat de bal voorgeven. En dan komt de Ruggo. Ja. Hij zegt score nog maar een keertje. En dan wordt het 3-4 met de blijdschap. En dan zegt de scheidsrechter, ik vind het allemaal mooi geweest. Het is 3-4 geworden. Toch wel verloren, helaas. Op de Rode Molen. We hebben het vaak genoeg over gehad. Volgend jaar opnieuw beginnen. Uithaar opnieuw beginnen. Tuurlijk doet het verdriet. Zeker met deze jongen. Maar het is niet anders. Ik kan daar heel treurig over gaan doen. Ga ik niet doen. En ik kan alleen maar zeggen, Pieter, Klasseman, fijn dat je het wilde doen. En natuurlijk Dennis, dank voor de muziek. En we gaan elkaar zien. In ieder geval op naar het volgende seizoen. En dan zeg ik natuurlijk maar net wat Olga zegt. Fijne vakantie. En na de zomer, met frisse moed, zeker weer opnieuw beginnen. In ieder geval, de reden, ik kan het haast niet zeggen, maar ik moet toch zeggen, is dus gedegradeerd. En dan zeg ik van de Rode Molen, Wimpy gaat toch nog een biertje drinken. Dennis, nogmaals. En natuurlijk Pieter, bedankt voor de samenwerking.
0: Willem, jij hartelijk dank voor jouw verslag dit seizoen. Ja, helaas wat minder seizoen te leden volgend jaar dus in de eerste klasse. We gaan even voor resumeren hoe dit seizoen een beetje geëindigd is voor alle clubs. Dan beginnen we bij, laten we eens doen, de clubs die nog voor promotie speelden omhoog. Dan hadden we het over natuurlijk FC Lisse en VVSB. Nou, die hebben in de twee luiken, onder andere tegen ADO 20 moest FC Lisse. En dat verloren ze afgelopen woensdag al met 2-0 uit. En vandaag verloren ze met 0-1. Dat betekent dat voor FC Lisse het seizoen klaar is. Die blijven dus in de derde divisie actief volgend seizoen. VVSB speelde tegen Excelsior Maassluis een tweeluik om de tweede ronde te halen van de na-competitie voor promotie naar de tweede divisie. Ook dat ging niet lekker, want afgelopen woensdag werd het 1-1. En vandaag verloren ze kansloos uit bij Maassluis met 3-0. Ook dat betekent dat VVSB derde divisie blijft voetballen. Datzelfde geldt voor Noordwijk. Dat betekent Noordwijk ook in de derde divisie volgend seizoen. Dus in ieder geval lekker wat derbies voor ons bij Bollester Sport in die derde divisie. Dan vierde divisie. Daar blijft in SJC. Speelde dit seizoen wat minder seizoen, maar blijven wel in de vierde divisie actief. En misschien wel volgend seizoen tegen Valko 68. Wie zal het zeggen? Dat gaan we allemaal volgend jaar of volgend seizoen horen als de loting bekend wordt. Zo halverwege begin juli is dat. Dus ik zou zeggen, hou de site van Bo in de gaten. Want zodra die indelingen en wedstrijdschermers bekend worden, zullen we dat publiceren. In de eerste klasse, volgend seizoen. Dus de andere twee clubs die we volgen. En dan hebben we het over Hillegom en onder andere Terleden. Ja, Hillegom kon zich net aan handhaven dit seizoen in de eerste klasse. Had nog kans op een periodetitel, maar dat lukte niet. Dus dat wordt voor hun eerste klasse. En zojuist gehoord van Willem Modeveld, Terleden, ondanks dat ze nog kans hadden in de na-competitie, het zat er niet in tegen Koopmeijers. Ze verloren afgelopen woensdag al met 6-1. En vandaag dus met 3-4. Dat betekent dat ook Terleden gedegradeerd is naar de eerste klasse. Dus alle teams komen een beetje tegen in alle klasses. Dat is wel lekker voor Bollen-Sport. En natuurlijk hebben we ook nog Van Nispen, die volgend jaar in de vierde klasse actief is. En ook Vogelt, die moet wel na competitie spelen. Maar misschien redden zij het nog wel en blijven zij ook nog in de tweede klasse actief. Wie zal het zeggen? Wij gaan van Bollen-Sport even een maandje, kleine anderhalve maand, met zomerstop halverwege augustus. Als de derde divisie weer begint, dan gaan wij ook weer beginnen met onze uitzendingen. Want zoals gezegd, dan hebben we Noordwijk, FC Lisse en VVSB voor u te verstaan. Ik ga de collega's allemaal niet noemen, maar wel allemaal een hele fijne zomer wensen. U als luisteraar wens ik een hele fijne zomer. En ik zou zeggen, We zien en spreken elkaar weer halverwege augustus. Bij weer een nieuw seizoen dan van Politics Sport. Graag tot dan en bedankt voor uw aandacht.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: busbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met

0: let you know you're one of my kind.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Bol.nl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met

Offenbach en Overdrive hoorden hier zo bij Radio Bollestreek. Zo, een bijzonder warm welkom op deze zaterdagavond. Mijn naam is Cheyenne, gezellig dat je luistert. Dit is natuurlijk mijn vaste prikkie op de zaterdagavond van 9 tot 10. Alleen komt daar verandering in, want ik heb namelijk een nieuwe baan gevonden, superleuk. En daardoor heb ik eigenlijk nu eventjes 3 maanden soort van vakantie. Om even te kijken hoe dat gaat qua werk, qua vrije tijd, of ik hier nog dan wel tijd voor heb. Dus ja, voor nu is het eventjes mijn laatste radio-uitzending. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we er natuurlijk niet echt een feestje van maken. Want ik ga alleen maar hits draaien die ik heel erg leuk vind. Ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. En we beginnen met mijn favoriet, namelijk de Bongo Song.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex met Gaan We Weg hoorde je hier bij Radio Bollestreek. En je hebt toch wel eens van die platen die je aan een bepaald moment doen denken. Nou, dat heb ik dus heel erg met Gaan We Weg. Namelijk 2 jaar geleden waren wij met vrienden op vakantie in Mallorca. En we hebben de hele vakantie dat nummer lopen luisteren. En nou was er dus ook zo'n soort kroeg, zeg maar op die strip daar waar wij vlakbij ons hotel hadden. En dat heette de Babbelaar. En in de Babbelaar draaiden ze eigenlijk alleen maar dat nummer. Dus wij waren daar iedere avond voordat we naar een andere club gingen. En altijd op dat moment als wij daar waren was dat nummer dus op. Dus die gaan we weg. Dus sindsdien kunnen wij dat niet meer loskoppelen van elkaar. Dus ja, dat is echt zo'n nummer die wij altijd blijven meezingen met elkaar. En dat is deze ook.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Hey, ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van al die nationale dagen die wij hebben in Nederland. Ik bedoel, ik snap dat je ze niet allemaal onthoudt, want het zijn er namelijk nogal wat. Maar gisteren was het dus de Burendag. Zeg maar, vroeger ging je even langs bij de buren voor een praatje, maar tegenwoordig kennen we elkaar vooral via de buurt-app, de beruchte buurt-app. Nou, en als je daar doorheen scrolt, lijkt het echt alsof we in een compleet andere wereld wonen, want het gaat zelden over gezelligheid. Het is alleen maar, van wie is deze kat? Deze prullenbak staat hier al te lang. Ik heb een pakketje binnengekregen. Wie heeft per ongeluk mijn container meegenomen? Zeg maar, het kan niet gezellig zijn in zo'n app. Ik weet niet hoe. Maar goed, ja, soms is het toch stiekem wel handig voor kwijtgeraakte sleutels. En dan zijn toch je buren ineens weer je beste vrienden. Eigenlijk heel hypocriet.

0: JB, a.k.a. Justin Bieber, hoorde je hier zo bij Radio Bollestreek.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
1: In de zomer.
0: Ja, zomer, zomer, zomer. Dat kan je nou allemaal wel zo hard zeggen. Maar het is, nou gisteren, het was niet normaal. Ik was net op tijd binnen. Ik zag namelijk die piek op buienalarm. Want je voelde het al een beetje aankomen. Het werd een beetje heijig. En toen keek ik even in mijn buienradar-app. Nou, dat was niet mals, kan ik je vertellen. Er kwam echt een piek aan, zeg maar, je had zwaar. En dan die piek zat daar echt nog, nou, keer 10 overheen. Onweren geslagen, alles. Nou, dat is gewoon het ding in Nederland. Het kan niet lang lekker weer zijn. En ik vraag me toch af hoe dat niet kan. Want het is dan een week in mooi weer. Anderhalf op zijn max. En dan gaat het opeens weer plensen. En dan gaat het onweren. Nou, en dan lijkt het wel weer winter. Ik zou toch wel graag willen verhuizen. Dus mocht je een leuk adresje hebben, let me know.

Zo, dat was hem weer. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. We checken elkaar. Ik zou willen zeggen, we checken elkaar volgende week. Maar dat is niet, want ik ga er heel eventjes tussenuit. Ik ga even vakantie houden. En dan denk ik dat we elkaar vast wel weer spreken. Ergens in augustus, september. Dus ja, tot die tijd zou ik willen zeggen, geniet van het leven. Geniet van de zomer. En wees een beetje lief voor elkaar.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met

0: flashlight.
1: I'm right.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin
5: Andy Meister.
13: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel.